dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Traaien Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad de Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad de Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad de Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad de Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Well, that's the stupid, girly song over with. Now let's steal the equipment.
1: Well, I don't think there's very much left that you haven't already broken, Vivian.
2: I don't know. There's a couple of legs inside your trousers still unsnapped.
3: Guys, there's no time for that now. Look, if we want this record to make number one, we've got to rig the charts.
4: Oh, what? Oh, no, Mike, surely you don't mean, like, cheat?
3: Oh, yes, I do.
1: But that's absolutely outrageous. It's disgusting. It's immoral. How do we do it?
3: Simple. You find out all the chart shops and buy up all your records. Everybody else does it. There hasn't been a genuine number one since the Beatles split up.
4: Oh, wow. Have the Beatles split up?
1: But this is fantastic, Michael. I'm going to be an enormous pop star. Oh, I'll probably have to go to the Bahamas to shoot my vids.
2: Anytime you want your vids shooting, Rick, you only have to ask.
1: Oh, ha, ha, ha, Vivian. How very clever, I'm sure. Oh, yes, let's end this wonderful project on a silly little meaningless innuendo.
2: All right.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
7: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
2: Altijd actueel. RTV NOF.

0: Doeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Pakken. Zullen we even op een stoel?
2: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
1: Baasmazitcomfort.nl.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakte projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
6: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
7: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
9: NOFPC.nl.
11: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
7: Oh, 11:30.
12: Hocus pocus. Time for focus.
13: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
14: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
15: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
14: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
16: Right hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
17: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
18: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
19: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
4: Dit is RTV NOF.
20: Mijn no, harteklanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 1202.

is harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0415 44 1202.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte tarwijnskje, in een feliciteren of samar een muzikale groerdwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 202.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
5: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
6: en Opel.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
12: Bij u is in Den Voort kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
13: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
14: Ik vind het zo spannend.
15: Ik ga eens turbo en heu.
14: Ik is toch turbo en net?
13: Nou, even serieus. Alle jullie

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië. Dit om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Moonshien.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
11: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Dit is RTV NOF.
12: Mijn klankbord.

Ja, wil ik een goede morgen wensen. Welkom hier bij het programma Klankbord. Klankbord is een geestelijk verzoekplatenprogramma bij een Jodenfestjes om vrede meien. Wil je je morgen aan een wetenschap te wensen of misschien een lok wensen aan, dan mag je jou reageren naar de studio om je festjes om te vrede. Het telefoonnummer van de studio is 04-44-12-02. Je hoort ze aan je rekken de telefoon opnemen. Lea is de vader cd's. Jure de Vries is uw technicus. Verder en mijn naam is Jekke Wiersma. En ik ben er voor de presentatie. En wil voor zelfs elk een protte harkensnog daar wenskje.

Ja, en dan begin ik met de eerste verzoekjes dit jaar al lezen. Abe de Wilde, die groet Volkert, Vrouwtje en Aafke. Je wil graag een versje van Pro Regen draaien litten. En wie hou op zacht, diebere

Wij moeten door, maar het wordt niet meer zo het was. In onze onmacht, geef ons kracht. In ons verdriet, geef ons troost. In onze leegte, vult u ons hart. Dwars door de dood, geeft u hoop. Leven wordt voor wie gelooft. Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen. Sjoe de Boer wil graag van zijn heid, ziet ze de boer en zijn omke Pieter Vries het veske dwars door alle tranen heen draaien litten. Dit omdat je beide haar een vrouw missen matte. Sjoe, jouw jimme beide een bemoediging, maar dit veske dwars door alle tranen heen.

En Anneke Sudema die had een groet van Johannes de Sietske Riemersma, Pieter en Anneke Zijlstra, Wiepe, Wiebe en Anneke Bos, Anne en Griet de Boer en Kar en Willy Posma. En jij wil graag draaien, litten, u zei de glorie, opgestaande.

Mevrouw Miedema, die jou te bemoediging aan alle zieke meesken. En Jannie de Haan, die is mooi, en die kreeg een lokweensken. En mevrouw Miedema wil draaien van Morning Light. Gefeliciteerd, zeggen wij.

Eke herder die wil haar man Douwe herder een bemoediging ja. En ze wil draaien litten, welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem, altijd vrij tot God mag gaan.

Jurien en Anneke Schaasma die gaan bemoediging van Volkert, Vrouwtje en Aafke en de hele familie Schaasma. En jawel draaien, litten, nooit kan het geloof te veel verwachten.

mensje van de Laie Dakam die groet Melle Rozema, Wiebe van der Ploeg en Tineke van der Wij. Ze voldraaien lid van Esther Timms, wat een dag zal het zijn als ik hem begroeten mag.

Henkie Smedema die had een groet van Sietse de Boer en Pieter Vries. Van Simem, Tjitske, Pietje, Verre en Tietje. En zelfs wilde hij graag het veske harkje. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wondergroot.

En Griet van der Meer die had een groet van Ietse en Janke van der Bij van Dokkum, Atsje Rekker van Droegenhaam, Corrie van der Bij en haar familie en haar bekenden. En jou wil jaren litten wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand.

Pietje Roera die lok wenske Jikke Kingma en Neeltje Dijkstra, want beide bij jou onkomende manje Jitje. En Pietje wil voor je me draaien letten van een mooie score, de Heilige Stad.

Dan vind ik mijn lust in die haven van rust en vrees voor de stormen niet meer. De kracht van orkaan richt geen onheil meer aan. Ik ben veilig bij Jezus, mijn Heer. Douwe Herder, jo maaien naar dit vers kieren. En jo krijg een groet van Tines en Boukje van der Meulen.

En dan nu het laatste verske harkens in dit oren draaien we van Solo Deo Gloria, Heer, ik heb u nodig. En tijdens de Vries die wonen bemoediging Jan onder familie de Vries, Fortuin Visser en Dijkstra, Benny Westra, Nel de Vries, Matten en Reenskje, Kees en Betty en Brita. En daarna geven we er even uit voor het nieuwsblok. En na de klok van Jochen Oren, dan ben we er weer. Tot ziens.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Het is hier inspirerend koud in je huis.
7: Ja, Minco Bouwmaterialen.
8: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
10: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
11: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Bulgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
9: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
12: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
16: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
17: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
18: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
17: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
19: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
20: Ja, echt maatwerk.
21: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
22: SGmaatwerk.nl.
23: De pannenkoektrein.
24: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
23: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
22: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
21: Keukens en kasten op maat.
25: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
26: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Woord. Van kruiden tot gereedschap.
27: En van speelgoed tot feestartikelen.
26: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
27: Max Voordeel in Den Woord.
28: 3 jaar garantie.
29: We want more. We want more.
28: 5 jaar garantie.
29: We want more. We want more.
28: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
30: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
31: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
32: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtsjerk.
3: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
6: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
7: Dit is RTV NOS.
8: Mijn klankbord.

Ja, herkens, en daar ben je wel weer maar eens twaalf horen van het programma Klankbord. En we gaan heel gauw verder met de verzoekjes die je nog lezen. Ineske Veenstra die jouwt een bemoediging aan alle zieke mensen en ook voor haar familie. Jij wil draaien, litten, kom tot de vader, kom zoals je bent, zongen trofiet Tineke van der Heijden.

Volker en Vrouwtje die groeten Aafke van der Kooi, Abe de Wilde, Sietske en Thea, Heli en Hans, Gerrit en Fokeline, Jurien en Anneke, Koos en Rita, Afke Faber, Marek Harben en Tuswarig het Friesland. Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier.

jaringen naar die ras van dan wat die lokwinskit schommen en heel daar heringa maar haar een trouwdij van 16 september. En ze zei ze ja, nog een prutte zoene jaren erbij. En ze willen draaien.

En Stintje van der Zee wil Willem Kobus tegen dank zeggen voor alles zwaar op je hart dus, omdat je 4 maand lang net dus wijzen kon. En Stintje wil draaien litten, stil gebed aan het begin van deze dag.

Aaltje van der Veen die groet familie, vreunen en haar bekenden. En in het bijzonder voor Jan en Jannie. En Jannie die is goed jidje en krijgt de lokweensken. Elk maar jaren nij, dank nu allen God met blijde feestgezang.

Op sneuntje juniontje september komt christelijk Urkermalje Skoor crescendo in ontmoeting op de Fjawei 48 in een woord. Uniek in de regio en voor het eerst in de geschiedenis van Zingend naar de Zondag een Urkermalje Skoor. Het koor zit onder leiding van Lauwe Kramer en Minne Veldman zal bij op het Wiergeldspielje. De presentatie zal dienen worden door dominee Erd van der Heijden uit Broeksterwoord. Vanzelfs wordt er ook maandelijk weer een prutte song van bekende Veskes en elk is van harte welkom bij deze bijzondere joen. De tagong is vergees en het begint om 11:08. Wol is er een collecte via de onkosten. Dan weer onze verzoekjes. Wietske de Vries Kaasma krijgt een bemoediging van de band van Sybren en Vetsje. Jouw wollen draaien, Litte, Lichtstad met uw parelen poorten.

En vrouw van der Weij die zei: Tineke van der Weij, dank, want ze vreegt elke week een mooie plaatsje zo'n voor elk. Willem en Thea krijgen een groet en Willem en Sjoerd Jitje, hij krijgt een lokwensken. Er is een God die hoort.

Doet hij van der Ploeg die ook wenske Jan Kooistra van Dokkum, want hier is jouw jeetje. Doet hij wil draaien, letten van Jan, voetstappen in het zand, zongen droog Remco Hackert.

droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.

Juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad. De Heer keek mij

Ali Werkhoven die had een groet van Sjoertje Boersma en Jet Snapper. Jawel draaien, litten, houd gij mijn handen beide met kracht omvat.

Tjitske leest maar ik roet volk het vrouwtje en Aafke. Aafke Faber, maar ik haar ben. Kozen Rita en het team en de bewenders van het Naitiara. Harkes, we draaien nog. Dank u voor deze nieuwe morgen. En dan zit het programma Klankbord er alweer op. Dank u wel, CZWO, voor het reageren naar de studiota en ver het haartje vanzelfs. In na je wieke bijzoen wijzen naar je klankbord voor jou. En dan mij erop naar je reageert worden naar de studiota om al jouw eerste vestjes om te vreden van ien om hokke reden dan ik. Kwartier vraagten mij jou al reageren. Dan rest u nog als team jou een hele noffelijke sneunt aan te wensen voor morgen gezegende snijn. En graag tot de oren keer. Doeg!

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
6: De pannenkoektrein!
7: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
8: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: Het is hier geen spruktoort in je huis.
11: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
12: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
13: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
13: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
15: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
16: Ik vind het zo spannend.
17: Ik ga eens turbo in.
16: Ik is toch turbo in, net?
15: Nou even serieus. Alle Jericho

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg, zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de 3e raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
5: Beleef de magie van de 57ste golfvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartofwielen.nl.
6: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
7: en Opel.
8: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford
10: en Opel.
11: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
12: Marinus Keukens?
11: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Marinus Keukens in Burden, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
3: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
4: Ja, echt maatwerk.
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.

0: RTV-NOF-Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV-NOF. Wat je nou, het cultuurcafé in Hetje Kallen binnenstappen, herken je de oud kantine, zat het jaar tijd wie net meer waarom. Het café bij het museum, het filmhoes en de kelder van de jonge Rijn in Kallen is hielendal op kalevateren. Mies Hoekstra, interieurstylist eroer.
2: We zaten vast eigenlijk aan de groene kleur, die hebben we eigenlijk omarmd. En toen heb ik een inspiratiebeeld gekozen, waarvan ik dacht dat het heel goed paste bij zowel filmhuis als museum als kelder.
1: Drie ongelukken in kwartier tongensje. In Kalmersweg rekken aan het eind van de middag een fietser slim verwoenen op de Vlawei. De man botste bij een wijversmelling in een peel en roende daarbij holle letsel op. Jonke politie en ambulance waar het ook het mobiel medisch team inzet. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op dezelfde dijk voelt kwartier op na een onreding plak. Een bestelbus hoe een parkeerplak oprieden waarna het een achteropkomende auto tegen de auto botste. Een persoon wat controleren trok het ambulancepersoneel, maar hoefde net mee naar het ziekenhuis. Letter op de jong giet ik mis bij Stroobos. Daar kwamen een auto en een buske mee naar in botsing. Bij de bestuurders rek net verwoenen, maar de skeer onder auto's wie grut. Hoe de onreding barrekoe is net bekend. Een bijzondere jetje in Driesem. Hendrik van der Valk is 100 jaar geworden. Dat wat ons je viert met familie, vreun en uitnoegen in de nieuwe warf in Waterswaard. De eeuweling zegt al een skoft uit naar zijn jetje. Zelfs neemt er het breken van de 100 een soort van bevrijding. In zijn lippen zegt van der Valk de wraad in griepend verorien.
3: Min of meer een soort verlossing, kan je zeggen. Want je bent dan hartstikke aan het aantellen. Dat is de zin van, je hebt die niet ondergeveseerd. En dan telt het maar weer terug. Ondanks dat je nog dit wat doen en dat wat doen. Nu die tijd moet wat vergeten en zo. Maar eindelijk worden maar zien.
1: Nevens zijn familie is het geheim, efter zijn hege leeftijd, een positieve instelling en altijd in beweging blijven. Zo zie je het er jarenlang op een racefiets en is er nog altijd in het bezit van een jilde griepbewijs. Ek burgemeester Anja Haga kan del om de 100-jarige persoonlijk te lokwensken. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV-NOF-app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511 44 1202. Ik wens jou een noffelijke dag.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeesje maar in beëining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Bakken? Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: Bij u is in Den Waard, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
9: Nou vooral hier, ben je er klaar voor?
10: Ik vind het zo spannend.
11: Ik ga eens turbo hè.
10: Ik is toch turbo hè, net?
9: Nou even serieus, alle hier ik.

0: in Waterschot.
1: Het is ineens per het koud in je huis.
2: Ja, Minco Bouwmaterialen.
3: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Boort.
4: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
10: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
11: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
15: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord uit Jesternaidjerk.
16: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
17: Wij onderhouden
18: en verkopen
17: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
16: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Wat je nou, het cultuurcafé in het Sikallen binnenstappen, herkennen je de oud kantine, zat het Jertietzwi net meer waarom. Het café bij het museum, het filmhoes en de kelder van de jonge Rijn in Kolm is hielendal op kalevateren. Mies Hoekstra, interieurstylist eroer.
2: We zaten vast eigenlijk aan de groene kleur, die hebben we eigenlijk omarmd. En toen heb ik een inspiratiebeeld gekozen waarvan ik dacht dat het heel goed paste bij zowel filmhuis als museum als kelder.
1: Drie ongelukken in kwartier tongensje. In Kolmerswijg rekken aan het eind van de middag een fietser slim verwoenen op de Vlawei. De man botste bij een wijversmelling in een peel en roende bij holle letsel op. Jonge politie en ambulance waar het mobiel medisch team inzet. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op dezelfde dijk voelen kwart en naai op naai een onreding plak. Een bestelbus woe een parkeerplak oprijden waarna het een achteropkomende auto tegen de auto botste. Een persoon werd controleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefde net mee naar het ziekenhuis. Letter op de jong giet ik mis bij Stroobos. Daar kwamen een auto en een buske mee naar in botsing. Beide bestuurders rekken net verwoenen, maar de skeer onder auto's wie grut. Hoe de onreding barrekoe is net bekend. Een bijzondere jetje in Driesem. Hendrik van der Valk is 100 jaar geworden. Dat wat tongensje viert met familie, vreun en uitnoegen in de nije warf in Waterswaard. De eeuwelings zeggen al een skoft uit naar zijn jetje. Zelfs neemt er het bereiken van de 100 een soort van bevrijing. In zijn lemmer zegt van der Valk de wraad in griepend verorien.
3: Min of meer een soort verlossing, kan je zeggen. Want je bent een hartstikke aan het aftellen. Dat is de zin van, je hebt het niet nodig verseerd. En dan telt het maar weer terug. Ondanks dat je dit wat doen en dat wat doen. Nu die tijd moet wat vergeten en zo. Maar eindelijk worden we het zien.
1: Neffens zijn familie is het geheim, efter zijn hege leeftijd, een positieve instelling en altijd in beweging blijven. Zo zie je het er jarenlang op een racefiets en is er nog altijd in het bezit van een jilde griepbewijs. Ek burgemeester Anja Haga kan del om de 100-jarige persoonlijk te lokwensken. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0511 44 1202. Ik wens je een noffelijke dag.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeestje maar in beheining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
7: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
6: Baarsmazitcomfort.nl.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
10: Het is hier eens het koud in je huis.
11: Ja, Minco Bouwmaterialen.
12: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
13: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
15: Ik vind het zo spannend.
16: Ik ga eens turbo en heu.
15: Ik is toch turbo en net?
14: Nou even serieus.

0: in Waterschot.
1: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
2: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
3: En van speelgoed tot feestartikelen.
2: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
3: Max Voordeel in Den Boort.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
4: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar de kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilo medicijnresten in de oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door de vergrijzing. Bij een brand in een verzorgingstehuis in de Chileense plaats Pitruvkuen in het zuiden van het land zijn 16 mensen omgekomen. Het vuur brak 's avonds laat uit en verslond het hele gebouw. 10 mensen werden gered en opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel bijna €2,73 per liter. En dat is bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kostte gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. En dan het weer. De zon schijnt vanmiddag af en toe. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten steeds meer bewolkt. Wel blijft het overal droog. De temperatuur ligt rond 22 graden, in het noorden ietsjes lager. En tot zover het nieuws.
6: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
7: en Opel.
8: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
8: in Ford
7: en Opel.
10: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
10: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
11: Dit is RTV NOF.
12: Mijn No, de Weekend Nieuws Show.
11: Dadelijk in de Weekend Nieuws Show.
13: De wieken van de nieren.
12: RTV NOF, de Weekend Nieuws Show.
11: Dit is de Weekend Nieuws Show.
12: Mij

0: Elster Sneun, tussen Tolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen, uit de streek. Dit is de Weekend Nieuws Show.
0: Op RTV NOF.
2: Een hele goede medje van harte welkom bij de Weekend Nieuws Show van zaterdag 12 september. Mooi dat je me de komende 12 uur naar huis harkje willen. Ik ben Hanneke Skerion en tegen mij Tijke Kooistra en Minke de Ruiter doggen wie de komende 12 uur de presentatie en de techniek in zijn handen van Kees Bakker. We gaan al wisselend programma, mij vanzelfs een soort mooie muziek en rondte van nieuwsgierigheden, actualiteiten en bekende rubrieken.
3: Ja, want u begon er voor terug, Hanneke, want ja. Er hing er al hier aan de telefoon. En dat is nou Bastiaan Schuurink, want een donor hier, ja, die kan letterlijk je leven teruggeven. En Bastiaan weet daar alles van, want hij leefde vanaf zijn 17e met nierfalen. Die dialyseerde jarenlang en kreeg inmiddels 2 keer een donor hier. En zijn ervaringen schreef hij op in het boek Herpakken na nierfalen. Ja, goedemiddag, Bastiaan.
4: Ja, goedemiddag.
3: Ja. Tijdens de Week van de Nieren, hè, van 13 tot en met 20 september. Nou, daar vraagt u natuurlijk even aandacht voor. Voor nierziekte, donorschap en onderzoek naar genezing. Ja, want nierziekte is vaak onzichtbaar, terwijl in Nederland toch zo'n 1,8 miljoen mensen ermee te maken hebben. En u heeft er ook mee te maken.
4: Oh. Exact.
3: Want vanaf uw 70e heeft u last van nierfalen gehad, of nog steeds?
4: Nee, ik heb op mijn 17e werd ik plots overvallen door nierfalen. En dat is het verraderlijke met nierproblemen. Het idee is dat je vanaf zo'n 30% nierfunctie klachten begint te ontwikkelen. Maar dat zijn hele, ja, dat kan vermoeidheid zijn of wat dikkere enkels. Ja, en veel mensen zien dat niet aankomen en denken, ach, ik heb een keer een tikkie op mijn enkels gehad. We zijn allemaal wel eens moe. En totdat het te laat is. Nou, zo is het bij mij ook gegaan. Dus ik was op een vrijdag kreeg de diagnose toen ik 17 was. En 5 dagen later had ik mijn eerste dialyse te pakken. Nou, dat was veel te gek voor woorden natuurlijk. 6 maanden later heb ik een nier van mijn moeder ontvangen. En die heeft het met 22 jaar echt uitstekend gedaan. Maar toen ontwikkelde ik weer nierfalen. En toen heb ik in 2022 heb ik een nier van mijn vader gekregen. En nu heb ik dus technisch gezien geen nierfalen. Maar ik leef wel met 4 nieren in mijn lijf waarvan er eentje werkzaam is. En daar kan ik goed op leven.
3: Oké, maar nu bent u niet de enige die de nierfaal heeft. Hè? Want het is in principe genetisch bepaald, want uw zoon heeft er ook last van.
4: Ja, wat je vaak ziet is dat er zijn een aantal redenen waarom je nierfalen kan ontwikkelen. Dat kan met een slechte levensstijl te maken hebben, maar ook inderdaad genetisch. En helaas is mijn nierfalen, komt dat voort uit een genetisch probleem. En dat probleem is bij mij ontstaan. En nu heeft helaas mijn zoon het ook. En dat raakt dan een hele diepe laag, kan ik u zeggen.
3: Ja, dat doet pijn.
4: Dat doet heel veel pijn. Dat doet heel veel pijn. En wat je dan als ouder... Kijk, ik kan als vader geen nier meer afstaan. Dat is helaas niet mogelijk. Maar wat ik wel kan doen, is mij inzetten voor meer begrip rondom dit thema. Wat zo ontzettend veel mensen raakt.
3: Ja, want u heeft het ook over uw ervaringen heeft u beschreven in het boek Herpakken aan nierfalen. Waarom was het belangrijk om uw verhaal op te schrijven in het boek?
4: Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik heb niet zo'n groot ego dat ik mijn verhaal verteld moet worden. Maar wat me wel opviel, naarmate ik, want ik doe het nu 25 jaar, ik zie dat mensen die nierpatiënt zijn, dus aan het begin van hun problemen daarmee te maken hebben, maar ook mensen die nierfalen hebben ontwikkeld, of dialyse of niet-transplantatie hebben doormaakt, dat dat een heel eenzaam, maar ook wel een proces wat voorspelbaar is op een bepaalde manier. In die zin, dat je we lopen allemaal tegen dezelfde vraagstukken aan. Nou, en die vraagstukken heb ik proberen te vertellen in mijn boek. En daarmee is het een heel herkenbaar boek geworden voor nierpatiënten in de hele breedte. En wat ik terugkrijg van mensen is dat ze zeggen, ja, weet je, ik voel me gehoord in het boek, maar ik voel ook, ik krijg eindelijk, kan ik woorden vinden voor hetgeen wat ik meemaak. Dus ik laat het ook vrienden lezen van mij, zodat het meer tastbaar wordt. Want het is zo'n complex gebeuren, dat hele nierpatiënt zijn.
3: Ja. Ja, het is, ja, je bent echt afhankelijk natuurlijk van de medici, van apparaten. Als die apparaten niet werken, heb je ook een probleem. Ja, u vraagt dus ook aandacht hè, voor de Week van de Nieren. En waarom wilt u nu aandacht hebben? Omdat laten we zeggen, de nierafwijking, die ziekte van de nieren, dat die een beetje achteruit was geschoven?
4: Nou, er zijn een aantal belangrijke pijlers. Onderzoek is er één van inderdaad. Dus dat geeft u wel een beetje aan, denk ik. Omdat nierfalen op dit moment nog niet te genezen is. Kijk, er zijn uitstekende behandelingen voor, zoals dialyse en transplantatie. Maar genezing kennen we nog niet in het veld van de nierproblemen. Nou, als ik kijk naar wat de Nierstichting allemaal doet en waar zij zich hard voor maken, dat is natuurlijk het stuk onderzoek, maar ook het stuk belangenbehartiging van deze groep. Maar ook dat het zoveel mensen aangaat. In 2050, als ik mij niet vergis, is nierfalen doodsoorzaak nummer 4 of 5. Dus het is echt belangrijk dat we met z'n allen zuinig gaan zijn op onze nieren. En de Nierstichting vormt daarbij echt een hele belangrijke, doet er heel belangrijk werk in.
3: Ja, want u heeft zelf dus eigenlijk in principe al 2 donornieren gekregen. Is uw oproep eigenlijk ook een beetje aan de mensen van, als het kan, doneren een nier?
4: Nou, ik zou dat zelf nooit zo durven zeggen. Wat ik wel heel belangrijk vind, en dat heb ik aan mijn lijve zelf ondervonden, denk erover na. Heb ik het in mij om een nier te doneren? Op het moment dat je daar echt bij stil hebt gestaan en vanuit je hart kan zeggen, nee, dat is niks voor mij, of ja, dat is misschien wel iets voor mij, dan krijgen mensen zoals ik en alle mensen die nierpatiënt zijn en op een gegeven moment misschien een nier nodig hebben, die krijgen een kans. En hoop is het enige wat wij op sommige momenten hebben. En die hoop die moeten wij hebben van onze naasten en van mensen die zeggen, ja, ik heb dat in me. Dus denk erover na.
3: Ja, en veel informatie kan je natuurlijk ook verkrijgen via een website.
4: Nierstichting.nl is daarin het punt.
3: Ja, dat is al heel duidelijk gemaakt. Als u nog één boodschap tijdens de Week van de Nieren naar de luisteraar mag brengen, wat voor boodschap zou dit kunnen zijn?
4: Nou, ik vind het fantastisch dat ik hier een podium krijg om dat met jullie luisteraars te delen. En wat ik heel, heel belangrijk vind, is A, heb ik het in mij om een nier af te staan? B, heb ik het in mij om orgaandonor te zijn? Die vraag kan je met ja of nee beantwoorden, maar bedenk dat en sta er even stil met vrienden, familie aan de keukentafel. Heb je een eurotje of misschien wel 5 eurotjes over voor de Nierstichting om hun goede werk te steunen, dan zou dat van harte, harte welkom zijn, want ze doen echt uitstekend werk.
3: Nou, Bastiaan Schuurink, dit was een mooie afsluiter. Ik wens je ook nog succes toe natuurlijk met alles wat u ook doet voor de Nierstichting.
4: Hartelijk dank.
3: Dank u wel.
1: Els Wiekijn op RTV NOS.
0: De Weekend Nieuwsshow.

0: Ja, met dit mooie nummer van Roger Clover komen we alweer bij het volgende onderwerp. En dat is Sjoerd. Sjoerd van Tuin met Tuin Tips. Welkom Tuin.
1: Goeiemiddag.
0: Welkom Tuin. Nou ja, welkom Sjoerd. Je steert alweer een heel soort planten. Nou, het wordt haast yes, dus werd het tijd voor hele andere planten, denk ik, dan naar aan de tijd. Wat haast al je voor mijn naam?
1: Nou, zie, we hadden een hele mooie simmerhoorn hier waar. Dus het beste perkwoord is nou een beetje op zijn een. Dus ik ga van alles wat wintergreen is, wat in de winter een beetje kleurjouwt, had ik mijn naam. Dus perkwoord eruit en dit er weer in, zoek ze.
0: Ja.
1: Dus ik ga, ik kan alles even bij de rennen.
0: Nou, vind ik wel leuk.
1: Dus een viburnum, wintergreen. En er komt nou de eerste knopjes just en... Mm-hmm. Komt dan eigenlijk de eerste blompjes komen erin. Dat je eigenlijk de hele winter wat trouw. En die bloeit dan tot om april, mei haast daar. Dus daar is echt heel lang haast daar plezier van.
0: Nou ja, dan die. Maar dat geldt ook van die oorplanten die smijnen hem haast. Ben die al hier dan wat winterhut?
1: Het is eigenlijk al je winterhut. De heep is misschien het minste. En de chrysanthemum is natuurlijk ook net winterhut. Maar dat is nou wel nou hartstikke fleurig om... even met de vader in de blombak deel te zetten. Ik kan ook lietjes meenemen. Er ben natuurlijk in alle formaten en alle kleuren is dat wel te krijgen op dit moment. En ik hier...
0: De Hedera.
1: De Hedera, maar dit is dan net de klimmende, maar dit is dan de struik klimop. En dit is dan ook nog de dwergvariant. En die begint nou eigenlijk te bloeien. Dat is een van de laatste bloeiende planten waar de bijen nog de nectar uit halen kennen.
0: Okay.
1: Dus hier is nou een warme jesthaas, dus is het zin, dan komen daar echt nog een prutte insecten op af voor de nectar.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is wel, eigenlijk wel belangrijk om die ook in de tuin te hebben.
0: Ja.
1: En dan ga ik daar de leucote mee, dat is dan maar de gewoon vlakke bladje. En ik ga hem daar ook met een krulbladje. Ik weer wintergreen. En hoe kouder het wordt, des te reder wordt het blad.
0: Oh ja?
1: Wat en dan die ene wordt haast zien peer zo'n. En dat dan in de meid is, dan wordt het weer warm. En dan is het weer green weer.
0: Ja.
1: Dus echt superleuk.
0: Ja.
1: Ik heb hier heide, heb ik meegenomen. Ik heb de winterheide en de simmerheide. In de simmerheide zit nog volop in de bloei. Het heet simmerheide, maar het is eigenlijk beter najaarsheide hier te kennen. Want het bloeit eigenlijk tot naar november ta. Dan gaan we simmer al lang hoen en begint in augustus pas een beetje te bloeien. Dus ik zeg vaak, de simmerheide is haast gebeurd. Maar dat is dus net zo. Dat gaat nog heel schoof terug. Die houdt in november op en dan begint de winterheide, begint dan weer een beetje dan weer te bloeien. En die bloeit ook weer om april, maai.
0: Ja, dus ik is mooi bien was zetten. Ja, haast altijd wat kleur.
1: Constant kleur trouw. En de siergras heb ik meegenomen. Dit is de pampasgras. Dit is dan de tiny pampa. Die wordt ongeveer 60 centimeter heeg.

0: Hier is je oerlebosje, je steen van 12 meter heeg.
1: Ja.
0: 12 hele meter heeg, ben er ook wel soorten. Maar dit is weer met 60 centimeter. Maar wel die mooie grote plommen erin. Dus als dat in een blombak ik weer zest, nou super mooi. Hoe ja, ik net geen bloeiende blommen, dan is dit eigenlijk een boeket op zich. Zijn grote pot met pampasgras.
1: Ja. En ik zie daar nog de skimmia.
0: Skimmia haak ik mij in. Dat is met de witte blomknop. Dat is met de rere blomknop. Je meest zegt vaak wat die reet bloeit, maar hij bloeit dus net reet. Dat is de blomknop. Hij bloeit gewoon wit.
1: Wit, ja.
0: En maar die blomknop zit er nou in en dat bloeit er de hele winter in zitten. Dus dat is echt super sier, hege sierwaarde had hij.
1: Broeken zeg ik vaak in kriesstukjes, hè?
0: In de kriesstukjes kies hem ook weer mooie broeken.
1: Ja.
0: Je kan er altijd wel in of twee blomknopjes uit knippen die mist, hè? Dus die kies wel in het kriesstukje broeken.
1: Ja.
0: En we hadden dan de eerste bergthee.
1: Ja.
0: Hier, dat met die beskes. De hele winter is dat leuk. Nou, als dat een beetje combineert in pot met wat heide en zo'n skimmiaatje erbij. Nou, prachtig mooi.
1: Dan hoeft het helemaal net zo keel te wijzen.
0: Nee, nee, het hoeft helemaal net saai te wijzen.
1: Dan is het best wel kleur.
0: Ja.
1: Nou, steeds hier al in potten. He, maar dus uit planten die steeds in potten. Blommen net.
0: Nee.
1: Maar is dit nou eigenlijk nog wetter, ja?
0: Wat in die liedse potjes zien van de week, ook, dan de wien en dan de zinnen er wat bij, dan jouw wie alles op het tuincentrum gewoon weer wetter. Want het droeg het toch nog goed,
1: ja? Ja, hè?
0: Ja. Ja. Maar als het nou in het tuin zest, aan lampenpoetsengras bijvoorbeeld, potraal even in de namer vol, wetter even goed vol zoegelid en de planten. Maar dan had er eigenlijk voor de eerste week had er dan wel genoeg. Dus ja, en als dan nog eens een bui haast, dan redt hem dat wel gauw. Maar wat die als het in pot zegt en dan vol op een zinnen, dan mag je het wel in de gaten horen.
1: Ja, oké. En hoe zit het met het snoeien? Wat maakt er bijvoorbeeld nou als er snoeit weer in de tuin? Bijvoorbeeld, ik heb heel veel hortensia's. Maar wanneer is die nou het beste snoeien?
0: Nou, ben dat van die pluimhortensia's?
1: Nee, voor die oren.
0: Van die blauwe, die mag gewoon mooi de hele winter zitten letten.
1: Okay.
0: En dan kist die in de meid, en dan kist misschien tot hoe vier dat indroogt en dan knipste. Nu bloeit de blom eruit, maar als die de vier weer omhelst, je maakt het nou eigenlijk al de blomknop voor volgend jaar. Hoor. Dus als nou de punt eruit uitknipt, dan heb je kans dat volgend jaar geen blom haast.
1: Oké. Okay.
0: En als de pluimhortensia, die kist nou aanzend wel.
1: Die kist wel
0: voor de winter wat netjes eruit bloeit de blom, maar wat uitknippen. En dan knipt ze hem bij de meid die gewoon 20 centimeter boven de groen helemaal al.
1: Ja. En ik vertelde dat toen in de studio kwam, toen zei een vriendin, wanneer was nou de conifer? Dan was dat even een short vreekje, wanneer was die snoeien?
0: De conifer, die kist nou de hele maand september, kist dat nou wel snoeien.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan gaat het mooi strak de winter in, dat is geen probleem om dat nou nog te doen.
1: Nee, oké. Okay. Ja.
0: En
1: nou.
0: En de beukenhagen, die haal je een beetje schat, maar nou, die kist al je nou wel even, dat al je mooi netjes liggen voor de winter, dat is helemaal goed.
1: Ja, en liguster.
0: Liguster, al je dat soort dingen.
1: Ja, precies. Ja. En nou ja, hartstikke mooi. En ik inderdaad leuk om te weten met die in de planten er nog bijen opkomen. Want ja, dat is wel wat een probleem, hè, met de bijen in Nederland.
0: Ja, dat juist wel dat het een probleem is. Dus daarom hebben we er een beetje om te denken met z'n allen. En nou, dat soort planten dan een beetje, de bieplantje, dan helpen we die ook weer.
1: Ja, zo is het. Nou, Sjoerd, ik wil je tieren danken dat je weer hier is en om te horen keer.
0: Dankjewel, mooi dat ik weer wijzen mocht.
1: Ja, zeker.
0: Tot de horen keer.
1: Ja.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Lading Sipels zwaargen het van file op de centrale as. Lading Sipels op de dijk zwaargen tiersdienmiddag voor een verkeershinder op de centrale as. Tussen Noordburgum en Vinwaren ontstie een flinke file. Het verkeer in de richting van de Westreen moest rekening houden met een flinke vertraging. Omrijden via Kattenbra en Vinwaren wie mogelijk. De lading lie op de hichte van de Waardwei bij Vinwaardste Wal. Wijbroekers waren waskaren door de politie en had hier die streek tillijk awesome. Dokkum Kuijert bij zinnenopkomst voor omtinken van suicidaliteit. In alle eerder tijd lutsen tiersdienmiannen tientallen meesken kuierend tro Dokkum bij Walk into the Light. Maar kuieren bij de zinnenopkomst waren omtik vregen van suicidaliteit en wie rondte van ontmoetingen, ontdekking en peteer. Brandweer bevrijdt tjerkeoele uit touw in boerenskoren bij Vinwaren. De brandweer had wijst de jongen een tjerkeoele bevrijd bij een benauwde situatie in de boerenskoren onder het Boetenveld bij Vinwaren. De vogel wie in nog van een score versield rekken in een stuk touw. Dierenambulance Dierennood waren om 28 uur heen oproept bij de brandwacht bij de reddingactie te assisteren. Arnold Rossier vaart de woegen als Nijborgemaster Dantemadeel. Om 11:08 hinnen kreeg de staatsgriffer van de provincie Friesland het verlossende telefoontje. Het vertrouwenscommissie bij de gemeenterie draagt hem vaar als de Nijborgemaster van Dantemadeel. Zo'n 2009 werkt Rossier bij de provincie Friesland. Daar in Tusken zijn hier staatsgriffer is. We wilden nevens eigenlijk zijn kinderen nog kleren weer bij de provincie, worden deze mogelijkheid net litten. Zijn kans komt maar één keer in het jaar tien, zei Ranald Los hier.
0: RTV NOF Waarberjocht.
1: Jood en Van der Moor werden de mist troch de zinnen weer optreden en woedert in ontwikkeling van wolk veel en zinnen. Derby bloot het op de meeste plakken droeg, maar in het westen een lichte bui in de midden. Het wordt 18-19 graan bij matig en soms kraftige zoetwestenwind. Morgen begint het gries en reinderig, maar een beetje zinnen in de midden en meeste verwestelijke wind is samen 20 graden.

0: Summer. September, dat is de maand van de dementie en had als centraal het thema Ik Blijf Mij Van. Bij stichting Ik Ben Wild stiert september ook in de teken vermoeding, bewustwording, bewegen en together mij van. En via de gemeente Wat is Friesland is het de training Samen Dementie Vriendelijk, maar volgens mij gaat het samen met Ik Ben Wild, maar dat weet ik net zekerheid, de komst kloppen tot. Dat de gemeente Wat in Friesland, die had, kun je via de website van Wat in Friesland, kun je ook onklikken voor dementievriendelijkheid.
1: Ja, wij hebben vanuit Stichting Ik Ben Wil Geerwerking zocht met al je andere partijen die het ook met dementie bezig binnen. En de gemeente Wat in Friesland, die is natuurlijk onder het zin van hoe ze hun gemeente dementievriendelijk meidje kennen. Daar zijn richtlijnen voor. En daar meidje ze begin mei toch in deze maand ook twee keer een training aan te bieden. Van de inwoners van wat is nou eigenlijk zo'n dementievriendelijke samenleving. En wat kunnen we als gewone burgers doen. Als er mensen in ons dorp of in onze omjouwing te krijgen haar libje met mij dementie. Ja. Dat is Noord-East Friesland. We werken ook hier met Yveske, Verhinne Bolwerk. Dus het Wolwezen is dat in. We werken hier met De Groen, de Keusners vanzelf. Maar ook met Dongerenheim en met De Waardwenten. Dat zijn verpleeg- en verzorgingshuizen. En vanzelf het Alzheimer Café.
0: Ja, dus een hele productiewerking. Ik denk van, ik hier eerst eigenlijk de gemeente Noord-East Friesland, ja. Vrede van KM, als ze zijn van. Vrij had je maar één, die weet er nog meer van. Dus daarom zit je, want ja, jo bent natuurlijk ook coördinator van Ik Ben Wil, ja. Wil Suuskamer. Ja. En jo meent je eigenlijk een postkasserie met groeten van Wil.
1: Dat klopt, ja. Dat is eigenlijk, was dat ik daar wat over vertel?
0: Nou ja, ik wil eigenlijk misschien eerst een vraag gaan van jou. Waarom is het nou zo wichtig dat nou krijg in september extra ontdekking is voor mensen met dementie?
1: Eigenlijk is het alle dagen wichtig dat we daarom denken voor haar. Maar september is een landelijke maand, al jaren en jaren, dat er extra aandacht aan besteed wordt. En dat komt omdat 21 september is internationaal Wereld Alzheimerdag. En daarom gaan wij hier in Nederland de maand september koppelen. Om daar extra aandacht aan te gaan. Juist het ook op de radio, juist het ook op tv. Hè, er komen overal, het komt in gespreksgroepen voor of in praatprogramma's. Er wordt overal wat meer aandacht aan besteed. Om dit wichtige onderwerp werd we inmiddels haast al hier mee te krijgen.
0: Ja, rust er een taboe op of net?
1: Nog altijd, ja. En vooral ik, het taboe had vooral te krijgen met dat we daar eigenlijk zo'n heel ouderwets beeld van dementie hebben. Het meeste zei ze van, wat weet je van dementie? De meeste zei ze dan van, dan kist niks meer, dan wist niks meer. En nog een beetje verder dan, ze is de weg te kwijnen in een verpleeghuis. Nou, dat is net meer zo. Ja, die categorie mensen met dementie die al vier vorderd binnen in hun ziekteproces. Die hebben we zeker ook nog. En die zitten dan in een verpleeghuis. Omdat ze daar de beste zorg krijgen kunnen. Maar vier wij de meeste mensen. Ben je gewoon thuis. Dat ben mensen zoals doe en ik.
0: Ja.
1: En want het begint vaak al 15 jaar. Of misschien wel 20 jaar. Voordat men in een verpleeghuis komt. Als men er al in komt. Want tegenwoordig is de tendens. Zo lang mogelijk thuis wen je. Nou, hoe doe je dat nou? En daar heb je die podcast door.
0: Ja, want er zijn verschillende thema's, hak lezen, hè, in die podcast.
1: Ja, er zijn vier verschillende thema's. En dan hebben we steeds per thema twee interviews. Dus er zijn 10 interviews, West. Mijn mensen die het leven met dementie. En dat is dus in de eerste instantie een ervaringsdeskundige. Een vrouw die het zelfs dementie had, die het ter oor vertelt. En die is dus nog net zo vier in haar proces dat ze net praten kan. Die kinder heel goed op praten zelfs. En die wil dat echt graag. Want ze zei het van ja, op het moment dat ik vertel dat ik deze ziekte ha, dan toch een meisje een oorstje mee. Oh. En dan word ik net meer uitnodigd op feestjes. Mensen denken dat ze alles van mijn dwam maten. Rondom dementie is een hele protte, binnen heel protte vooroordelen. Nou, en wie willen vanuit de stichting Ik Ben Wil juist dat vooroordeel veroor je. in een iepen blik, een iepen visie, dat het net gaat om de ziekte, net om de kwaal, maar dat we altijd de mensen centraal houden, ja. Zo lang mogelijk.
0: Dat ze ik weet altijd binnen dat ze het bejaren, gezamenlijk.
1: Ja.
0: En daarom heb ik meidwaan.
1: Ja, mijn, absoluut. Mijn
0: ja. Maar nou ja, je had dus verschillende podcasts. Je had al jouw marketing, heen die podcast zo net.
1: Ja, die ben nou clear. Hè, dat had ik een gearworking met Jim Omrop dien. Harm Wijstra, wie er een wichtige man in. En ja, dat is een hele mooie serie geworden.
0: Michael Vree, wat is jouw echt bibel in? Die podcast serie. Iedereen kiest iets waar je zegt van, nou, dat die me exceer, dat griepte me om bijvoorbeeld. Had je daar iets van? Of zeg je van, nou, eigenlijk is alles hetzelfde. Alles griep je om.
1: Nee, het is zelfs, het griep me net meer sabot om.
0: Oh, maar vrij waarom?
1: Nou, ten eerste, ja, poeh.
0: Ja, had je net zelf wel heen niks, hè?
1: Het misschien is het ook wel gewenning, ik weet het net, maar ik ga me dus echt traind om de mensen steeds te zien. Ik onimporteer mij mensen. En het is een gewoon gesprek. En de iepenheid van de mensen, dat is wat me trof. He, elk praat heel iepen over de situatie, die soms best wel lastig en kwetsbaar is. Mensen litten echt jaren van wat het mij hun doet. En dat vind ik gewoon heel knap. En dat vind ik eigenlijk heel wichtig. Want dan is juist echt de mensen achter het, ja, achter de diagnose eigenlijk.
0: Ja, maar net onder de mensen die het had. Hè? De nijbestenders waren. Hè? De zwan, de dochter, de familie. Dat zou zeggen.
1: De partner / mantelzorger, want dat is het vaak. De ban / mantelzorger, want ik de ban binnen altijd heel wichtig. Maar ik hulpverleners. Hè. Er is in de zorg een heel soort verroren. Ik kom zelfs uit de verpleging. En 40 jaar lien wie het zag van nou, mensen die het onrustig binnen bijvoorbeeld. Die lijnen we vast voor hun eigen veiligheid. Hè. Die kriegen dan de Zweedse band om bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dat mij net meer. Er is een heel soort verroren qua inzicht, maar ook qua mogelijkheden wat de zorg betreft. Nou, bij een van de interviews komen we ook in op het open deuren beleid, zoals dat tegenwoordig heet. Maar ook wat welzijn, wat wolwijzen, dwang in. Want het accent in de zorg is heel wat verroren van echt zorg verlenen, mensen waskje en dat soort dingen. Naar wolwijzen van kan iemand echt gelukkig wezen als er net onder de douche west had.
0: Ja, dat kon net niet om skin, maar nee. De holen is echt belangrijk.
1: Het welbevinden van de mensen, dat is dit centraal.
0: De velhoed schijnt te werden, maar toen men kijkt hoe ze in hun vel zitten.
1: Ja.
0: Zo mag het misschien.
1: Ja, en aandacht die ze krijgen. Ja. En dat zijn hele wichtige dingen.
0: Ja, die podcast-serie, nou, je had verschillende. Wanneer kan een meisje niet dan beluisteren, Hattie?
1: Elke snijn komt er een nieuwe oorlevering uit op RTV NOF. Dat kist op om Jelvertrein wordt dat op de tv vertoond. En in Jelvertrein letter stiert het al op het internet. En dat kan dus ook via de website van de stichting Ik Ben Wil. Maar ook via Spotify en al dat soort kanalen. De podcastkanalen. En deze snijn komt er dus de tweede oorlevering uit, het tweede thema. Ja, met twee interviews weer.
0: Hij had al reacties op kregen van mij. Die zei van, nou, hartstikke mooi zo'n podcast. En ja. We willen er echt meer in belusten. Misschien we kregen wat informatie.
1: Ja, zeker. Ten eerste natuurlijk, het zijn hele mooie interviews. Het zijn hele fijne gesprekken om naar te jaren. Vooral ik vanwege de iepenheid van de mensen. Verrassend daar toch. Maar ik krijg reacties van, goh, wat een prachtig, wichtig onderwerp wat je hier behandelt. Want ja, één op een 5 mensen krijgt inmiddels dementie. Één op een 3 vrolje. En in Friesland gaat het om zo'n 12.000 mensen. En er zijn maar weinig mensen werd ik mij praat die zeiden van, nou, ik had dat nog nooit in mijn omjouwing mij maken of net mij maken, moet ik zeggen. Ja. We kennen eigenlijk Olly wel één of meerdere mensen die het ha.
0: Ja. Het is eigenlijk wel dankbaar werk ik voor jou, of net?
1: Ik vind het mooi dat ik daar een bijdrage aan lever, ik kan. Ja, absoluut.
0: Hou je nou zeggen van, hou je nou in wezen uitspreken mij, hè? Kijk, om de meest maar de mensje, wat zou die wijze de wens? Natuurlijk, ik denk gewoon genezingsproces, dat het alles weer, zou je het herstellen kennen? Wat denk je?
1: Er wordt een protte onderzoek en er wordt een protte medicijnen test. Maar ja, mensen gaan nou een keer deer.
0: Ja.
1: En gewond on dementie en gewond on een orenvreselijke ziekte. En ik zou wensje dat de voor alle vreselijke ziektes een remedie wie. Ja. Maar zolang dat net zo is, zou ik zeggen van blijf betrokken. Beetje leefde. Van mijn koor.
0: Look ze er gewoon bij en stoot er net af. Want
1: nee.
0: Want dan denken ze natuurlijk wat jouw ekkels zijn. Van, ik had een beetje en ik had het gevoel van, ze liet me een beetje link lezen. Maar gewoon het bijhoren.
1: Ja, de bijhoren. En dat kind in de vorm van een bakje koffie of even een praatje op stritten. Tot on in helpen met het invullen van papieren. Of dat net meer wil. Of gewoon zoals het mij oren ek om gaan zoest. Ja. En dat sociaal aspect dat mijn familie wel wat nadruk krijgen.
0: Nou, de meesten gaan nou al hier wat wie hier besprutsen gaan. Op de website van Ik Ben Wil zit ook nog heel veel dingen waar ze eventueel hinder kennen. Er zit een agenda.
1: Het hele maandprogramma.
0: Johan, heel veel dingen. Hij maken. Had ik nog Jert van Titus volgens zei van die had een heel veel dingen niet in. Dus kist haar echt bij tevreden.
1: De hele maand. Nou, we hebben allerlei leuke dingen. Ja. En dat van een dansavond tot een lekker eten met mijn koor. Tot een gesprekschroep. Dus ik zou ze even op een site zien en komen.
0: En misschien even van een beetje met dementie. Even eruit.
1: Hartstikke leuk. Nou, welkom.
0: Dankjewel.
2: Els Wiekijn op RTV NOF.
3: De Weekend Nieuws Show.

0: Dit weekend in Roewij Sport.
1: Ja, we hebben allerlei deze weekend natuurlijk net over verschillende nieuwsberichten. Maar ook over de sport hebben we natuurlijk een hele prutte ding te blijven. Daar zit Bouke hiervoor in de studio. Bouke, doe ik eens vast zeker wel vertellen wat er al hier te blijven valt op het veld en boeten veld om.
2: Zeker weten. Van een beetje werd hier voor een nieuwsuitzending van Roemwijk Sport. Van 12 tot 6. Het is weer een bomvol programma. In de tweede klasse O. Doen we verslag live van de wedstrijd tussen Kolm en Oranje Nassau. Die wedstrijd begint om 11 uur. Bouke Bosma is al onderwijs naar het field daar in Kolm om alles kleer te meiden. En hij doet vanuit Jelve Trein daarvan verslag. Dan in de vierde klasse D hebben we kort natuurlijk zien Harkema op einde. Die wedstrijd die begint voortendadelijks aan al om 12 uur. Dus dan zitten we er voort bovenop. Johannes Douma die gaat daarin. In de vijfde klasse C daar kist Harkje naar twee wedstrijden van een beetje. Oostergoot zien Hovert. Ronnie de Wit is daar onderwijs net daar. En Sir Martin Sewaard. Ik kom Jelve Trein. Ier de Prins gaat daar live verslag van dan. En dan de laatste wedstrijd. Jelle zou eerst naar een andere wedstrijd daar, maar die wedstrijd die ik hier net terug. Ik zal heel nog even spieken welke wedstrijd dat er nog weer, want dan denk ik van ja, waar is die wedstrijd nog leun. Jelle die zou eerst naar de wedstrijd VVT zien de Woorden. Alleen die gaat net terug juurt. Dus die wordt letter nog een keer inhellen. En dus hebben we besloten dat Jelle maar naar een andere wedstrijd daar maat. VNV 68 neemt het op zien de Friese boys. Ik kom Jelle betreien en Jelle die zal daar ook verslag van doen. Jaap van der Laan is coach van de midden bij me, jongen. Dit is de co-host van een beetje, die had ik alle orenwedstrijden van de regioploegen in de gaten. En dan ja, maar we eigenlijk wel even jouw roeren volkreden, denk ik.
1: Nou, dat klinkt als een heel dik programma.
2: Zeker.
1: Waar ik meestal natuurlijk zeker naar mate lusteren.
2: Ja, absoluut. Ja, van 12 tot 6 ben we er gewoon weer.
1: Nou, tegen dank Bouke, dat je me even wil vertellen over Roemwij Sport, wat er al je te weten valt. En ik zou zeggen, blauw harkje aan zijn naar Roemwij Sport.
3: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
4: Het is ineens per koud in je huis.
5: Ja, Minco Bouwmaterialen.
6: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
7: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Trommeestje maar in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
16: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Bullerum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
17: Nou, vrouw, je bent er klaar voor?
18: Ik vind het zo spannend.
19: Ik ga eens turbo hebben.
18: Ik is toch turbo hebben, net?
17: Nou, even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna vier wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Het vuur verspreidde zich van het ene naar het andere magazijn, maar niemand raakte gewond. Het is al het tweede incident bij een munitieopslag in Bulgarije in enkele weken. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel €2,72 per liter, bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kost gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Ledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het heen.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Hé hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
11: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
12: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
11: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
13: Bakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
1: Dit is RTV NOF.
16: Mijno, de weekend nieuwsshow.
1: Dadelijks in de weekend nieuwsshow.
17: Iepen Monumentendag.

0: Else Sneun, tussen Tolve en Twa.
1: Nice en Eftegroen, Buttenstreek. Dit is de Weekend Nieuws Show
0: op RTV NOF.
2: Ja, het twaalfde uur van de Weekend Nieuws Show is begonnen met Hanneke, Minke, Terke en Kees. Mitte vertelt u ze aasen eigenlijk meer over de Iepen Monumenten. Daar we hebben dit hier om tegen vreugd van kwetsbaar erfgoed. En we hebben zelfs muziek. Het streeknis komt voorbij en het waar. Dat had Minke al je even voor u uitzocht. En we zien ook verst al vooruit naar de reisagenda van het is Friesland. En Annette Westerhof is bij ons in de studio. En die zit vertellen over de buurtgezinnen. Maar ik wil eerst naar Hanneke gaan. Want wij gaan nou eerst naar daar.
3: Schiemons erg.
2: Oké.
3: Schiemons erg, ja. Want jongeren adviseren daar over de toekomst van het drinkwater op Schiemons erg. Hoe houden we Schiemons erg ook in de toekomst zelfverzinnend in drinkwater? Dat is de vraag. En daarvoor hebben we onder de telefoon nou Annette Jellema. Welkom Annette.
4: Ja, dankjewel.
3: Ja.
4: Mooi dat het even kan.
3: Ja, mooi dat het even zou komen. Ja, ja, leuk. Hey Annette, kun je ons wat meer vertellen over dit project? Hoe, hoe is het ontstien bijvoorbeeld?
4: Nou, het is ontstien omdat het Nationaal Park Schiemonnekoog, die had al in mei 2024 is die een campagne start, waarin het eilandbewoners, de mensen die naar het eiland komen, op een gastvrije, vriendelijke wijze vertellen over, hoe ze omgaan kunnen met het water, om zuinig te wijzen met water, onder andere. En dat zijn al je volwassenen die daarom meedienen. En nou zijn Nationaal Park Schiemonnekoog. Nou, het is echt heel mooi. Als jongeren daarbij belutsen worden, hoe mooi zou het wijzen als ze hier jongeren hun eigen leeftijdsgenoten daarin adviseren kunnen.
3: Heel mooi. En is het nodig, Annette? Waarom is het nodig?
4: Ja, in Schiemonnekoog had net een waterleiding, zat wie dat onder wal had. Daar leidt net een kabeltje onder de groen, steeds maar, een leiding. Mm-hmm. Het water, er is een soort waterbel die leidt onder Schiemonnekoog. En ja, daar wordt al het water uithellen, wat beroept wordt.
3: Dat in ieder geval van oorsprong al, steeds maar, die waterbel.
4: Ja, ik weet net precies hoe lang die. Ja, ik denk dat die er altijd al west had, maar die waterbel, die is dendo, die zoetwaterbel. En Vitens die helpt daar het water uit en die onderzieken dat, die doet er nog wat proefjes mee en dan is het kleer van gebroek, steeds maar.
3: En dreigt er gevaar dat water oprekkert?
4: Nou ja, we hadden natuurlijk wat een maatje met een stukje klimaatverandering. We hadden een maatje met het feit dat mensen gewoon steeds meer water broeken. We hadden een maatje met het feit dat er steeds langere perioden van droogte binnen. Tijdens het groeiseizoen, dus dat ben al je redenen om te zeggen van wie mag daar misschien al wat om doen. Want het is belangrijk dat zwierte water natuurlijk langer vast gehad wordt op het eiland. Zodat er eigenlijk in droge tijden genoeg water is voor iedereen.
3: En kun je ook vertellen hoe de mensen van Schiemonnekoog de zelfverzwaring kennen dat water daar blijft en dat dat net oprekkert?
4: Ja, de meesten van Schiemonnekoog die ben daar vast ook mee bezig. Ik ben hier ik werk hier daar op de inspecteur Boelenskwallen. En wie gewoon dus deze weken met onze ben daar mij onderslag. Samen met de Bert van Dakkinga College. Om zodat ik zij de eilander ben, zeg maar, daar. Dat die iets een filmpje bijvoorbeeld maakt kan hier waarin als ze hun leeftijdsgenoten vragen van doch nou dit, want doe ze wat kwatter, ik neem maar even wat, zodat we langer maar het wetter kunnen.
3: En hoe lang denkst u dat mensen daar nog een broek van meisje kennen dan van die wetterbel, of is daar niks goed te zeggen?
4: Nou, ik ben net de expert op het gebied van de zoetwaterbel op Schiemonnekoog. Dus daar kan ik helaas nog niks over vertellen.
3: Nee, oké. Maar ik is vast wel wat vertellen over de squal dit meidag. Ja. Doe neem dus de squal al.
4: Ja.
3: En,
4: ja.
3: En wat kunnen die band doen?
4: Nou ja, dat geven we dus deze week. Ik geef daar mij aan de slag. Ze gaan op field excursie met natuurmonumenten en met fietens. Ze gaan dus ook zelf naar die zoetwaterbelta. Daar kreeg ik uitles over hoe dat al werkt. En ja, dan gaan ze aan de slag met het filmpje wat ze maaitje willen. In eerste instantie maakt ze natuurlijk een boodschap vormen. Ja, wat willen ze vertellen? En leuke ideeën om het onderwerp in beeld te brengen. En dan geven ze dat ik daadwerkelijk filmen. Onder leiding van Ian uit Grains, die de band en mijn helpers wil. Die houdt ik een workshop. En dan hopen we dat er hele mooie filmpjes uit ontstaan.
3: Ja.
4: Die ze dan echt bij broeken kennen in die ze dan echt bij broeken willen in de campagne.
3: Ja.
4: Die al start is.
3: Oh, de campagne wil zoek vragen. Wanneer start de campagne, maar die is al start.
4: Ja, deze campagne is al, dat heet welkom in Nationaal Park Schiemende Koog. Dat als het op een boord naar Schiemende Koog zegt, dan zust ik al hier al filmpjes op de schermen. Dat is al op 24 mei 2024 is het al start. En nu krijgt het een vervolg, zei ze maar in. Ik geef het verder en wordt de jeugd direct bij belutsen.
3: En vindt de jeugd het ook leuk om je bij belutsen te wijzen?
4: Nou, dat hoop ik al.
3: Ja, dat hoop ik ook.
4: Hoop ik al.
3: De jeugd zei ze, die ben meer bezig met speeltje doen en dat soort dingen. Maar maar ik denk dat ze het wel leuk vinden om filmpjes te maken en dat soort dingen.
4: Ja. Dat denk ik echt wel.
3: Ja.
4: Dus ik hoop dat ik maar ook hoor een hele mooie week van te maken.
3: Ja. Oh, door het een week en daarna dan wordt de campagne wel verder, neem ik aan.
4: Ja, zeker. Ja, die campagne die gaat wel verder. Ja.
3: Tot wanneer door het de campagne?
4: Nou, dat maak ik eerlijk gezegd, dat weet ik dan net precies. Wanneer dat die. Ik denk wel dat het een doorlopend iets is natuurlijk. Want je wil daar vanzelfs altijd wel aandacht voor haar. Maar ik weet net innoveren, zoals wat ik zei, die filmpjes op het boord, dat wisselt natuurlijk ook van, straks zit er weer wat oors natuurlijk.
3: Ja. Annette, ik wil je heel graag bedanken dat je er even in de uitsturing op praat woerest. En vanzelfs wens ik je een heel soort succes en de squalieren om, om deze campagne te mooi begin te maken voor de
4: Better Band. Mooi resultaat. Ja, precies. Dat we mooi er een mooi resultaat van maatje maaien.
3: Precies. Ja. Nog een weekend nog, Annette.
4: Extra, dankjewel.
3: Oké.
0: Dit is de Weekend Nieuws Show.

0: dice rates, my water of love.
1: Wat zou je het
0: Kees, hè?
1: Ja, wat zou je het

0: op zo'n manier.
1: Oké.
2: RTV NOF Agenda.
0: Ja, de agenda van RTV NOF. Dan hoor je een hele mooie zaken willen worden. Je kunt gewoon even naar de website van RTV NOF. Je drukt op agenda en alle mooie dingen komen er even bij. Maar we hadden dit weekend ook het Iepen Monumentendij. En ook in wat in Friesland Iepen is verskaarde bijzondere plakken hadden worden. Het thema is dit hier wel kommer en kwelder. Maar je omdenken van de vraag hoe we uw kwetsbare erfgoed behouden kunnen. En ja, maar ja, we zijn toch wel benieuwd wat er al hier op het programma staat. En we daarom is het zo wichtig om uw erfgoed te koesteren. Daarover praten we met Mitte Westra van het comité Open Monumentendag. Wat heeft Friesland? Goedemiddag, Mitte.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hey, kommer en kwelder, hè? Is een bijzondere titel. Waar komt die waai en wat wil je hem daarmee doen?
3: Nou, het landelijke thema van dit jaar was veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Dus ja, monumenten, dat onderhoud van monumenten kost geld. Maar ook, wat moet je doen als monumenten in slechte staat zijn? Ook in de omgeving, bijvoorbeeld de kwelders staan ook onder druk.
0: Maak die wat vrij, hè?
3: Ja.
0: Sorry dat ik die onderbreek, maar een kwelder, is dat monument?
3: Nou, wij zien dat eigenlijk wel als monument. Het is eigenlijk heel belangrijk voor de omgeving dat er een kwelder is. Voor bijvoorbeeld broedvogels, maar ook gewoon voor de natuur is het heel belangrijk. Dus dat moet eigenlijk bewaard blijven. Dus er moet heel veel werk verzet worden, willen we de kwelders bewaren. En daar is bijvoorbeeld Rijkswaterstaat mee bezig geweest in Wierum, met de Rijsdammen. Allemaal van dat soort dingen. En daarom zijn we ook eigenlijk op de naam gekomen van, ja, kommer en kwelder. Dus wat zie je in het landschap, wat aandacht nodig heeft.
0: Ja, want ik ga nu uit, ja, wat we het nou verstaan onder monument, maar dat is dus eigenlijk wel heel breed.
3: Ja, vonden wij wel, ja.
0: En als het nog trouwse regio's, hè, dan komen ze eigenlijk bijzonder gebouwen bij, historische plakken bijvoorbeeld. Hè. Ben er dan een monument waar je van denkt van, hey, dat is misschien wel een monument wat te weinig waardeerd werd, of dat de meesten niet herkennen?
3: Nou, wat ik wel bijzonder vind, zijn de vele bunkers die we... bijvoorbeeld bij het Noorderleeg is een bunker, bij Wierum is een bunker, bij Nes is een bunker. En die bunkers die waren voor mij eigenlijk nog nooit opgevallen in het landschap. En toen we bezig waren met het samenstellen van het programma, toen zeiden een aantal van, oh, maar die bunkers, daar kunnen we ook wat meer van doen. Want dat is wel een heel bijzonder monument in het landschap en ook die moeten bewaard blijven. Want ja, ze herinneren wel aan een belangrijke tijd. Dus dat vond ik eigenlijk wel een bijzondere. En die zijn ook open vandaag, tenminste een aantal.
0: Ja, net al, ja. Maar die bunkers zijn meestal niet sticht. Hè? Want mag je me een beetje helpen? Want ik snap net helemaal, maar een monument is dus eigenlijk alles. Maar er zijn ook gebouwen die het oors altijd in ticht binnen. Maar die snoepen zijn kist?
3: Precies, ja. Er is bijvoorbeeld een terpoederij in Jannen, die is vandaag open. Die mensen die daar wonen, die hebben hun huis opengesteld. Want dat is eigenlijk een hele bijzondere boerderij. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Iedereen kan zich ervoor aanmelden in feite. Als je gewoon een bijzonder pand hebt, gebouw of zeg het maar.
0: Ja, had je eigenlijk bijvoorbeeld een favoriet? Behalve dan die bunkers?
3: Een favoriet. Lastig.
0: Ja, oké. Okay.
3: Ja, dat vind ik wel lastig.
0: Ik hoef al die natuurlijk met deze vragen. Maar ja, soms dan denk ik van, hé, dat zou misschien wel iets wijzen. Gaan we nou naar de toekomst meten, hè? Wat is er dan even nodig om ervoor te zorgen dat het bijzondere erfgoed van wat in Friesland behouden bloot?
3: Ik denk dat we heel verstandig, maar ook, nou ja, natuurlijk, er is geld nodig. Dat is niet, ja, de gemeente wil dat niet altijd geven. En dat is gewoon heel lastig. Maar ja, ik denk ook dat we het belang van de monumenten en het belang van het landschap waar ze staan, dat zegt ook iets over onze cultuur en over onze geschiedenis. Dus ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is, ook van zo'n weekend, dat mensen daarheen kunnen. En dat er toch meer aandacht voor is. En misschien dan op den duur meer geld. Maar ja, zeg het maar.
0: Ja, want de gemeente is net zo happig mee om geld uit te gaan dus.
3: Nou ja, dat hangt er van af. Als het bijzonder is misschien, of als het echt een hele slechte staat is.
0: Ja.
3: Maar ja, zeg het maar. Ja,
0: ja. Kan
3: ik niet over oordelen helaas.
0: Nee, dat snap ik helemaal. Hè? Want ja, je had natuurlijk kijk je zorg op de financiën van zijn gemeente. Hè? Die had dan een prijs de uitgaven natuurlijk. Daar hadden mensen denk van, nou, het lijkt me wel wat daar. Hè? Want die hebben juist een jongen gaan we eigenlijk al een boekbespreking horen.
3: Ja.
0: En dat je dan over de dikke Ameland die ze toen daar lezen woon. Maar is dat dan echt een monument?
3: Nou ja,

0: het is wel bijzonder. Het is wel een bijzonder. Je ziet hem nog steeds vandaag de dag. Het is zeg maar de dam die is aangelegd naar Ameland. Dat heeft een jonkheer in 1840-46 besloten van we willen het hele Waddengebied inpolderen. Nou, dat is eigenlijk een compleet mislukt project geworden. Maar de dam zie je vandaag de dag nog steeds. Dus dat is een heel bijzonder dat iemand heeft bedacht van het is eigenlijk echt een ingenieurswerk wat met ontzettende precisie gedaan moest worden. En dat staaltje werk eigenlijk is nog steeds te zien. En je ziet nog steeds als je eroverheen loopt wat van die basaltblokken. Bijvoorbeeld een keertje met wat lopen kan je de dam nog zien. Dus dat soort dingen, ja, dat is gewoon heel bijzonder, ja.
1: Ja, dus er zit soms eigenlijk wel een heel mooi verhaal achter, hou ik toch?
0: Ja. Ja,
1: ten elle in de HC van Delle is basaltblokken, maar het verhaal erachter. Nee. Oh, je zei daar is die mooie moeren. Maar het verhaal achter die moeren is belangrijk.
0: Klopt. Ja.
1: Had de meesten denken van, nou, dit liep nog wat. Ik wil misschien ergens heen naar een hele mooie monument. Hè, want het is eigenlijk een landelijk open monument. Waar kies dan eigenlijk te lonen? Op wat voor website bijvoorbeeld? Wat de IEP mis?
0: Ja, nou op openmonumentendag.nl en dan kan je kiezen voor de gemeente, dus gemeente Noord-Oost-Friesland. En dan daar staat een heel kaartje, kunnen ze een route maken. En daar staat ook alles wat open is en wat je kan doen. En er is vanmiddag om 2:00 is er nog een excursie naar de bunker op het Noorderleeg. Door het Frieske Geer. Dus er is van alles te doen.
1: Dus van alles is wat. En het waar is echt nog daarvoor. Dus net de heat. Ja, de mensen kunnen genieten. Echt natuur natuurlijk. Hè. Dus natuurmonumenten. Ja. Zeg maar, misschien is echt een monument. Gebouwen, eigenlijk alles wat belangrijk is voor het erfgoed.
0: Ja, precies.
1: Nou, tegen dank, Mette. Ik weet je, dank je wel dat je even tien voor je smaken had hier bij RTVNMF, bij de agenda. En we wensen je echt een hele mooie monumenten weekend daar.
0: Dankjewel. Dank jullie wel.
1: Jo, hoi.
2: Doei. Els Wiekijn op RTV NOF.
3: Ek een agenda punt van RTV NOF. Mail agenda@rtvnof.nl.

0: RTV NOF-Streeknijs.
1: Lading Sipels zwaagt van file op de centrale as. Een lading Sipels op de dijk zwaagt tiersdien met je van verkeershinder op de centrale as. Tussen Noord-Burgum en Vinwaarden ontstien een flinke file. Het verkeer in de richting van de Westtrein moest rekening houden met een flinke vertraging. Omrijden via Kattenbra en Vinwaarden wie nog mogelijk. De lading lag op de hichte van de Waardwaai bij Vinwaarsterwal. Wijbroekers waren waarschuwd door de politie en had een inrijstrook tijdelijk afgesloten. Dokkum Kuit bij zinnenopkomst van omdenken voor suicidaliteit. In een eertijd lutsen tiersdemjannen tientallen mensen kuieren door Dokkum bij de Walk into the Light. Mij de kuier bij zinnenopkomst waren omdenken vregen van suicidaliteit en wie er rondte van moed, ontink en peteer. De kuier begon nog voordat de zinnen opkwam in de zinstuin van Dokkum. In de roeren wie het 3,4 kilometer. Zo'n 50 mensen roeren mij onder waar nijbesteende, nijsen en mensen mijn eigen ondervinding en professionaliteit. De brandweer bevat een tjerkoele uit een boerskorre bij Vinwaarden. De brandweer had woensdagjoen een tjerkuil bevat naar een benauwde situatie in de boerskorre onder Boetervindelfield in Vinwaarden. De vogel wie nog van de skorre versilt rekken in een stuk touw. Dierenambulance Dier in Nood waren om Jelvezaan oerenhinnen oproept om de brandwacht in reddingsactie te assisteren. Arnold Roussier vaart droegen als nieuwe burgemeester van Dantemreel. Om Jelvezaan kreeg de staatsgreffer van de provincie Friesland het verlassende telefoontje. De vertrouwenscommissie en de gemeenteraad dragen hem voor als de nieuwe burgemeester van Dantemreel. Zo'n 2009 werken dossier bij de provincie Friesland. Daar is er intussen zijn hier een staatsgreffer. Hoewel de nevers eigenlijk zes keer nog net kleren bij de provincie, wordt deze mogelijkheid net rennen litten.
0: RTV NOF Waarberjocht.
1: Het wie van de mooi mistig en je trogen we de zinnen en wien op trein. Een oerdij is een alwisseling van wolkfilm en zinnen. Debbie bloed de meeste plakken droeg, maar in het westen al een lichte bui in de midden. Het witte roem de 18 en 19 graden, maar matig ons omkrachtige zuidwestenwind. Momjane begint het gries en reinachtig, maar een beetje zinnen in de midden en de meeste westelijke wind en zo'n 20 graden.

0: Dit wie Ariana Grande, maar I Hate The Way You Made Me Love Me.
1: Wat staat er komende weken op de agenda van de Rietgeekomsten van Noord-Oost-Friesland?
2: Dit is de Rietsagenda.
0: Komende weken komt de Riet van Noord-Oost-Friesland weer bij elkaar. En wat staat er nou precies in die Rietsagenda? Dan gaan we nog naar Harke.
3: Met je Harke uit de VNOF. Ik ben Sjoeke Kooistra en ik werk hier bij de Griffie. En ik wil je even meenemen naar de komende Rietsbijeenkomst van onze gemeente. Komende tongen te jongen, zondag september, begint jongens om jouw beachten het peteer. Wij kregen op deze jongen twee verschillende onderwerpen op agenda. Waarbij dat ik jou daarin kwart even meenemen wil. Allereerst komt de Stichting Noordelijke Woudroute bij u op visite, op hun eigen initiatief. Deze stichting is in 2021 opgericht en had als doel om de historische vaarroute tussen Dokkum en Ljouw te herstellen. We hebben hier een focus zullen op de Dwarpen, Oudkerk en de Geest. Zij willen graag hun plan onder Rietsleden presenteren en daar zullen we nu uit. Als het ware de jongens staat de herontwikkeling van het Hutdrauwerspark op agenda. En er is een visie vastlijn waarin het staat dat het Hutdrauwerspark een aantrekkelijk stadspark voor inwoners, bezoekers en toeristen wijzen maat. Waarin het green, watersport, ontmoetingen, verblijf hun plak kregen met een sterke verbinding naar de binnenstad. Al in 2021 had de Riet er een ontwikkelrichting van vastlijn. En uit die ontwikkelrichting is een ontwikkelkader opgesteld die ik met alle participanten en degenen die erbij betrokken binnen verder onderzocht binnen. De procedures en de participatie had inmiddels ook al plak voor. Nou luidt het omjouwingsplan bij voor bij de Riet. Maar het fysiek om dat op 8 oktober vast te stellen. Nadat het vastgesteld is, zullen het nog 6 weken ter inzage lezen waarop het beroep inbracht werken. Maar zondag in september, de jongens, kregen wij alle informatie over de plan, zat hij nou voorlezen en de zienswijzen die daar op maken binnen en wat daar de aanpassing zo best had. Je bent van harte welkom om erbij te wijzen. Het laatste onderwerp van deze jongens zal in het kader staan van de energietransitie. Het heet het warmteprogramma van Noord-Oost-Friesland, waarin uiteindelijk wordt hoe wij stap voor stap aardgasvrij worden willen in onze gemeente. In dit plan staat namelijk beschreven hoe de gemeente de overgang naar duurzame energiebron van verwarming van gebouwen bevorderen wil. Het doel is uiteindelijk om in het jaar 2050 volledig duurzaam te wijzen. En je worden verschillende acties op uitzet. Je kunt dan denken aan subsidie van warmtepompen en isolatie van huizen. En verder is al besloten om in het jaar 2035 minimaal 6000 warmtepompen te realiseren in onze gemeente. Het college had het voorstel maken en de Rietsleden worden vregen om hun wensen en betenksten aan te gaan. Uiteindelijk zal dit onderwerp ook bij Brom komen op het besluit van 8 oktober. Dus twee verschillende onderwerpen. We nodigen hem van harte uit om de bieten te wijzen in het gemeentehuis. We beginnen, zoals ik zei, om jou te achten. Lukt het net en ben je wel nieuwsgierig daarna, dan kun je ook mij zien live via RTV NOF of bij u op een stream. De stikking van agenda of dit op agenda staan, ben ik bij te vinden op internet. Mocht je nou je als inspreker aanmelden willen omdat je een mening hebt of de reden en graag wat mij aan willen, dan kun je dat en dan kun je je aanmelden bij de Griffie van de gemeente Noord-Oost-Friesland. Dit weet van nou, ik wens je een heel noffelijk weekend. Doeg!
1: Els Weekend op RTV NOF.
2: De Weekend Nieuws Show.

0: Met dit mooie nummer van Lionel Richie uit 1984, Say You, Say Me, komen we alweer bij het laatste onderwerp van Joerd van de Weekend Nieuws Show. En bij ons coat is nou Annette Westerhof. Welkom Annette.
1: Dankjewel.
0: Annette die is van buurtgezin. En buurtgezin die brengt gezin binnen, maar die wat extra stiepe broeken kennen. Zoest er eens wat over vertellen kennen, Annette, over buurtgezin?
1: Ja, heel graag. Nou, het klopt. Buurtgezin brengt gezin die wat extra stiepe nodig heeft in contact met een oorgezin het liefst in de buurt. Dat nemen we dan een steungezin. En het gaat eigenlijk heel eenvoudig om gezinnen die helpen oren gezinnen. En zonder ingewikkelde hulpverlening eigenlijk. Maar gewoon door de voor elkaar te wijzen. En ja, soms gaat het door samen iets leuks doen. Of een band even mij laten draaien in hun eigen gezin. Of ja, gewoon de wijzen.
0: Ja, en doe best de coördinator, Annette.
1: Ja,
0: ja. En klopt, sinds wanneer besteedt dit buurtgezin?
1: Nou, buurtgezin besteedt in het land al volle langer, al wel wat om een heer 15 jaar. Alleen nog in Friesland, in het noorden, is het, nou, komt het echt helemaal op. Het is een soort olievlek van het zuiden naar het noorden. En ja, in Achtkarspelen ben we nou vanaf februari start. Ja.
0: Ja, en voor hoe vaak gezin is dit nou bedoeld?
1: Nou, het is bedoeld voor gezin die tijdelijk of voor een lange tijd wat meer steunbroeken kennen. He, dat kan van alles zijn. Misschien is het een ouder of ouders met weinig mensen om me heen, een lietser netwerk. Of is het thuis gewoon heel druk door omstandigheden of ja, de dingen die je kunnen overkomen. Of is de combinatie van werk en ben en alles wat erbij komt zien even te vollen. En het hoeft dus helemaal net een heel groot probleem te wezen. Je hoeft ook net een groot probleem te hebben, maar je kan soms wel wat op het jen rennen. En dan is een beetje extra steun uit de buurt of in de buurt gewoon heel, heel fijn en heel belangrijk. En eigenlijk zat het vroeger ik wel wat weer.
0: Ja.
1: En dat we bij de buurvrouw eens even, even langs gong.
0: Ja.
1: Of ja, en dat is tienwurig toch een beetje jongens.
0: Dat is ik ook eens, want ja, de memmen die werken vaak.
1: Ja.
0: En ja. Dan jij dan wel eens van collega's van dan neemt de buurvrouw het even mee. Maar dat is net meer dat het West had.
1: Nee, nee. We hadden drok bij Sinal.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: De Pakers en Beppers had ik drok vaak.
0: Hé? Ja.
1: Nu ben ik nog aan het werk.
0: Ja.
1: Dus ja, en nu is het netwerk, ja, die wordt soms wel eens wat krap.
0: Hé? Ja. Ja. Ja. En doe verbies dan de hulpgezin mij, de gezin die dat dwaanwollen, die iets dwaanwollen,
1: ja.
0: Haar een ogenzin.
1: Ja, klopt.
0: En hoe maken ze die match?
1: Nou, eigenlijk, ik ontmoet iedereen, hè? Zowel de gezin die aan jou, ik heb wel wat stiepe broeken, maar ook de gezin die aan jou van, goh, we hebben wel ruimte thuis en in ons huis. En nou, wij zoeken heel graag wat voor een oor met zitten wollen. Ik ontmoet iedereen, dus ik vreeg je wel heel erg van, nou, wat zie je hem dan? He? Want het gaat echt om de win-win situatie. Dus dat je een band he, of een gezin moet echt meedraaien. Dus we moeten ze net van aanpassen. We willen gewoon het met erbij in passen. Dus daarvoor heb je gewoon goede gesprekken met elkaar. He? Wat past er bij een gezin? En aan de andere kant, ja, waar haast toe behoefte aan?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En dat brengt u dan bijeenwaar?
1: Ja.
0: Is er dan daarna, hoe ziet het verinder uit? Is er dan nog iemand die ze nou aan bij hun komt? Die zei van, hoe gaat het?
1: Ja. Nou, het gaat, we zie je echt wel naar de gelijkwaardige relaties. Is maar, hè, dat klinkt, hè, dat je wel nou, met mijn koor in gesprek binnen. Hè. Je praat echt met mijn koor de dingen af. Oh, wat is er nodig? Soms kan dat een beetje wezen. Je kan in een week eens even een weekend. Het kan ik even door de week. Ja, dat ben echt gezin met mijn koor die dat met mijn koor afpraten. En ja, en ik hou wel contact met alle gezinnen. Van, goh, hoe rent het? Hoe gaat het? Is iedereen nog tevreden? Is het van de band? Ek wat je hem ziek je? Hè? En ja, daardoor ben we met elkaar in gesprek en houden we elkaar op de hoogte.
0: En is het van gezin die het helpt nedergaan? Soms ook lastig om die help te vragen?
1: Ja, dat is heel erg lastig.
0: Ja, hè?
1: Dat merk ik wel. De meesten die vinden dat lastig. Want ja, je wil het zelf doen. Hè? En
0: ja.
1: Helemaal hier in Achtkarspelen, of helemaal, ik denk iedereen. Hè? Je wil het lastig het zelf doen. Zo hebben we grut gebracht.
0: Ja.
1: Red die zelf en doe kist het zelf wel. En dat kan vaak ik wel. Maar hoe mooi is het dat je het met mijn koor dwang kennen. Hè? Dat jou het krijgt even wat meer ruimte van jezelf. of je hebt meer ruimte van je been dan.
0: Ja.
1: He?
0: Ja.
1: Dus je hoeft net altijd op het jen. Dat is net nodig. En ja, en dat je het litte, ja, als je maar trommelderje om het samen te zitten, dan kan het soms heel vervelend worden. En soms komt er dan zoeder hulpverlening of ja. wat dan ik kom. Maar ja. dit is geen hulpverlening. Dit is net ingewikkelde hulpverlening. En dit is gewoon van meest tot meest vanuit de gelijkwaardigheid.
0: En wat zou er maar als het buurtgezin er net wijzen zoe?
1: Nou, ik denk wel dat sommige gezinnen dan volle langer alleen maar hun zwaargen bluwen omrin, zeg maar. En mij het gevoel dat ze zelf alles zelf moeten oplossen. En terwijl eigenlijk in de omgeving, dat zie ik wel heel volle vaak, dat er echt wel mensen binnen die wat willen betekenen. Want we weten het vaak wel van elkaar. We zien het wel, hè, aan de andere kant van de dijk. Van mij haast het wel eens wat dreig. Ja. Maar we waren dat net tevreden.
0: Te benemen en
1: nee,
0: het tevreden.
1: Nee, van kijk eens wat van die betekenis. Dat, ja, dat ben we wat kwiet. Ja. En mijn buurtgezinnen hopen dat we weer rond te helien. Van, ja... Je neemt elkaar om. Pas ja. op elkaar.
0: Ja, precies.
1: En vreet je maar gewoon. Dat ja. hebben we goed. Ja. En dat willen meesten echt wel. Echt wel.
0: Ik is toch ook een voorbeeld nemen van een hulpgezin mij, een gezin dat hulp biedt?
1: Ja, nou ja, ik heb meerdere voorbeelden. Maar een mooi voorbeeld is ik wil van een gezin bij de ouders binnen. Nou, ben ziek worden. Ja, dat ontkomt je. Er ben wel drie bern in het gezin. Dus ze drie bern die krijgen net de aandacht die deze ouders dan graag Jan willen vanwege hun eigen proces. En protten uit het ziekenhuis. En ja, en hoe mooi is het dat er een gezin in de buurt is die zei van goh, ze ben je welkom. En ouders die hebben hun eigen proces. En deze bern krijgen ergens zoals wat extra aandacht en de ruimte. En die hoeven net, hè, die ben net thuis om op hun ouders te passen. Want dat gebeurt vaak. Hè? Want ja, zo werkt het wel.
0: Ja.
1: Ja. En ouders die vielen zich minder besierd. Hè? Van goh, fijn dat hun leven ik trok in een kind.
0: Ja.
1: En dat is wel een voorbeeld. Dus daar haast echt een win-win situatie. Dat ik het orengezin, het steungezin zei van goh, wat fijn dat ik wat voor dit gezin betekenen kan.
0: Ja.
1: En ja.
0: Stel dat er nou een meisje zit te harken.
1: Ja.
0: En die denken, oh, ik zou dat wel doen willen. Ik zou wel hulpgezin wijzen willen. Of, goh, het lijkt me wel mooi om die hulp te krijgen.
1: Ja.
0: Wij moeten mensen kunnen voldoen die het hulpgezin wijzen willen.
1: Nou, je hoeft echt net een perfect mooi gezin te wijzen. Je moet gewoon jezelf wijzen. En hoor Jan, van goh, je bent welkom. En het hoeft al je net, het is geen hulpverlening. Hè? We zijn gewoon van meest tot meest en we doen het met elkaar.
0: Ja.
1: En... net ingewikkeld.
0: Nee.
1: Vooral net ingewikkeld, meidje.
0: Nee, precies.
1: Nee, gewoon in je besteden en de wijze.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En met mijn koor praat je al, hè, wat je van mijn koor kunnen betekenen. En ja, met mijn koor wil contact. Dus het is eigenlijk een uitbreiding van je eigen netwerk.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk een extra kennis.
0: Ja, precies.
1: Die je krijgt.
0: Ja, of een mooie vrouw of een vriendin of die titels. Die je nou neemt het buurtgezin dat op zich.
1: Ja, nou ja, wie doet er dan? Hè? Wie koppel je dan?
0: Ja.
1: Hè? Dat er, en, maar goed, je doet eigenlijk heel veel together als gezin.
0: Ja.
1: Als je om elkaar koppelen binnen.
0: Ja.
1: Dat doe je eigenlijk al je together. En als er wat is, dan ben je er wel. Hè? Dan ben ik er als coördinator wel.
0: Ja.
1: En ik hou natuurlijk wel contact met alle gezin. Maar in principe zo volle mogelijk together dan.
0: Ja, ja, precies.
1: Mij ook hoor.
0: Ja.
1: En vader ook hoor. Ja.
0: Als er nou harkers binnen die zeggen van, oh, ik zou dat wel doen willen. Ik zou, wat kennen ze dan doen?
1: Nou, ik zou zeggen, gewoon doen en neem contact op. Zoek ik even op de site www.buurtgezinnen.nl. In Friesland zijn we in zo'n gemeentes we actief. Onder andere is ik Acht Karspelen. Dan kies me wel vinden en bel je.
0: Ja.
1: En dan kom ik langs en dan hebben we het er even over.
0: Ja.
1: He?
0: Ja.
1: En ik heb wat informatie en heel laagdrempelig. Dan hebben we het er gewoon over. Kop koffie.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Nou,
1: ja,
0: hartstikke mooi. Tegen dank dat het weer is.
1: Ja.
0: Ik hoop je dat direct mensen reageren. He? Dus dat zou ook helemaal mooi wijzen.
1: Ja.
0: En waar weet dat een volgende keer als er nog weer eens op praten is.
1: Ja, nou heel graag. En bedankt voor uw uitnodiging.
0: Ja, fijn weekend nog.
1: Good weekend.

Ja, en daarmee ben we alweer aan het einde kant van het 12 uur van de weekend nieuwsshow van 12 september. De presentatie die we in handen van Hanneke Scherjon en onze debuut Minke de Ruiter. Ze had het heel goed verdiend. En ondergetekend tegen Kooistra, de techniek die werd verzwaard door Kees Bakker. Dank voor het hartje en een soort harken weer aan het bij Roemwijsport van 4 uur af van 12 tot 6.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
3: Ja, echt maatwerk!
4: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
5: SGmaatwerk.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
4: Keukens en kasten op maat.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Dromeesje mij in beheining.
10: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
11: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
13: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
14: Ik vind het zo spannend.
15: Ik ga eens turbo en
14: ik is toch turbo en net?
13: Nou, even serieus.

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
2: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Staatssecretaris Boswijk van Defensie werkt aan een selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Het plan kent 4 verplichtende fases, oplopend van het invullen van een enquête tot het daadwerkelijk in dienst treden. Dienstplichtigen krijgen een opleiding van 6 maanden. Wie weigert, riskeert sancties. Eind september debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerbe en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het heen.
6: TD Noord uit Jesternaidscherk.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bosch. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijk Optiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
10: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
17: Roenwijsport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: Hele goeie meetje. Het is bijna 4 minuten oer fjouweren op sneun 12 september 2026. Welkom bij de tredde uitsturing van Roewij Sport van het seizoen 2026-2027. Want zij zoeren van een beetje bibben we beide hier op RTV NOF en brengen we die een heel soort voetbal van alle ploegen hier uit de regio. Wedstrijden tussen Kolm en Oranje Nassau, Kortse Tillet, Sien Harkema op einde, VNV 68, Sien de Frieske Boys, Smart Sien Zewaard en ek een wedstrijd Oostergoot, Sien Holwert. En een van die wedstrijden die is al begonnen. En dan komen we voor de ZNBR altijd al wat gebeurd is, want dat is de wedstrijd die om 12 uur begint in de vierde klasse D. Kortse Tillet, Sien Harkema op einde, Johannes Douma.
3: De wedstrijd is rond een minuut bezig hier. Een echte derby hier tussen Kortser Tillet en Harkema op einde. Nou, enorm stuk vuurwerk vooralgaande onder deze wedstrijd. Beide ploegen zijn gebrand om de punten goed te pakken.
2: Johannes Douma vertelt hier alles over. Zo dadelijk de feitjes over die wedstrijd en wat er verder nog meer is hier te gebeuren. En natuurlijk ook de voorbeschouwings van al die andere wedstrijden. En daartoe zat je van ons gewoon binnen de heerlijkste muziek. We beginnen het horen met Teddy Swims.
0: Dit is Roewij Sport
1: bij RTV NOF.

0: Ja, het is een hit van dit jaar, 2026. Teddy Swims, Jerrist en Mr. Know-it-all. Dit is RTV NF, Roemwij Sport, Westen Harkest. Het is bijna 10 minuten over 12. Welkom, fijn dat je er weer bij bent. We konden dus een heel soort voetbal van een beetje brengen. Dat binnen de wedstrijden die we in ieder geval live doggen. Uit de tweede klasse ook, Kolm zien Oranje Nassau. We gaan in de vierde klasse D, Koster Tillet zien Harkema op einde. De vijfde klasse C, daar hebben we Oostergoed zien Holwert en Suurmeer zien Suurwoude. Ze Maart zien Zwaard. En de vierde klasse C hebben ik nog VNV 68 zien de Frieske Boys. Dat spelen het hem alweer al op de sportfield in Gariep. Mocht dus nou denken van, hey, ik mis nog een wedstrijd, want daar heb ik meer uit en dat zoen je hem echt van. Dat zoen best wensen kennen, want de bedoeling wie namelijk eerst dat Jelle van der Wal naar een oren wedstrijd daar zoen. Dat is de wedstrijd VVT zien de Worden. Die is al lastig en daarom gaan we dus naar VNV 68 zien de Frieske Boys. Maar er zijn nog meer wedstrijden en alle andere regioploegen houden we in de gaten. Daarvoor zit van de beetje collega Jaap van der Laan bij me in de studio. Jaap, goeie met je.
1: Ja, goeie met je, Bouke.
0: Wat hebben we nog meer te doen qua regio?
1: In de tweede divisie A hebben we Harkema's Boys zien Staphorst. En in de tweede klasse N hebben we Huddekriep zien Sneek. Wietzwart en FC Burum zien Gordiek. Tweede klasse O ben we dus bij de wedstrijd Kolm Oranje Nassau. Daar zit Bouke zit er. In de tweede klasse B Trien Woorden met zijn Sint-Anne parochie en Louter Zeltjes met zijn Rijperkerk. In de vierde tweede klasse C daar hebben we Noord-Burgum Oerterp, Biekwijk Dokkum, Niekerk en VNV 68 ONT, maar dat de volgende vierde klasse C hebben we echt een heel soort regioploegen. Lions zijn Sexel Maram, Bellicum, Wikkelsalm, Dokkum, SSS 68, Jelle is bij de wedstrijd VNV 68 zijn Friese Boys, FC Bedaard, Fiat, Oude Ziel, zijn Ayem. De vierde klasse D, daar hebben we als regiowedstrijd Koortse Tillen, Harkema op einde met Johannes. Droege Hamer, Rottevallen speelt ook in deze klasse. De Lauwers, Twizel en SVRWF in Jestemar. En in de vierde klasse C, daar hebben we GSV, GSVV, VCR, Semar, Zwoord, met Ierde Prins, VVT, de Woorden, die keer is net tro, Blaya, het zijn Rob de Boys, en Ronnie de Wit is bij Oosterschool Hovert. Vier Woorden, de Spielert, het zijn Tenaat en Gisteren, het zijn WTOC.
0: Dat ben je alleer. Jaap hoort die alleer op de hichte van die wedstrijd die we in ieder geval net live doggen. Zo krijg ik al zei, een van die wedstrijden is om 12 uur al begonnen. Dit spelen te maken in de vierde klasse D. Koortse Tillen, Tjin Harkema op einde. Vanuit de Tillen in Koortse Tillen is dat Johannes Dauma. Johannes, goeie met je.
2: Ja, goeie met je, Bouke. Wie ben hier ondertussen roemzamen in het onderwijs? Een heel voorzichtig begin van beide ploegen. Ze willen net al te volle risico's nemen. De ploeg van trainer Harkema op einde, dat is de Sido Bouke Jonker. En bij Koortse Tillen hebben een nieuwe trainer aan de leiding gehoord. En dat is, eens even zien, dat wist Jorik Bootsma voorheen bij de Lauwers. Nou, opvallend is op dit moment wel een nieuwe onwinst bij Koortse Tillen. En dat is mijn nummer 23, dat is Noël Samuel Toasela. Die jongen maakt op vierde divisie niveau voetballen hard. En dat maakt een behoorlijke versterking wijzen. In ieder geval op papier te zien voor Koortse Tillen. Er is eigenlijk hier nog niks gebeurd. In korte havisjoen van Koortse Tillen. Bij totaal geen gevaar uitkwam. Zaten we aan de stand nog 0-0.
0: 0-0 dus nog. En de eerste jaren alle zoer bij RTVNF Roemwij Sport. Zo dadelijk beginnen we met de voorbeschouwings van die 4 oren live wedstrijd in SBZN. Morning.

0: hele bekende plaats. Purleydam van BZN. Dit is Ed de Funeuf van Roem bij Sport. We gaan al richting de live wedstrijden die dadelijk om 11:30 beginnen. De Fabbeskogings daarvoor komen erom binnen 4 stuks. We doen 4 wedstrijden live, dat wel, want een van de wedstrijden is om 12:00 al begonnen in Kortstertil. Het neemt Kortstertil het op, zien Harkema op einde. Johannes Douma.
1: Werd een minuutje lien Harkema op voorsprong komen is eigenlijk een situatie uit het niets. Wie wordt van 25 meter, wie het Alex van der Tuin van Harkema, die keeper Anko de Uiterdijk van Kortstertil kansloos liet. Het wie eigenlijk de eerste mogelijkheid voor Harkema. Want het is wel Harkema dat via combinatie probeert het op te bouwen. En Kortstertil hanteert vaak de lange bal. Maar op dit moment 1-0 of 0-1 in het voordeel van Harkema.
0: Johannes Douma die zei dat. Korte tilletjes, Harkema op einde dus. Derde eerste doelpunt dus vallen. Dan komen we het begin zo langzamerhand bij de Fabbeskogings. En de eerste verslagjouwers die melden gaan langzamerhand op Line. Hij zit nog kort op de stoel. Het mag nog een beetje warm worden. Zal ik wel een beetje afhankelijk wijzen van de waas verwachtingen denken kennen. Hoe dat heeft via de Verinnerzeel. In Kollum op Sportpark Baanseind is de wedstrijd van de midden tussen Kollum en Oranje Nassau. Dat is een wedstrijd in de tweede klasse. Oh, dat is wel iets om moeten vertellen denk ik, hoe die tweede klasse Bauke Bosma. Goeie midden.
2: Ja, goeie medie inderdaad, Bouke. Daar valt wel wat over te vertellen, want wat weten we van dit?

0: Deense ploegen. En het waar die het krijgt in Drenthe lezen, dat zijn Roden en Pijzen. En verzelt dus enige Friese club Kolm. We weten ook dat Groen-Geel als de grote titelkandidaat bombardeerd is. Gomas, Pijzen, Stadspark, Forbart. Dat zijn de snuisclubs. En in deze weekendcompetitie verzeil waar alles bij elkaar gevoegd is. De snuisclubs en de zaterdagsclubs. En we zullen zien wat het opsmiet dit hier. Want Kolm is nu twee jaar tweede klasse. Waarom in de tweede klasse? Het waard kampioen in de tweede klasse. Met 2 punten voorsprong op de Grijnster Pijn. En in de beker, de oorhoende weekend, die Kolm het poel best. Het woon van de Jouwer met 3-1. En het woon van Jere Veenis en Husterveen. Twee keer waard het in Uitwedstrijd 12-Jouwer. En ze hebben een nieuwe trainer, dat weten we ook. Dat is Martijn Smit, zijn vorige club wie Omlandia. En hij is de opvolger van Jan Mulder. Maar ik aardig is dat Rondeboer, zij is hier trainer, hier bij Kolm, haar trainer, twee voor het Westen, onder oren naar PKC en hier Zuidhorn. Bij PKC wordt het in die vierde divisie eens een keer proberen. Nou, dat misleren. PKC rollen er daarna uit. Het ging niet beter zonder Rondeboer. Hij is de assistent van Martijn Smit. Zij is hier, wie hij hier haar trainer. Sjan, hoe hij in zijn nieuwe rol, een rolje ken ik, hij krijgt even mijn praten. Hij maakt er vanzelf even aan wennen dat er nou op het tweede plan komt. Maar hij zei, de geerwerking is ontnota prima. Oranje Nassau, dat is een renommeerde zaterdagsclub. Het degraderen uit de eerste klasse. En daarin uit waar het knikkeren terug Gorecht. En Gorecht, dat spelen de finale wedstrijd in Sterhuisterveen. Dat woensterhuisterveen in die memorabele wedstrijd. 2-2 waard het na 120 minuten en Sterhuisterveen die maken alle penalties en daardoor zij weer in de eerste klasse na een prachtig seizoen. Oranje-Nassau pakt de 4 punten nu treien in de poolfase en is daarmee uitschakelen onder leiding van trainer Hans van der Ploeg. Oranje-Nassau rekken een soort basisspelers kwijt, maar liefst 5. De trainer zei ik, daar ben ik 10 nieuwe spelers. Wij weten totaal net waar we staan. Maar ja, dat zijn we wel zien na 4 wedstrijden. Vermeed je dus die leuke wedstrijd hier Kolm Oranje-Nassau. De opstelling in de goal bij Kolm, Marcel Kempenaar. Dan 4 veldspelers binnen Johan Schat, Max de Jong, Daan Adrichem, Alke de Wit, Tieme Brandsma, Stefan Wijma, Sander Gietema, Benny de Vries, Jan Stelma en Luc Piersma. Bij Oranje-Nassau staat Stijn Barkhuis in de goal. En de oren zingen dat binnen Jim de Leeuw, Mark Bloeming, Michael Prinsen, Nages Amatzella, moeilijke namen, Sargon Lado, Quinten Kruisinga, Ruendel Martini, Martina, Rick Wiersma, Benjamin Sisse en Omar Mohammed. Dat binnen de 22 spelers die onder leiding van skierstruchter Jane Boringa uit Leeuwarden komt. Hij speel je zitten zullen vermijden. Een hele interessante wedstrijd, want we weten haast niet van deze tweede klasse. Oh, jouw vertrouwen, Jere Kolm, Sjen Oranje Nassau.
1: Nou, wat heerlijk om dat dan hier bij RTVNF mij te meiden. De primeur in die zin van de tweede klasse. We zullen zien hoe dat alweer bedaardje zal. Wij gaan rustig gewoon verder mee de fabrieskaging. Voordat we dat dwang worden met de volgende, stuur ik heel even in kort vertellen van een hele korte update. Bij kort vertellen zien Harkema op einde. Johannes Dauma.
2: Werd de stand nog steeds 0-1 is en krijgt een misverstand tussen een verdediger van Kortse Tillen en keeper aan Kooijderik. Nou, dat rang goed genoeg al voor Kortse Tillen. Het is Harkema wat makkelijker voetballen dan Kortse Tillen. Kortse Tillen had 2 keer een mogelijkheid gehad, maar beide mogelijkheden in van de nieuwe onwinst Toa Sela en een van Jouke Waaksma. Die kwam beide heel simpel in de handen van keeper Martin Alma van Harkema. 0-1 nog, nee, bijna 18 minuten.
1: Bijna 18 minuten derde de speler. We gaan verder met de 5e klasse C. Vanuit de Heidkamp in Sumar. Daar is van een beetje de Suamartien Suwaardwedstrijd. En daar hing een reiziger. Hij zit te plak. Hij had er wat werk van aan, maar het is lukt. Iere Prins, Iere, goeie met je.
3: Ja, goeie met je Bouke en Jaap in de studio en een harkes tussen. Ja, heel mooi zijn. Ik zit hier natuurlijk hier bij Sumar. Tien Suwaard hier op Sumar Heide. En het waar is goed en het liep ook al hier goed. Ja, Heikeltje kwam de voetballen in de beker, maar daaraan zijn even meer hoor. De trainer van Sumar is Ronnie de Jong en de trainer van Suwaard is André Jager. André Jager die is zijn eerste seizoen. Ronnie de Jong is hier al een beetje bekend. Hier. En ja, het is even over wat je hoort het al hier goed in de beker. Wie het Ernstum Sumar, dat wie 3-1. En Skene Goudum Sumar, wie 5-2. En de onderlinge wedstrijd Sumar, sinds je woorden, dat wie 4-1 voor Sumar. Nou, hier kijk ik lezen dat ze woord een rare kaart kregen hier. Ik denk dat ze misschien wel wat in

0: vloedhoorn. Maar die wie in al de laatste minuut in die rode kaart vallen. En er zit verder geen sancties aan. Die speelde die mij gewoon bij mij doen. Ze woord, die had direct tegen Skene gehouden voetballen. Tussen 1-2 Flen en Van Ernst met 1-5 Flen en Van Samar met 4-1. Er zijn ook twee ploegen die eigenlijk altijd wat in onze regio in die vierde klasse zetten. Ik had eigenlijk geen tijd om even met die mensen te praten wat hun doelstelling voor dit hier is om wat heger op. En ja, handhaven door sowieso van het lege kerstnet. Die zitten in de kelderklasse. Dus de spelers die gaan nu naar de kleikamer staan om hun de laatste dingen even voor te bereiden. Scheidsrechter is Joert, de heer Wijnard Boersma. En die komt direct vlak uit de buurt bij. Die komt van Noord-Burgum. Oorspronkelijk uit Burgum bij zij. En hier werd het nooit in Noord-Burgum. Nou, dan gaan we voornaast even naar de opstelling staan. Dan in de goal bij Summar. Is Haaien Pijl. En dan in het veld is die Jacob Haverman, Romke de Vries, Johan van Akker, Sietse Borger, Pieter de Vries, Willem van der Meer, Daniel Posma, Anne-Jan Pietersma, Tieme Zuidema en Jelke Hoekstra. En aan de kant van zijn woorden is het in de goal Niels Lenes. En dan is het Hidde, Frank Hartholt, Arjen Hartholt, Pieter Rozema, Janko Leistra, Sietse Rozema, Sander Siebesma, Jelt Bosma, Bobke Andringa, Jake Goldsmit en Fappe J. Douwes. Fappe Jan Douwes. Dat binnen de mensen die het jood waar hadden. Wissels die erin komen, die nemen we dan wel even. Dat had nou eigenlijk geen nut. Wie wacht je nou op de spelers dat ze hier wegkomen en dat ze hier loskennen in deze ja, derby, kan voor zeggen. Het binnen de Suja's, Tjimkwa, Suwoord, Tjen, Sumar. Ooit straks.
1: De Suja's, ja, die horen we er allemaal in inderdaad. Dat dadelijk, zei Ire Prins, zei er vanuit de Heidkamp in Summar. We gaan even een stukje verderop. We gaan naar de sportfilm van Garipta. Daar speelt Juwet de wedstrijd VNV 68 in Friese Boys. Dat is alweer in de vierde klasse C. En Jelle van der Wal zit er van een beetje. Jelle, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag, Harkers en collega's in de studio. We zijn hier live van het Sportpark Riep. Dat van de media de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen op het programma staat in de vierde klasse C. Thuisploeg VNV 68 kreeg het Friese Boys uit de Kalmerswijg op bezite. Voor beide ploegen een nieuwe start, maar wel met een heel verschillend verhaal. Efter de reg. VNV 68 kwam verleden seizoen uit in de vijfde klasse D en wist daar het kampioenschap te pakken. Daarmee maakte de ploeg uit Gariep een mooie sprong omheen en is het nou waarom in de vierde klasse. De doelstelling zal duidelijk wijzen. De ploeg wil haar schenlitten op een hoger niveau en besiekt haar in deze klasse te handhaven. VNV 68 lutst haar waarom uit het bekertoernooi vanwege hun dorpsfeest en haar dus geen bekerwedstrijden spelen om in het ritme te komen. Dat betekent dat de wedstrijd van Joet dadelijk de eerste echte krijfmeting van het seizoen is. De vraag is dan ook hoe de kampioen van de vijfde klasse de stap naar het hogere niveau oppakt. Tegenstander Friese Boys had al wel wat competitieve wedstrijden spelen. De ploeg uit Kalmerswijg kwam in de beker in een pool met Oostergo, Fiat en Holwert. Friese Boys begon goed met een 2-1 overwinning op Oostergo. Daarna volgde lijkwijls de cruciale thuiswedstrijd tegen Fiat uit Driesem. De wedstrijd waard met 2-3 verlen. Fiat die namelijk wat het dwaan moest en woonde de laatste poolwedstrijd in Oostergo met 4-3. Daarmee pakte Fiat met de volslijn en jonge punten de groepswinst. Friese Boys kwamen daarna net meer pleetsen voor de volgende ronde, maar sleet de beker wel goed aan. In de laatste poolwedstrijd werd Holwert met 4-1 aan de kant zet. Daarmee kwam Friese Boys op 6 punten uit 3 wedstrijden, kreeg net genoeg voor de groepswinst. Van Friese Boys is dit seizoen ook op een nieuw begonnen met een nieuwe trainer. Wietse Couperus had het stokje overgenomen van Ayelt van Suden. Verleden seizoen eindigen Friese Boys op het 8e plak in de vierde klasse. De ploeg werd dus wat de vregen werd op dit niveau. Met een nieuwe trainer en een nieuwe competitie wil Friese Boys vanzelfs graag beter voor de dij komen. Een goede start in Gariep zou daar een mooie basis voor wijzen. Dan ga ik nu even over naar de opstellingen. Allereerst de opstelling van VNV 68, de thuisclub. Zij beginnen met Wisha de Vries, Verdere fieldspelers binnen Wieshard Mulder, Jorn de Haan, Jorrit Veenje, Volker Jan Albada, Arjen Merema, Jan Jouke Skiewink, Albert Jan Plantinga, Leon Hoekstra, Oeble Hedder, Jesse Thomas Stelwagen. Trainer is Gerrit de Boer. Dan de opstelling van Friese Boys. Zij beginnen met Jesse Komrij op een goal. Verdere fieldspelers binnen Sape Hansma, Jelmer Bloem, Marwan Ege, Jelmer Brinkman, Jurjen de Boer, Fokke Heikamp, Lutsen Posma, Tristan de Bruin, Pieter van der Zwaag en Pier Kempenaar. Trainer, de nieuwe trainer is dus Wietse Couperus. De wedstrijd staat vanmiddag onder leiding van de heer J. de Klein uit Sarhusterveen. Beide ploegen binnen inmiddels in de kleedkamer. Rieden zich daar voor de wedstrijd en om Jelle traaien trap je weer aan. Graag tot straks.
1: Tot straks Jelle. Hij vertelt hier er alles over van een beetje, dus blijf zeker bij u. We zullen heel kwart even in de tillen. Kort vertellen, het zien Harkema op einde. Nog steeds 0-1 Johannes.
3: Ja, inderdaad. Maar kort vertellen wie een minuutje lang heel dicht bij de leakmaker. Want het wie Menno Waarsdorp die op de goals gaat. Keeper wie al versleen. Maar krak voor Lien koerde dan toch een verdediger voor het werk worden. Dus het is wel kort vertellen wat het wil besieken. Maar het is Harkema wat iets makkelijker voor voetballen. En daar trok ik op een 0-1 voorsprong steert.
1: En prima. Dan liet het dat misschien nog een spectaculaire wedstrijd te worden. Je mag nog één voorbeschouwing van u te goeden. En dat is de wedstrijd in de vijfde klasse. Ze marchen, ze woord hebben ze krijgt al hoorn. Ieder Prins had hij daarover verteld. Maar er is nog een wedstrijd die we daar in de gaten horen. Hij had de reis maken. Hielendal naar de streng in Ier. Ronnie de Wit zult vanmiddag naar Oostergoot zien. Holvert, Ronnie, goeiemiddag.
4: Ja, welkom Meesken en Lustra's en natuurlijk collega's in de studio. Ik zit hier inderdaad in de kantine van de VV Oostergo, want ja, ze zijn al net op het veld en ik moest even wachten op de opstellingen, maar die heb ik inmiddels kregen. En de wedstrijd die wordt Oostergo, Holvert, die het wordt het Chinwander opnemen. Nou ja, die hij in de beker Ekkel Chinwander spelen, dat het Holvert won met 2-0. Dus ja, Oostergo zal jord wel graag revanche willen nemen op die wedstrijd. Dus dan beginnen we bij de opstellingen van Oostergo. Daar spelen je de volgende spelers komen daar het in. Dat is Hendrik Dijkstra, Leo Sitsma, Bert-Jan Poortinga, Dirk-Jan Skriber, Arjen Raap, Sander de Bruin, Janet Sipma, Harm Krootsma, Harm Nutma, Job Wilman en Sylvan Minima. En dat staat eigenlijk onder leiding van trainer Leo Boersma. Dan gaan we naar de opstelling van Holvert. Die heb ik ook gekregen. Dat is, daar komen de volgende spelers van in het veld. Siberendal, Richard Malda, Rick Vink, Peter Kuipers, Otto Hedema, Rudy Greewijk, Pieter van der Ploeg, Tjibbe Anne Venema, Egbert Dijkstra, Douwe Broersma en Jordi Minema. En die staat onder leiding van de trainer Gerard Poelstra. Nou, we zullen al wachten wat het hier al een keer wordt en ik hoop Jim daar van op een hichte te brengen en ik wacht je hopen en dat het een mooie wedstrijd wordt.
1: Dat hopen we bij die mei, Ronnie. Dan bloot het leuk om in ieder geval naar te zien. Dat zijn dus de vier wedstrijden die we van een beetje jaren laten bij RTVNF Roemwijsport.

0: Oh, we bloten toch wel lekkere platen, hè? Mrs. Applebee. Ben ik dan de enige die denkt van appeltaart in het raam van een... Hoe is daar een nog damppunt komt, krijgt u het over wij? Ja, ik denk het. Dat zal wel iets zijn. Ik zult dus op ziekje. David Garrick bezong haar. Mrs. Applebee. Het is Ed de Veneuve Roem bij Sportwest naar Harkes. We binnen per minuut nu jouw vertrein. Dat betekent dat de meeste bal ontrollen binnen. En dat we lekker het rondje compleet meidje gaan. En we beginnen van boven naar beneden. Tweede klasse O. Columns in Oranje Nassau. We binnen los. Bouke Bosma.
1: Vierde minuut zitten we inmiddels 0-0 in de storm, maar het hier oorswijzen kan. Ja, wat kreeg Colm, inmiddels team met Brandsma, een geweldige kans. Het zette massaal druk op de verdediging, de Colmers. En kregen de balbezit. Team met Brandsma linnig aan de rechterkant richting goal. Maar hij scoot hem krek langs de verkeerde kant van de peel. En dat betekent dat het hier nog 0-0 is. Aan de andere kant een scotje van Sargon Lado. Ja, die oer, het wie eigenlijk net een gevaarlijk scoot, een paar meter oer die goal heen. En het is ja, het gaat aardig op een del, maar Colm dat zet heel goed druk hier in die eerste minuten. Dat is goed ingetraind. Nou, ik weer zetten ze massaal druk op die verdediging en die komen er moeilijk uit. Horen nou wat balbezit en kunnen er nou even uitkomen. Via het middenveld is het Oranje Nassau dat nou bouwt aan een aanval. Maar na 4 minuten is het hier dus nog hield het 0-0.
0: 0-0 dan. Mooi om te horen dat er nog wat spanning in zit in ieder geval. Wij gaan naar Jelle van der Waal. Die shirt de bal al een paar minuten heen weg in. Ik weet niet welke richting het opgaat. VNV 68, Friese Boys, Jelle.
2: Ja, het gaat hier nog wat op een del. Er is net een ploeg die meteen dat initiatief neemt. Het is Friese Boys dat wel wat meer balbezit had. Maar hij kan een paar keer makkelijk de bal weer verleer. Die krijgt even de nummer 22 van VNV. Jesse Thomas Stelwagen die de van Trovie. Maar hij had de afvlaggen voor boetenspul. En daar trok Guy die kans verleer. Het is nu VNV dat even de onval ziekert. Maar uiteindelijk is het Friese Boys. Nee, het is nog steeds. Ja, het is wat gerommel. Friese Boys dat eruit komen kan. Nummer Njontje. En dat is Pier Kempenaar gitter van Tro. Maar ook dat is boetenspul. Dus ja, het gaat hier wat op en del in de beginfase. We gaan 3 minuten voetballen en er staan nog altijd 0-0.
0: 0-0 derde nog. Dan gaan we naar Ierde Preens. Hij zit in Somartis. En de wedstrijd Somartis in Zowat. Ik derde de bal van de stip al inmiddels.
3: Ja, we zijn hier een minuutje bezig en er is nog niks gebeurd. We wollen ze woord dit voor naar de onval zocht en een bal joh, maar de spits die hier onder de bal trouw, dus ik koer die bal echt net kappen. En dan koerden ze gewoon weer op te bouwen. 1 minuut voetballen stond in logische wijze 0-0.
0: Ik ben benieuwd dat Ronnie al uit die kantine wij is, want je hem stien op het punt van beginnen, Ronnie. Hoe steert het ervoor op dit moment?
4: Nou, ik ben inderdaad, ik ben uit de kantinewei. Ik zit hier nu onder het veld en ik zit hier naar de wedstrijd zien. Die krijgt begaan, dus je krijgt 12 minuten los. En dat wie Oosterhof had al die een hele goede kans kreeg. Het wie Jan het zit, maar die op de linkerkant Trobberut, die de bal voorzet. Maar op spits Bert-Jan Poortingen. Maar Bert-Jan Poort kreeg de bal. Ja, wat raar voor Voorten. Hij helle nog uit, maar dat waar helaas niks. En voor de rest ja, is er eigenlijk nog weinig van te zeggen, maar we binnen maar krek los.
0: Ja, maar goed, dan moeten de wapenfeiten, zat ze dat zo mooi nemen, die moeten dan nog plak vinden. Ja, dit zijn dus 4 vlijfwedstrijden, best alles van Jest, maar ook alle orenwedstrijden van de ploegen uit de regio houden we in de gaten. Collega Jaap van der Laan zit bij me in de studio. Die brengt hij de eerste updates. Wat gebeurt er op de Orenfield, Jaap?
5: Ja, op Orenfield is ook al weer gescoord. We zijn in de tweede klasse B. Bij Geelwit Faruut zit het 0-1. Faruuters, de doelpunt. En in de, we zijn de vierde klasse C zit het bij Dokkum SS 68 1-0. En bij de Lauwers, het zijn Twiesel, zit het 0-2.
0: En we hier niet mogelijk nog een berichtje op Broekster Boys, maar dat mogen we nog even zien te verifiëren, denk ik, hè? Dat die wedstrijd net trok wat zijn.
5: Nee, dat klopt, dat klopt.
0: Dus
5: zit in de live, zit in app, maar je kunt ook even checken.
0: Ja, helemaal goed. Nou, wat er reden van is, daar komen we zo dadelijk wel achter. We houden nu dus helemaal op de hoogte van al deze wedstrijden bij RTVNF Roem bij Sport. Bloed is lekker buis. We gaan even lekker in de flow komen. Dit is een plaat uit Jochen en Jochen en Stantig. Crusaders, Street Life.

0: Crusader Street Live, iets Jochtje Nondertje, Jochen en Santog. Brengt het hier op bijna kwartier voor treien. Dit is Roemwijk Sport op RTVNF West naar Harkest. We hebben bezig binnen met het brengen van verslag van live wedstrijden. Het is de eerste competitieronde waar we mee bezig binnen. En we beginnen het rondje bij de tweede klasse O. Bauke Bosma bij Kolumtje in Oranje Nassau.
1: 13e minuut, 0-0 is de stand nog heel tijd. Beide ploegen hebben nog een kans. Die van Kolm, die hekkels ketst. Aan de andere kant een kans voor Oranje Nassau. Over de linkerkant van het veld. Wie het Ruendel Martina die in balbezit kwam. De bal oerkeeper Marcel Kempen naar binnen speelde. Het bal hier richting doellijn. Maar hij hier net meer rekenen op Johan Schat. Die zijn lichaam daar knap tussen drukte. En de bal meenemen kon naar de sideline. Ja, dat hier ik al een goal wijze kent voor Oranje Nassau. Maar Kolm dat heel goed. Maar in deze wedstrijd werd het initiatief even bij Oranje Nassau lijn het, maar Kolm nou ik weer wat meer mij door in balbezit. Nou ik balbezit had krek over de middellijn. Even via Johan Schat achterin. Wat een knap positie speelde trouwens. Nou gaat de bal naar de linkerkant. Nou Schat van de afstand nou. Maar dat is een makkelijk Schat. Een makkelijke prooi voor keeper Stijn Barkhuis. Die het nou een lange bal naar voren jouwt. Het kopduel wordt gewoon terug Kolm. En hij zei balbezit wordt wel even druk zetten daar aan die rechterkant voor Kolm. Links dus moet hij waarom spelen naar Marcel Kempenaar. En dan even een beetje rommelig. Maar krijgt Kolm de vrije trap. En is het hier volslijn in evenweg deze wedstrijd. Heel aardig wedstrijd om naar de Sjen Kolm. Dat goed meisje. En Oranje Nassau. Nu 14 minuten is het hier nog 0-0.
0: In de vierde klasse C is VNV 68 Sjen Friese Boys. Jelle van der Wal.
2: 10 minuten voetballen. Sta je nog altijd 0-0. Maar een feller VNV 68, Friese Boys dat in balbezit heel slordig is, dat nota. De bal steeds makkelijk kwijtrekt. En de counters van VNV 68 zijn nou en dan gevaarlijk. Ze kregen echt de grootste kans in de vierde minuut uit een corner. En die bal kon in kan worden door een verdediger van VNV 68. Maar ja, we hadden uiteindelijk net goed rekken. Werd door die kans verlengen. Ja, Friese Boys zeer slordig onder de bal. Elke keer leveren ze die bal samen in. Zag ik wat moeite met het veld, lijkt het. Er zijn al verschillende spelers die wat rommelen met het veld. En het is lastig voetballen. En dan kan het duidelijk zien dat VNV daar wat makkelijker, wat beter mee omgeert tot nota. Voor de rest hebben we weinig hichtepunten, Sjoen. Dus na halve minuten voetballen is er stand tussen VNV 68 en Friese Boys nog altijd 0-0.
0: Dat wie de vierde klasse C, VNV 68, Friese Boys. Vierde klasse D gaan we dan hinder. Dat is Koorts de Tilletje en Harkema op einde. Johannes Douma.
3: Waar de wedstrijd vol sleen om sleen is eigenlijk. Want het is de kortste tillen die op een 2-1 voorsprong kwam is. Het wie in de 33e minuut biedt een afstandsschot. Keeper Martin Alma kreeg die bal net onder controle. En daar wie natuurlijk de goaltjes die van kortste tillen Jouke Waaksma. Als een hazen weer erbij en skat prima in. Dat weer de 1-1. 12 minuten later. Wie het Harme Tabak onder de achterkant. Die zich prima vrij speelt. Die bal prima voor jou op de vrijstaande Sietse Pilot. En die shit de bal. Perfect in. Zadwander stiert Koos de Til hier op een 2-1 voorsprong. En dat is ik de laatste 20 minuten is het ik net meer dan terecht. Eerste 20 minuten min voorkomen voor de Harkema op einde. Maar daarna wie het Koos de Til. En een minuutje alleen wie het weer Jouke Waaksma die het een goede mogelijkheid kreeg. Uit de voorzet van Harmen Tabak weer. Maar keeper Martin Alma die redde mij zijn voet ten koste van een corner. Dat leverde verder niks op. Maar wie zou je na een hele aantrekkelijke wedstrijd. Een prote publiek. En een echte derby sfeer. 2-1 voor Koos de Tillen.
0: En dat zei Johannes Douma bij die wedstrijd. Dan gaan we naar de vijfde klasse C. Oostergoot, Sien Holwert, Ronnie de Wit.
4: Ja, inderdaad. De winnaar bij Oostergoot, Sien Holwert natuurlijk. En de wedstrijd hier. Dat is wel een leuke wedstrijd om naar te zien. Het wie ongeveer een kwartier verliep. Wie het Hendrik Dijkstra van Oostergoot. Die de bal wijstuts op de spits. Bert-Jon Poortinga. En die kon alleen op de keeper aangeven. Maar helaas, hij kon de keeper net verschalken. Daarna wie het Hover die op de rechterkant trok kwam. En die derde bal voorzetten. En ja, die bal. Dat wie op zich wel een priebelend momentje. Even voor de goal van Oostergoot. Maar het leverde geen doelpunt op. Dan 4 minuten later. Wie het werd diezelfde. Dat wie heet Durkens Krieper, de laatste man van Dinges, die een hele mooie stekbal joeg. En de Willy Oosiets, maar die alleen op de keeper aankoe. En ja, die waren Wol of net Del en Rick Vink. Nou ja, heel Oostergo vindt Foen van Wol. Maar de scheidsrechter die wuifde het voort en die zei nee, het is geen penalty en het bleef gewoon 0-0. Nou, en dan even later weer het Werhovert, die echt weer een hele dikke kans kreeg. Toen wie het echt bedikstra, die alleen op de keeper aankoe, maar die de keeper net verskalken. Nou, op dit moment zullen we even naar, het is Hovert die nou op dit moment in de aanval is. Dat levert via de ek net volop. Dus op dit moment stond het hier nog steeds 0-0.
0: En dat zei het Ronnie de Wit. De onderwedstrijd in die vijfde klasse C is Suurmeertjen, Suurwaard. Hier de Prins.
5: Ja, de stand is hier al verhoren. De hier inmiddels 1-0. Een minuutje tijdlijn. Wie het een hele mooie onval van Samar hier over de linkerkant. En wie het de nummer 14, Anne-Jan Pietersma, die de bal kreeg. En die zette de nummer 10. En dat is Daniel Posma. Die zette er eigenlijk vrij voor de keeper. En die maakt er eigenlijk geen probleem van. Die schijt de bal boetenbrek van de keeper. In de hoeken schijt er die bal binnen. En zat we aan weer in de 6e minuut. 1-0 voor Samar. En daarna is het eigenlijk Savoor die probeert de aansluiting weer te pakken. Eigenlijk een knappe kans onkruid. Maar dan weer de keeper Haaien Pijl die bal pakte en dat was eigenlijk de eerste grote kans aan de kant van Zwolle. Ik zou nog even, en daar is het Mo Andrega die kreeg de bal en die brengt erin. Maar die bal die komt heel net aan en dan moet de woorden uit het stadsgebied van Samarwij heel nog even om naar de eigen keeper. En dan kan ze daar wel. Wij beginnen te bouwen aan de volgende aanval. Daar komt die bal en die wordt lang jongen. En in eerste instantie wordt er mist. En dan is daar de noemer jongen die bal kreeg. En dan is het Webmo Andringa die probeert. En ook van overstand een beste redding weer van de keeper van Samar. Haaien Pijl die bal eruit pikt. En even zien wat er nog gebeurt. Nee, nog kappen ze die bal eruit. En dan zie je ook even op het scorebord. We hebben inmiddels 14 minuten voetballen. En de stand is nog steeds 0-0.
0: En dat zei Ierde Prins. Vanaf de Huidkamp in Samar. Dus zoek ik even op de oren film. Wat gebeurt er? Jaap van der Laan.
6: Ja, ik zal even VMC en B in de tweede klasse B. Is het B Trienwoorden Sint-Anne-parochie 0-1. En in de vierde klasse. In de vierde klasse D, daar zit het 0-2 bij de Lauwers Twiesel. En voor de rest in de vijfde klasse C geen doelpunt nog.
0: Helemaal goed, dan gaan we het rondje even weer op een Nijdwaand, want we zitten richting het Nijs van Treje Oeren, ze hoort God het dan al. Maar we willen natuurlijk alles weten van die wedstrijden. Colin Marajana, zo kon ik dan weer beginnen. Bauke Bosma.
1: Een iets rustiger fase in deze wedstrijd. Nou, 20 minuten, nou wel weer even Oranje Nassau dat eruit is en ik gevaarlijk. Maar daar zit team Brandsma zit er heel goed tussen en kan balbezit creëren. Beide ploegen proberen vierde opbouw in combinatievoetbal naar voren te voetballen. Ja, soms die lange bal, dat slaat het dan het helemaal. Maar het is volstrekt in evenwicht na 20 minuten. Het is nou Oranje Nassau dat opbouwt van achteruit. Kalm dat even waarom met Twamman voor. Druk probeert te zetten, maar dat slaagt het net. En dan kan Oranje Nassau eruit. Via de linkerkant van het veld. Dan komt er een lange bal. Misschien Quinten Kruisinga die stekt op de linkerkant. Stekt die Sargon Lado voort. En die had balbezit. Kan die hem voorkrijgen? Dan moet hij even weer om. Nou, komt nou dan die voorzet. Die voorzet komt net. Die bal gaat helemaal weer om op de eigen helft. En dan met Oranje Nassau van de eruit weer proberen te bouwen. In 20 minuten op de klok. 0-0 de stand tussen Kalm en Oranje Nassau.
0: In de vierde klasse C, VNV 68, Sint-Friese Boys, Jelle van der Wal.
2: De thuisclub is op voorsprong kamer. Het is 1-0 voor VNV 68. Het weer Leon Hoekstra die ervan trof. Hij speelde keeper Jesse Komenaar van Friese Boys. Hij zette daarmee de thuisclub op een 1-0 voorsprong.
0: Dan gaan we naar de vierde klasse D. Harkema Pijnert zien, Koester Tillert zien, Harkema Pijnert, Johannes Douma, rally hem nog.
7: De scheidsrechter Hamstra die prima fluiten, die had krek voor de rust fluiten. Het is 2-1 op dit moment voor Koorts te tillen. Eigenlijk als de hele wedstrijd nou shows, dan is het terecht eigenlijk dat Koorts te tillen werd voorsteerd. Ze kregen krek nog een mogelijkheid via Harmen Tabak, maar dat scot werd prima keert door Martin Alma. Hele leuke wedstrijd hier. Ze rennen nou richting de kleedbox. En de verwachtingen zijn hoog, best wel heeg voor die tweede helft.
0: Nou, we zullen het hier in ieder geval bij te vinden. Hoe is er neer van te missen? Vijfde klasse C dan. Oostergehovert, de streng in hier spelen. Omdat al Ronnie de Wit.
4: Ja, inderdaad. Ja, de wedstrijd is hier echt spontaan. Oostergo die het beter van het spul had. Wie krijgt Leo Sietsma die onder de rug aan de linkerkant ervan trok hier. En ja, die zetten de bal voor, scherp, iets te scherp, want de spits werd niet aan Portica Couder net bij. Dan even later weer diezelfde Leo Sietsma die een kander nam en die draaide erin en die kwam op een lotte. En ja, dat hier dus helaas geen resultaat. Nou, op dit moment is het een bal die wordt stutsen door Hendrik Dijkstra. Het is Leo Sietsma. Nou, Leo Sietsma stond boven het spul. De grensrechter van Hovert die vlaggen en die vlaggen terugte. Maar die, ja, Leo Sietsma is net meer eens en die had hem over het commentaar op de scheidsrechter. Dus hij krijgt geel. Maar het is Oostergo, zoals ik al zei, die het beter van het spul had. En het stond hier nog steeds 0-0.
0: In diezelfde klasse is de wedstrijd van Martin Zwartek bezig. Hier de Prins.
5: Ja, het staat wel 1-0 voor Zwart. Maar ik vind Zwart beslist net minder. Je bent eigenlijk volle meer in onval. Alleen het wil eigenlijk nog net lukken. Je voetbal, je wil een huil prutten met lange bal. En dan gaat er iets mis daarachterin. En dan gaat die bal er in. Een vierde bal die valt daar achterin daar. En dan is het, waar die goal maakt, voor mij is het de nummer 11. En dat is Fabian Douwers. Maar de keeper die komt uit en die kan net bij die bal komen. En ja, hoe het erin gaat weet ik net. Maar het is hier wel 1-1 na 90 minuten voetballen.
0: Een wittere nasmaak dus daar nou al. Terug een fout, dus een liegspul. 1-1, dat zei Ire Preens. We gaan richting het Nijs van Trijenoeren. Nee, het Nijs van Trijenoeren. Dan yes, de volgende wedstrijd gaan we weer omkomen. Colin Morena zou kortste tillet zien op einde. Harkem op einde. Oostergo Hovert, Sumart zien ze wat. En VNV 68 Friese Boys. En natuurlijk houden we dik op richten van alle orenwedstrijden van de ploegen hier uit de regio. Heel graag, Oon Daleks.
8: Roenwijs Sport werd mij mogelijk maken. Toch onnemen we de drill Weidenaar in Dokkum en Kalm.
9: Beleef de magie van de 57ste Gommelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
5: Het is hier geen spruit koud in je huis.
6: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
7: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
11: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
12: Ik vind het zo spannend.
13: Ik ga eens turbo en.
12: Ik is toch turbo en net?
11: Nou, even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat met haar moeder wordt weggevoerd en gedwongen moet gaan werken. De jonge Beckman, gekozen door een kinderjury, ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
9: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
12: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
13: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
12: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
14: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
15: Zo, dat ziet er gaaf uit.
14: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
16: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
14: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
17: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
18: Roen Wijspart wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallem.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roemwij Sport.
2: En het is 12 minuten nu trein. We zijn lekker op tijd. We hebben Rome hier bij 12 uur van Roemwij Sport. Op deze 12e van september 2026. Uitsturing nummer 3 van dit nieuwe seizoen. We zitten in de eerste competitieronde. En we doen een live verslag van 4 wedstrijden. We gaan het rondje even snel bedelen. Want we willen weten wat er tijdens het nieuws in de boodschap gebeurd is. Te beginnen in de 12e klasse O. Columns in Oranje Nassau. Bouke Bosma.
3: Het spul speelt zich op zo'n beetje 70 meter van het veld af. Terwijl tussen de beide 16 meters hier op opwinding weer een minuut alleen. En nou wel trouwens. Oh, wat een geweldige kans. Ik zei geen opwinding hier. Een kans van de van Rick Wiersmaker. Maar nou een geweldige kans voor Max de Jong. Hij had hem voor het inzetten, maar hij lepelt hem naast de goal. En dat betekent dat het je na 33 minuten 0-0 bloedt.
2: Het hier is samen als wijze kind. Vierde klasse C, dan VNV 68, Sint-Friese Boys, Jelle van der Wal.
4: Staan na 29 minuten voetbal en nog altijd 1-0 in het voordeel van VNV. Friese Boys komt er al wat beter in. Kreeg ik wat kansjes via een vrije trap van Lutzen Posma. En een kans van de rechterkant van Pierkempenaar die krijgt nice gear. Dus de stand is er nog altijd 1-0 in het voordeel van VNV 68.
2: In de vierde klasse D zorgen we naar Kortse Tillet zien Harke Mapeinde, Johannes Douma. Oh nee, natuurlijk, nee, die zit in de rust. Wat een blunder van mij. Excuus, die komt natuurlijk zo dadelijk bij, want die wedstrijd wie om 12 uur al begon. Vijfde klasse C gaan we een heel gauw naar terug. Oostergoot, zien Holvert, Ronnie de Wit.
5: Ja, het is echt Oostergo wat het beter van het spul had. Het speelde het heel goed. Kozen op kozen, maar daar vertel ik hem straks meer op. Tegen nog steeds 0-0.
2: Hoe een echte cliffhanger, daar hoor ik van. Ieren Prengs die zit in diezelfde klasse. Nee, Suja Meert in Suja Woude. De Suja's, Ieren.
6: Ja, we gaan hier 28 minuten spelen. Het is nog 1-1. Maar dat hier ook wel overwerken. Want het was in de 20e minuut een prachtige aanval van ze woord en ik kapte Mo Andringa, die kapte die bal. Ik ben Maries die kreeg boetenspul en dat werd geconstateerd door de grensrechter. 12 minuten later op orenkant. De nummer 14 en de nummer 18. Dat waren Anne J. Pietersma en Jelke Hoekstra. Die kregen een huwelijk rutte komst voor Samar. En is de keeper die 2 keer de bal pakt, de keeper van ze woord. En dat is Niels Lenes, die geweldige redding die. En Zadwaande staat hier dan steeds 1-1.
2: Wat gebeurt er op de orenvoetbalfilm waar ik regioploegen bij belussen binnen? Jaap van der Laan.
7: Ja, de tweede divisie A, Harkemaerse Boys Staphorst 1-0. In de tweede klasse 0. Even gaan. Tweede klasse N, daar staat het bij Huddegriep, Sneekwit Zwart 1-0. Burgum nog 0-0. Bij de tweede klasse B, daar staat het 0-1 bij de wedstrijd van Trienwoorden. Sint Anne Parochie en in de tweede klasse C daar heb ik op dit moment geen update. Dus fase 4 is dit al de update.
2: Helemaal goed.
0: Dit is Roem bij Sport.
1: Bij RTV NOF.
2: Dan ben we wel los met twaalf uren en dat beginnen we natuurlijk altijd met muziek om lekker de sfeer erin te houden. Dit is Son Mieux en Feels Part 2.

0: Feels Part 2 heet het officieel, deze plaat van Sommieux. En dat komt omdat toen de band ooit begon, toen de leadzanger Camille nog zelf bezig weer, nog net echt in de huidige formatie bezig weer, hier direct al een keer een plaat maken, die de Feels. En ja, dat vond het toen net goed genoeg. En dan had er een soort van opvolger daarvan maken. En daarom heet het dus Feels Part 2. En die is hier op Jeroen bij Sport op RTV NOF. We gaan lekker terug met de voetbalrondjes, want we zitten richting de slotfases van een aantal tweede, of eerste helften waar we mee bezig binnen. Dus we beginnen met de tweede klasse Ocean, Columntje en Oranje Nassau. Baan zijn is dat. Bauke Bosma.
1: We zitten in minuut 39. Nog heel tijd is de stoon hier 0-0. Ja, het wie even een minuut af te zien dat er niks gebeurde voor de goals. Het speelde zich wat over tussen de beide 16 meters. Het enige wapenfeit wie Rick Wiersma. En ik meldde dat krijg even. En op het moment dat ik erin kwam, kreeg ik Column die geweldige kans van Max de Jong uit de voorzet van Alka de Wit. Ja, dat soort ballen moet je er gewoon wel in schoppen op dit niveau. Want je weet er net waar je staat dit seizoen. Maar Column voetbalt best wel, wel goed, ja, Joert. Dat wordt soms heel aardig positie spelen, maar die eindpaas met zijn ogen dan beter en is hij dan goed, ja, dan moet ze die banden wel inskopen. Krijg een heel aardig aanval weg van Column via de rechterkant van het veld. Wie is Stefan Wijma uit onder de rechterkant, joeg die hem voor, maar die joeg hem dan weer net lekker voor die voorzet, wie Fiesta leeg kan dan makkelijk voortwerken, worden toch die verdedigers van Oranje Nassau. Dus het stiert hier nog 0-0, maar die ik wel 2-1 steen ken hier inmiddels in het voordeel van Column. Nou weer onder de linkerkant, Max de Jong op Snel hier er langs, pakt nou de achterlijn, zet hem voor. En dan is het een speler van Oranje Nassau die er een corner van maakt. En dan zullen we even zien of die corner nog even snel naam wordt. Dan pakken we die nog even mee. Maar nee, de bal uit achter de reclameborden. Dus gaan wij even weer om naar de studio. Met na 40 minuten de stonden hier tussen Column en Oranje Nassau nog heel dit 0-0 is.
0: Vanuit de studio jouw wij hem terug naar Gariep. Want daar is de wedstrijd tussen VNV 68. Zien de Friese boys, Jelle van der Wal.
2: Ja, en de thuisclub VNV 68 Utgariep had de score verdubbelen. Ze zijn op 2-0 kwam. Het wie na een jaloere spelen een keeper Jesse Kommerij van Friese Boys die de bal samen inleveren. De bal kon oppikt worden terug. Arjan Merema, Hijfoen, Albert-Jan Plantinga en die miste in eerste instantie nog. Egi Negma, Jesse Kommerij. Daarna kwam de rebound en we hadden wat rommelen daar in het strafschopgebied. En uiteindelijk werd het een overtreding van Friese Boys en de bal ging op de stip. Onvierder Volkert-Jan Albada nam de verantwoordelijkheid en hij maakte uiteindelijk de 2-0 voor VNV 68. Ik zei even daarvoor dat Friese Boys er wat beter in kwamen, maar na die single is het toch weer een beetje van de leg. Want het is VNV 68 dat de betere ploeg is, het gevaarlijkste is. En inmiddels hebben we even een vrije trap van Friese Boys, die werd goed inbracht. Blootlezen in het strafschopgebied, maar werd uiteindelijk uitverdedigd. Dus de thuisclub, de promovendus, verrassend voor hier in Gariep met 2-0 na 38 minuten voetballen.
0: Dan gaan we naar die vijfde klasse C, want ja, die cliffhanger waar Ronnie Usma zitten liet, daar ben we natuurlijk wel heel nieuwsgierig naar Oostergoots in Holwert. Hoe gaat het daar, Ronnie?
3: Ja, nou, dat kan ik niet begrijpen. Nou, het is echt Oostergoot dat de hele prutte kansen kreeg. Leeuwen Sietsma en Bert-Jan Poortinga ben gewoon een plaag voor de verdediging van Holwert. Ze worden heel tijd voortstutsen en komen dan heel tijd alleen op keeper Sieber en Dahlom. Maar dat noemen we dat kind, hij nog heel tijd die nul houden. Tot krijgt 12 minuten verliezen. Wie het werd Hendrik Dijkstra die de bal op aan de linkerkant op Janet Sipma joeg. En Janet Sipma die koe helemaal troon in naar de sectie. Lutst de bal voor. En daar wie het Bert-Jan Poortinga die de bal simpel intikken koe. Dat betekent dat Hoostergo hier ter jeugde maar 1-0 voor staat.
0: Ja, dat is inderdaad een cliffhanger inderdaad. Dat wil alleen de moeite worden om op te wachten. Zeer meer zien ze je wat. Hier de Prins.
4: Ja, we hadden hier zo'n 30 minuten voetballen. Stond hier nog 1-1. En er is eigenlijk dat straks niet weer binnen. Er net zo huwelenvol mee gebeurd. Het is nou waar ze woord die er een keer vertrokken wordt. En dan is de bal ervoor in. En dan maakt ze de juiste man vinden. Wordt op een sitcom, wordt er voor, komt die bal voor. En komen ze tot, ja, dan is die Mo Andringa. En die kreeg die bal. En uit de draai wij zetten die bal. Een meter oer ballenvanger en huizenhoog over. Dus nu wordt er voor de tweede keer al vregen om een bal. Die oren die leidt echt al achter de kantine. Dus je weet het, je wil te vinden om een bal voor te krijgen. Maar even op een klokje in 38 minuten voetballen. En de stand is nog steeds 1-1.
0: Nou, zolang het ze daar net vregen om die bal onder wij te halen hier, dan mag het helemaal goed komen. Let eens maar aan oor dan.
4: Dat denk ik echt.
0: We gaan naar de vierde klasse D, want dat is de enige wedstrijd die om 12 uur begonnen is. Dus zitten we in de rust rondom het Nijs. Maar ja, ze hadden er zin om daar, Johannes, want je bent alweer een paar minuten los met de tweede helft, Erik.
5: Ja, we zijn al 6 minuten bezig. Grote kans voor Harkam op einde, op de keeper aan, maar... En mij een sleepbeweging probeert de keeper Anko van Dijk, Anko Uterdijk van Koos de Tiller te verrassen. Maar dat slagen net en dat wie de aanvaller van Harkema dit een grote mogelijkheid kreeg. En dat wie ik de eerste mogelijkheid in deze tweede helft eigenlijk. In deze leuke en sportieve wedstrijd, ondanks de belangen en de derby die er is. Maar ik kom mee de scheidsrechter Hamstra, dat mag ik wel zijn worden. Die had de teugeltjes goed in hand en we zitten nu een hele leuke wedstrijd te zien. Tussen de noemer treien van voor hier, Harkam op einde, in dit moment, die helle het krek net via de na-competitie. En de nummer 6 van Koos de Tiller aan de seizoen. Vorig jaar weer de wedstrijd eindig in 2-2, wat dus nou ik nog tot de mogelijkheid bij het. Dus even zien, 54 minuten bijna spelen. Ingen of 2-1 in het voordeel van Koos de Tiller.
0: Nou, dat belooft dat in ieder geval. En mooi inderdaad om de arbitrage positief te benemen. Want zonder arbitrage ek daarin geen sport. Zonder co-host Jaap van der Laan ek geen resultaten van Oren Film. Wat gebeurt daar, Jaap?
6: De vierde klasse C, GSVV, Zin VCR 0-2. Via woorden komt de voorsprong Zin Ternaat. En blijer op de boosjes. Ingen.
0: We gaan de officiële blessure team bij een aantal wedstrijden. Te beginnen bij de tweede klasse O, Columns in Oranje Nassau, Bauke Bosma.
1: Kalm had het overwicht de laatste 4 minuten, maar die bal wilde net in, de eindpaas in het goed. En krijg Steven Wijmer stuts, Max de Jong, die hebt in de koning. Krijg een tientje van een verdediger, die koerde een corner van Maatje, hier net terug. Nou, Oranje Nassau even aan de andere kant, via een hele knappe actie onder de linkerkant. En dan wordt er Hens claimt terug de bank en de spelers van Oranje Nassau. Maar de scheidsrechter Boringa zei, nee, ja, terug speel je. En dus bij die bal werd je hebt spelen. Maar daar kennen de spitsen van Kalm kennen niks mee dwan. Dus is het Oranje Nassau dat er weer uit kan. Aan de linkerkant moet er een waarom naar de verdediging. Nou, kan zij nog een gatje vinden, of een rom te vinden. Dat gaat via de rechterkant. Krijgt van de middellijn. Wordt hij teruggetransporteerd verder naar rechts. En komt er een lange bal naar de 16 meter. En kan die voetkop weer terugkomen. Dat gebeurt er goed. En dan schijnt ze zuidskiezer de boring uit. Het is mooi geweest. De eerste 44 minuten zitten erop. Ja, best wel een aardige wedstrijd bij Vlagen. Even wat rust in het spel en dan begint het weer te spetteren. Maar voorlopig is het hier na 45 minuten. Dus tussen Kalm en Oranje zo nog heel diep 0-0.
0: In de laatste 12 minuten van de officiële speelt u het tikje ek voor het Jelle van der Wal. Bij de wedstrijd VNV 68 zien Friese Boys. Jelle.
2: Ja, 42 minuten voetballen staan nog altijd 2-0 voor VNV 68 die het goed onder controle had. Friese Boys proberen het wel, maar is elke keer met de eindpaas onzorgvuldig. En op dit moment leidt het spul even stil vanwege een blessurebehandeling. Dus het is nog een goede 12 minuten te voetballen officieel, maar eventueel nog wat blessuretijd. En er staan nog altijd 2-0 in het voordeel van VNV.
0: We komen zo naar die blessurebehandeling even bij die weer om. Dan hebben we wat meer te vertellen. Ronnie de Wet, hoeveel minuten staan er bij jou nog op de klok bij Oostergoots in Holwert?
3: Nou, hoeveel minuten precies weet ik net, want we hebben geen score behoed. Oh. Maar ik denk dat het net lang de worden kent. Ik denk dat wij ongeveer in de 40ste of 42ste minuut zitten. Nou, dat is Oostergo echt die gewoon onderringt. Die echt kans op kans gaat. Hier, ik wil draaien voor jou een 0 steken. Maar ja, dat stort het net. En zolang het bij hier 0 stort, ja, dan het Holwert natuurlijk echt nog kans. Maar ik wil heel eerlijk zijn, Holwert zet daar echt weinig tot niks in hoor. Zo nu en dan komt er zo'n lange bal naar voren, maar die sterft in schoonheid, zeiden ze dan altijd. Het komt net echt, nee, het hadden net echt grote kansen gehad. Nou, het is even zien, op dit moment is het Holwert die er weer uitkomt. Dus echt bij Dijkstra die bal naar voren, of echt bij Dijkstra krijgt nog de bal daar voorin. Sien had het erop bekend, maar ja, dat sterft, zal ik zeggen, echt al in schoonheid. Want de bal die werd weer oppikt, tro Oostergo. Nou, het is Oostergo, die kans nemen we, krijgt even deze kans nemen we mij. Het is Leo Sietz met die de bal op een goal. En daar is het keeper super een bal, die bal loslid. Ja, ik wil heel eerlijk bij beide keepers binnen. Net echt ook nog steeds, want dat straalt vertrouwen uit voor de verdediging. Want deze bal, hij let hem los, maar gelukkig stond er nog een verdediger altijd helemaal en die schopt de bal voor. Het stond hier nog steeds 1-0 voor Oostergo.
0: Nou, zullen we even bij Ieren, want die 10 minuten tik je daar ek wij. Bij Sumar, Tjin, Zewaard.
4: Ja, de klok springt net op 43 minuten. Dus we gaan hier nog 2 minuten officieel te gaan. Misschien dat er nog een beetje bij komt, maar dat is even over wat je nooit hebt. Een hele zwakke uittrap van de keeper van zijn woord. Die bal die komt heel nog net aan en dan mij. Ze mag die mij hierin gooien. Dat is de nummer 5 die er door de zit. Morgen die komt even van achteren om die te nemen. Niski zegt nog een knappe poging van de nummer 18. En dat is Jelke Hoekstra. Die scherpe bal van Kret moet de sectie wij kregen. Heel mooi omspelen. En die hel uit. Maar die keeper die pakte die bal gewoon klem. Want hij weer net heel nog goed plaats. De keeper die kon die bal oppakken. Nu is het Savoy die er op oren kan vertrokken worden. Daar is het even zien dat we Jake.

0: Maar die wordt ook onderbrutsen en die bal gaat door de zijlijn en de meisjes weer ingooien. Ik ga hier nog 1 minuut op de klok te staan en de stand is nog steeds 1-1.
1: Ja, die minuut heb ik nog staan, dus die wachten we nog even af. Wat gebeurt er op door de film, Jaap?
2: 4e klas C, Dokkumt in SSS 68, 2-0, 44e minuut.
1: Oké, okay, helemaal goed. Houden we die ek van op de hichten. En we blijven toch even die eerste helft even aan meid. Jelle van der Wal, ik wil even om de dij. VMV 68, Frieske Boys.
3: Ja, de geblesseerde speler Jelmer Brinkman is inmiddels weer oplapen. Maar hij staat ook weer in het veld, maar echt Axel Fris shot het er net uit. Dus VNV dat de controle had, zij proberen natuurlijk. Ja, inmiddels is het rust. Rust dan hier in Garib, 2-0. En een verrassende voorsprong dus voor VNV 68.
1: 2-0 dus derde, het zijn de Friese boys. Ik wil even om naar Johannes Douwman, want daar zitten we gewoon in een reguliere speeltijd van de tweede helft. Tussen Kortetil en Harkema op einde.
4: Ja, bijna 15 minuten spelen hier in de tweede helft. En het is Harkema wat weer aandringt. En nadrukkelijk op zoek is naar de leekmaker. Het wie krijgt Andries Vrom. Een hele mooie aanval van Harkema aan die linkerkant. Andries Vrom, die drukt de armen. Die bal gaat correct voor langs de goal. Aan de goede kant van de peel van keeper Anko Uterdijk. Dat wie ik de mogelijkheid voor Harkema. Maar het is Harkema wat wel nadrukkelijk op zoek is naar de leekmaker.
1: Ja, we zullen het zien. Als dat lukt, in ieder geval. Zoek ik even neem mijn papier. En wat hebben we dan als Steen? Ja, Ierde, dan ben je nou de enige nog, want hoe vind je bij hem daar?
0: Ja, de scheidsrechter fluit het supergret hoor, voor de rust. Dus wie binnen hier, ik een bakje koffie daar. Dus ik zou zeggen, ontstrak de stand hier er steeds 1-1.
1: Ja, dat maar we net vierden natuurlijk inderdaad. 1-1 dus, ik daar in de rust. Nou, dan zitten die regio-wedstrijden dus al hier, of de live-wedstrijden dus al hier in de rust. Je nog even een keer naar de andere kant, dat er zakwart nogal weer wat bijkamer is tegen net Jaap, hè?
5: Nee.
1: Nou, dan zit er maar niet een ding op. Echt leuk. Muziek! En dat doen we dus. Een jochtje van 84 bij Roemwij Sport op RTV NOF. We hebben dadelijk sfeer gewonnen met de verslagen van de live-wedstrijden. Blijf dus bij ons. Pat Benatar, Love is a Battlefield.

0: hoop dat je net in sleep van binnen van deze heerlijke warme klanken van Billy Joel. She's always a woman to me. Jongetje, zondag kwam deze plaat uit. Ja, maar sowieso nog een live wedstrijd natuurlijk die op dit moment door de gong is, omdat die om 12 uur al begonnen is. Dus we rennen al richting een slotfase. Kunnen we het ontnemen van de tweede helft, denk ik. Johannes Dauma, Sjucht naar korte tillets in Harkema op einde.
1: Nou, werd nou Harkema op een 2-2 liekstand komt. Het weer onder de achterkant. Een speelkoers aan net eens in waar het weer. Die is helemaal de rondro onder de achterkant. Leidt die bal prima terug. En volgens mij weer de inval van Jens Kuipers. Die prima ik raak skeert. Hele mooie counter eigenlijk van Harkema op einde. Ze wint continu een onval. Ze drukken steeds. Koos de Tillekoer dat alleen maar oplossen eigenlijk. Maar ik nog 2 gele kaarten. Maar ze steeds rondom de 16. En dit weer eigenlijk de eerste keer dat Koos de Tille er wat uit kwam. En toen weer Harkema op einde wat verder de achterkant. Prima profiteerde van die ruimte die er op dat moment even lei. Zadwande is deze wedstrijd weer in leekwicht. Nou, 2-2. Nou, dat wie ik de stand van de vorige wedstrijd of de wedstrijd in Aarhus seizoen. En dat is dan nou just, de hele wedstrijd toe just, dan is dat ik eindelijk wel een juiste weerspiegeling van hoe de stand op dit moment is. Want Koosse Tille hier het even best lastig. En wakkelt zij, die moest nog 2 keer onder de noodrem loeken. Maar Zadwande, nou, is het Harkema wat correct op een 2-2 Liekstaan kwam is 69 minuten bij weer onderwijs.
0: En dat zei Johannes Dauma van de Tille in Koortse Tille. Ja, we zitten dus met de wedstrijd die om 11 treien begonnen binnen in de rust. Dadelijk om 11 vjouwen dan gon die wedstrijd weer verder met de tweede helft. Misschien heeft hij hem even een rondje langs de film te dan hoe de oren ploegen uit deze regio door Jaap.
2: Ja, in vierde klasse C is het 0-3 bij de wedstrijd. Het zijn de Lauwers Twizel worden. En het is Dokkum SS 68 bij het schoft 2-0. En ja, dat weet ik zo.
0: Oké, dan doen we het rondje straks nog even in ieder geval met de rust aan. Dan komen die dadelijk nog even. Ja, we hadden dus nog één wedstrijd die we op dit moment live hadden. Dat was in de vierde klasse D. Kort vertellen, het zien Harkema op einde. En dadelijk het vervolg van Kolm, zien Oranje Nassau, Oostergoot, zien Holwert, Semeer, zien Zwart en VVV 68, zien de Frieske Boys. Maar eerst jaren we eens even P&P, echte Frieske artiesten. Hoe zij het ervaren om in een band te spelen?

0: Pieter Wilkens, Gerben Douwstra en Marcel Smit. Spilje in de band hier bij de VNF Roemwijk Sport. We gaan eerst en weer naar Johannes Douma. Hij zit in de vierde klasse D te zien naar de wedstrijd Koorts het Ullertje in Harkema op einde.
1: 22 minuten met wie onderwijs. Het is nog 2-2. We zitten bij een hele mooie wedstrijd te zien. En dit is ik best een fase. Waar pakt het neemt het initiatief weg? Het lijkt dat Harkema trotdrukken wordt. Wie krijgt Alex van der Tuin die een mogelijkheid kreeg. Maar zie Scott wordt op het laatste moment nog krijgt blokt terug Douwe Kloostera. En het is nu een corner van Koorts het Ullertje. Het golft op dit moment op een del. En dat is ik het mooie van zo'n wedstrijd. Eigenlijk ben ik gelijkwaardige ploegen. Dus even zien. De corner die wordt... Terug Harmen Tabak, zouden ze. Ja, Harmen Tabak neemt hem. Nou, iedereen in de stelling. De bal wordt heug voorgebracht. En daar is de keeper. Martin Almer zit de finaal niet honken. Maar hij ploft weg voor de bal. En scheidsrechter fluit. Het gebeurde volgens mij helemaal niks. Maar daar zie je er helemaal niet honken de bal. Maar voor een fractie daarna ploft er bovenop de bal. Dus dat voorkomt er weer een mogelijkheid voor Koorts het Ullertje. En Harkema, wat in de eerste 20 minuten weer die voetbal iets makkelijker werd. Maar de rondes op het veld werden volle grutter. Dus. En beide ploegen zijn af en toe best wel slordig in balbezit. Nou, en dan is Vottendal weer een actie aan de andere kant. Dus even zien, nou, Alex van der Tuin. Met een hele mooie paas aan die linkerkant. En het is de nummer 11 van Harkema. En dat is... Rowan Altsema, maar dat squad wordt weer blokt. Zadwande, dat is even zin. Bijna 24 minuten. De stand 2-2.
0: 2-2 dus, derde bij Johannes Douma. Constateer het zien, Harkema op einde. Ja, we beginnen zo dadelijk met de tweede helft van de wedstrijd die om die 11 trein begon binnen. Voordat we dat dwangen, willen we nog even een rondje bij de amateur ploegendeel. Dan hoest hij in alle rust dan derde voor. Jaap van der Laan.
2: Ja, bij Harkema's boys Staphorst 1-0. En bij Boetpost WV 0-0. Burgum is om even Burgum in de orenklasse. Die is om treien oren begonnen. 0-0. Even de griep Geel Sneekwit zat 1-1 en Burgum dus nog 0-0. Geel Wit vooruit 0-1 en VC Trenwoorden Sint Anne 1-1. In Noord-Burgum Oortep is het 2-0. Owen Erf zwaar zei. Daar had ik ze net noteerd. Dames, plaatsje, Gimbrige stem. Ja.
0: Oké, okay, zullen we zo dadelijk even verder. Gaan wij beginnen met de tweede helft van de wedstrijd die we op dit moment bij horen. En dan beginnen we bij de tweede klasse ook. Kolomtien Oranje Nassau, Bauke Bosma.
3: Zit inmiddels in minuut 50 bij de ploegen de tweede helft. Maar dezelfde alvast die eindigen binnen in de eerste helft. En Colin begon werd het eindigen in de eerste helft. Maar druk zetten naar voren, het initiatief nemen. Het resulteerde voort al in de corner van Tieme Brands. Maar kwam voor en die bal die bleunde maar wat hinken in het strafschopgebied. Maar er weer net een Colmer die daar een voertje aanzetten koer. Dus uiteindelijk kwam Oranje Nassau er met de schrik vrij. Die ben er nou ook even uit. Maar Gods is, ik krijg even een blessure van Max de Jong. Een handblessure als het goed jongen. Eerst die op zijn hoorn. Maar had ik hem nou zo dwaande sjoeg, dan had hij daar net veel last mee van. Hij stekt die hoorn ook even omheen, nou, want hij wil een ingooi. Hè. Die krijgt er ook. Kolm een ingooi. Precies op een middellijn, aan de linkerkant. Een jeppe bal. En dan komt de bal aan de linkerkant via het borst van Ian Daan Adrichem. Die moet even waarom weer. Die mat even waarom naar Max de Jong. Die krijgt hem nou weer van Johan Schat. Max de Jong speelt hem nou naar de linkerkant. Bij Tieme Brandsma. Wat kent Tieme Brandsma? Die mat ik hem waarom, want er staan een paar verdedigers voor hem. Krijgt hem nou weer via Max de Jong. En dan mat ze weer even naar achteren daar, want het is druk op het middenveld. De bal gaat nou naar de jochterkant. Misschien leidt hij dan de eerpering. Ben we heel dol onder de jochterkant. Dat Kalm aardig positie speelde. Speelde deze hele wedstrijd al. Nou een goeie jeppe bal richting de 16. Oer de groen. En dan is het weer aan de linkerkant. Max de Jong, die stekt hem even... Even terug naar Elke de Wit. Die had hem nou zo'n beetje op 4 meter van de corner vlaggen. Wat kan hij er met wan? Dan geeft hij via Max de Jong de jeep in. Maar die bal rollen door de achterlijn. En is het een hele aardige wedstrijd. Kolm speelt een goede partij voetbal ontnota. Maar voorlopig is het hier nog na 52 minuten 0-0.
0: Komt aan een keer het moment dat je nog smachten kon naar een doelpunt natuurlijk. Omdat de wedstrijd die simpelwijs verzinnen. Dus laten we hopen dat dat in Kolm ek Barresil. Door de wedstrijd werd van de tweede helft Ekkel krijgt weer onderwijs. Dat is die in de vierde klasse C tussen VNV 68 en Friese Boys, Jelle van der Wal.
4: Ja, we binnen inmiddels 49 minuten onderwijs. Staan nog steeds 2-0. En Friese Boys trainer Wietse Couperus had ingrepen in de rust. Hij had Jelmer Brinkman en Pier Kempenaar eruit hellen. En voor hun binnen erin kwam Jan-Peter Boersma en Matthias Scholtes. De eerste kans wie ik voor Friese Boys. Het wie uiteindelijk Tristan de Bruin die de bal inchippen wou. Maar Wisjard de Haan, de keeper van VNV 68, wist knap redding te brengen. Friese Boys zullen ik wil matten natuurlijk. Ze staan 2-0 achter. Dus ze zullen wat risico's nemen matten. En wellicht leidt dat ik weer tot roemte voor VNV 68. Het is wel Friese Boys dat wat beter uit de kleikamer kwam is dan VNV. Alhoewel ze hier balverlies leiden. En dan is het uiteindelijk een handsbal van de noemer Sien Albert-Jan Plantinga van VNV. En dan is het Friese Boys dat er weer uitkomen kan. Ja, in die tweede helft goal wordt het spul wat op een del. Nou een onval van Friese Boys aan de linkerkant. Jurien de Boer die de bal even ver staat en uiteindelijk er weer uit helpt. Ja, we binnen 4 minuten onderwijs hier in Gariep. En er staan nog altijd 2-0 in het vierdeel van de thuisclub.
0: Ja, dat vinden ze helemaal niet erg natuurlijk dat ze lekker voor ons stinnen. De tweede helft der dus ek onderwijs. Ja, ik jou hem toch even het woord. U ziet de prins die zit naar de Suja's te zien. Oftewel, Sumer zien Suja Wouden nog net hier lang los. Maar eerder wat verhoor op het veld. Of hoe komt de energie hoor in de tweede helft zo?
5: Nou, er is wel wat verhoor. Net in de stand of die storen. Maar er binnen wel horen speeltjes erin. Aan de kant van Sumar is Jaap Pietersmeijer erin kwam. En aan de kant van Zwoord is Wiart van der Wal erin kwam. Waar het ging binnen weet ik nog niet, maar dat zeker gaan ze wel even informeren. Dus die Jermaan ze nog wel even. Maar er is verder nog net de volgende gebeurd in die 2 minuten. Dat is Zwoord die het niet gooien neemt. Die komt in één voor die goal. En dan is het daar, de noemen het zien, die helpt uit. Maar die bal die gaat echt weer over de ballen vangen. En die leidt ze wat op. Op een grote dikker op een Weimar wordt keert door de BM. Ja, dus het valt daar net de wiel 4 voor. De keeper die pakt die bal op en die bij nog een doeltrap nemen. 2 minuten voetbal in die tweede helft en er stond in de steeds 1-1.
0: 1-1 nog steeds. Ik zoek even naar Jaap dat er gescoord is ondertussen op de oren. Film dat we nog wat updates hebben binnen, maar krijg los natuurlijk op de tweede helft.
2: Nog geen updates, vind ik.
0: Nee, helemaal goed. Nou, dan horen we die nog even te goede. Dadelijk zeker de hervatting in de vijfde klasse C tussen Oostergo en Holvert en de Streng in Ier. Ik wil toch eerst nog even zien wie kort te tillen. Het zien Harkema op einde. Want ja, daar wordt het echt wel steeds spannender, denk ik. Hè, Johannes Douma.
1: Inderdaad, de Bouke. Twee hele goede mogelijkheden krijgt voor Harkema. Want, maar beide ploegen willen net willen voor de winst gaan. Harkema op einde, twee mogelijkheden. Het wie twee keer keeper aan Kuiter die daar net helemaal vrij uitgang. Eerst een foutieve inspeelbal. Die komt terug de Begeert van Tunen. Maar die skeert eigenlijk in vrije positie weer jocht in de handen van diezelfde keeper aan Kuiter Dijk. Voort daarna, wie het een mogelijkheid onder de achterkant van Harkema. Nou, die bal leek een makkelijke prooi voor keeper Anko Uterdijk. Maar het wie diezelfde Anko Uterdijk die die bal op een of andere manier toch nog weer over de sidelijn of over de achterlijn kreeg. Dat levert een corner voor Harkema op. Nou, die corner, nou, dat wie een hele hachelijke situatie voor de goal. Maar kunst en vliegwerk houden ze die bal boeten de goal. Zadwaan, daar staat het hier nog wel 2-2. Maar beide ploegen, zodra ze mogelijkheid krijgen, gaan ze er vol voor die wens nou. Maar het is Harkema wat er op dit moment wat dichterbij is dan Koos Vertillen.
0: We zullen zien of Hokker kant het storken opvalt. Ja, die in de wedstrijd die smacht het nog naar dat doelpunt tussen Kolm en Oranje Nassau Bouke Bosma. Hè?
3: Ja, maar die luidt erin hier. En wel in het voordeel van Kolm in de 54ste minuut. Een knappe aanval over de linkerkant. Voorzet Benny de Vries bij de tweede pils die Alker de Wit. En dit jouwt het laatste tikje. 1-0. En ik vind het terjochte, ja, want Kolm speelt een knappe wedstrijd. En ik zie het eens van de blizzen hier toch mogelijkheden van Kolm. Nou, die binnen er dus kwam. Het is 1-0 voor haar. En dan moet ze er natuurlijk even om tinken achterin dat ze de boel dicht horen. Oranje zo krek even. Probeer het wat, maar ja, dat wil eigenlijk nog net met Oranje Nassau in deze wedstrijd. En dus stiert het 1-0 na 56 minuten en ik vind het verdienen.
0: Nou ja, dan sluiten wij ons daar gewoon maar bij qua oordeel in ieder geval. Zo dadelijk, Oostergoal, wat komt er nog bij? Ronnie de Wit. En eerst muziek van DVD, Dozy, Biggie, McIntyre. The Legend of Xanadu. Esta, esta.

0: het is eigenlijk een plaat die heel vaak voorbij komt op Runway Sport volgens mij. Want ja, dit bent toch die classics, hè? The Legend of Xanadu. Hier heb je uit de Runway Sport. Ja, we zochten even een goede tritje, maar we hadden weer voen. En dus kijken we als eerste even heel gauw naar de 5e klasse C. Want ik daar ben ze inmiddels rond de gong. Oostergoed, Jean Holvert, Ronnie de Wit.
1: Jazeker, we zijn hier wel los, maar we moeten eerst even weer omgaan naar nog de laatste 12 minuten van de eerste helft. Want ja, daar gebeurde van alles. Het was een komst van Oostergo en die werd red. Toen de keeper die bal komt weer om en toen wie het Harp Krootsma, die vanaf ongeveer 20 meter de bal vol in kruis kreeg. En dat betekende de 2-0 voor Holvert. Nou ja, we zijn nu bezig in die tweede helft. Nou ja, Holvert zilver doormaten. Want ja, die stond natuurlijk 2-0 achter, dus die zult wat beter voetballen. Maar de eerste helft wiet net echt helemaal super wat Holvert op modder daar lag. Nou ja, op dit moment is het eigenlijk wat hin werd. Het is dan het Oostergo en dan Holvert werd bal. Het is net echt dat we nog steeds van er kunnen komen kansen of wat dan ook. Nee, dat is er net echt. Wie krijgt even een man die mij 200 zinnen van de rond kwam. Nou ja, dat is verder goed Aaron. En daar had Holvert kreeg daar een vrije trap bij. Maar het zal Holvert wijzen die nou toch uit innovatie tappen. Maar om die 2-0 achter stond voor te poetsen. Maar dat stond hier nog steeds 2-0 voor Oostergo.
0: 2-0 dus. Nou, we hebben weer helemaal bij gelukkig. Tweede klasse ook overzien. Columns in Oranje Nassau. Bauke Bosma.
2: Minuut 62, 1-0 is het voor de Kolm. Ja, Oranje Nassau dat zo'n 20 jaar op dat hege niveau spelen heeft in die eerste NH-klasse. Het is nog net een inspelend team. De trainer Hans Verbloem die zei ik, we hebben een wedstrijd of 5 nodig om te zien waar wij staan. Maar bij Kolm, daar komt een andere bekende direct in het veld. Dat is Benjamin Sonder van. Hij is 2 jaar voortwest naar Goorrecht. Vlietnier had er net spelen, maar hij is waarom. Wie vroeger hier een belangrijke speler voor Kolm. En hij komt nou op dit moment in het veld en hier krijg ik al even een grote glimlaag op een holle. Hij vervangt trouwens Daan Adrichem, want hij had er zin in om Weverom te staan in het veld hier bij Kolm. Maar die voorsprong van Kolm is er en ze moet even erom denken vanzelf wat de Oranje Nassau nou doet. Die brengen ik 2 nieuwe spelers. Ik zie ze het even net wie dat binnen, dat zie je waarschijnlijk wel. Nog 28 officiële minuten te spelen en Kolm aan de goede kant van de score op dit moment. 1-0 van Kolm.
0: VNV 68 in Friese Boys komen dan heen. Jelle van der Wal.
3: Ja, wij en Oere spelen staan nog steeds 2-0 in het voordeel van de thuisclub. En we zitten in een rommelige fase. Beide ploegen gaan protte balvliers. Het strandt al je in goede bedoelingen. En het enige wat ik eigenlijk melden kan is dat er een wisselplakvoen had bij VNV 68. Dat Oebele Herder de uitgang is en Bas de Jong in het veldkamer is. Ja, voor de rest hebben we hier weinig hichtepunten zien in deze tweede helft. Zeer rommelig wat ik zei, protte balvliers en weinig goed voetbal helaas. Maar we moeten het met want het nota. Dus we zitten inmiddels in de 61ste minuut en daar staan nog altijd 2-0.
0: En dan mag je een potje bij doen, even een rondje mee draaien. Misschien dat het dan wat beter wordt, Jelle. Ik weet het, hoe is je eigen kans van Inskast dan?
3: Maar mijn knibbels werd dat net niet, helaas.
0: Heel goed. Nou, dan laten we hopen dat de 22 man op het veld er goed beter van afbrengen. Wij gaan terug met het rondje. We gaan naar de 5e klasse C. Daar is Martin Suwato nog om. Hier op eens.
4: Ja, en het is hier nog steeds 1-1. En we hebben inmiddels zo'n 15 minuten op de klok te staan. Dus we gaan op naar de jaloeren. Maar ja, er moet eigenlijk even wat gescoord worden. Dan is de spanning een beetje weer om. Want het is wat gesapig al jaren. Ik zie nog dat Suurmeer de korne krijgt. Dat wordt dan de derde korne in die tweede helden. Tien over de eerste helden gingen ze maar in. En we hebben Suurkrijt aan zijn woordkant. Hebben we ook een korne gehad. En daar die gingen drie in de eerste helden. Dus dat is nu Krijt oorzaam. Maar ja, die korne is, ik hoop dat we het naar mij krijgen. En tenminste, als ze nou een bal hier hadden, dan willen we vragen om een bal. De ballen die willen hier wel voort, ja. De gewoon oeren bij hem heen, oeren katines en oeren gedroeg heen. Maar je hebt nog wel, dus die ballen die zullen nog wel even komen. En dan zullen we dit even meenemen, oh, dit nog een keer wat opleveren die kan. Het is de nummer 4 die ballen naar voren brengt. En er komt er knap voor, keeper die tegen die bal terug, naar de orenkant. En dan gaat er daar de oeren zitlinnen. Ik denk misschien over de achterlijnen, maar dat is er net. Die gaat over de zitlijnen. En dan moet je daar die bal in gooien. De wissel, dat we al even het weten. Janko Leistra, die eruit gegaan is. En Bobke Andringa bij zijn woord en daarvoor wie en Wiart van der Wal. En Sander Siebesma erin. En aan de kant van Sumar wie Timus Suidersma die het vervolgen door Jaap Pietersma. Dan ben we Huulen weer op een hechte. En Sjok even op de klok, die staat op 58 minuten. En de stand is hier nog steeds 1-1.
0: Zullen we heel snel nog even op de oren filmen? Wat gebeurt er, Jaap?
5: Ja, de vierde klasse C is Dokkum op een 3-0 voorsprong kwam. Maar de oren scoren zijn vooral in de vierde klasse C. Daar zit het bij Vierwoorden tenaat 2-0. En bij de wedstrijd Blije Rob de Boys tenaat 12.
0: Zo, dat is goed hut in ieder geval. Dat goed hut. Goed. Wij komen alweer richting het Nijs van Fjouweroeren. Sa hut god het alweer. Het diert vlucht voorbij. En dat is natuurlijk altijd mooi. En dat is ook een goed teken. Want dan hebben we het naar de zin in ieder geval. We gaan natuurlijk net eruit voordat we de laatste updates nog yet hebben. Want ja, de wedstrijd mat dus daar hier brutsen worden. En dat is er gebeurd. En nou, wat gebeurt er dan met zijn wedstrijd? Bij Kolm Oranje Nassau. Bouke Bosma.
2: Ja, het is Oranje zo dat het wel probeert, maar er nog net terugkomen kan. Vooral over de linkerkant via Benjamin Cissé. Dat is een hele snelle voetballer. Maar Kolm had er aardig tegen in. En het is die Benjamin zonder van die gretige invalt bij Kolm. Krijgt al even een heel aardig paasje naar Jos. En een geweldige kans in de 62e minuut. En die weer weg voor Kolm. Een pegel van Olke de Wit. Vierde vingertoppen van de keeper. Die centimeters over de goal. Maar voorlopig die tinnenmarge, die lietse marge van 1-0 in het voordeel van Kolm tegen Oranje Nassau naar zo'n 60 minuten
0: vierde klasse. Ik probeer het niet te redden. Vierde klasse C, 68 tegen Friese Boys. Jelle van der Wal.
3: Ja, nog altijd 2-0 in het voordeel van de Tuchclub. Friese Boys probeert het wel met een aantal wissels. Hendrik Spoelstra en Mika Beerstra bij Rienkaam. Dus wellicht kennen ze nog wat bewerkstijl hier. Maar tot nota is het de Tuchclub die Riant leidt.
0: Constateer het zien Harkema op einde. Johannes Douma in de slotfase.
6: Nou inderdaad, Bouke, we zitten in de slotfase. In blessuretijd al twee mogelijkheden hebben we gehad voor Constateer. Eerst biedt Jens Kuiper die op de voeten van keeper Martin Alma skeert. Prima redding van hem. Uit de corner biedt de Yvonne van der Wouw dat die bal krek jong in de goal tikken. En een heel middelin wie het Harkema wat heel dicht bij de trajectoire weer. Toen biedt Paul van der Heijden. Dit in hachelijke situatie, keeper Anko is de dictator redding de wong. Zadwander, staat het nog 2-2 en wie zit al dik in blessure.
0: Ja, we hopen dat we dat laatste slotstukje nog mee krijgen. En wij gaan eerst naar Ronnie de Wit. Hij sjocht naar de wedstrijd Oostergo, Tjin Holvert.
1: Ja, inderdaad. En het is Holvert dat ja, wat beter uit de startbelang komt. Holvert probeert nog van alles drongen te doen. Er zit wat meer vechtlust in die tweede helte. En dit dat Oosterhoek heeft wat minder, krijgt mindere kansen. En het is Holvert die wat meer kansen krijgt. Krijgt resulteert dat hij eigenlijk in het scrimmage voor de goal. En het wie echt wat dichtstra de spits van Holvert die de bal er net in kreeg. Maar het is op dit moment is het gewoon Holvert dat, ja, dat probeert om die 2-0 achterstand voor te poetsen. Nou, dus op dit moment even zien binnen veel te spieten van de ploeg die nu probeert die bal weer te krijgen. En dat lukt hem maar heel te. Ja, die levert de bal samen waarin bij een speelde van Oostergo. Ja, dat levert dus eigenlijk niks op. Nou ja, er staat 1 en steeds 2-0 voor Oostergo.
0: In dezelfde klasse, 5e C, is het Sumeert in Zwaard. Ierep Reens.
4: Ja, 61 minuten voetballen en er nog steeds 1-1. Ik zou zeggen nog door Mo Andriga die gaat het trof. Maar die wordt echt weer overstappen en dan neemt de Sumeert weer hoe. En die heeft de bal. Maar de keeper die komt een meter of 3 of 4 boeten de 16 om die bal te onderscheppen. Hoor, hier een gevaarlijke situatie. Beide kent voor Samar. Die hier de komst om in ieder geval die 2-1 te maken. Nou, zijn bal die Huul nog nergens omkomt. Ja, bij de keeper. Maar zet Huul nog niks in zijn bal. Wordt gewoon naar voren geschatten. En wordt echt niet zien waar het vreest zit of waar die bal heen kan. En dat zorgt eigenlijk wat te volle. Dat is die bal in één keer Samar gewoon. Naar voren schet wordt. Geen weinig overleg, weinig zin en weinig diepte genoeg, maar verkeerde diepte. Oké, dan gaan we hier 62 minuten voetballen en de stand is nog steeds 1-1.
0: De studioklok telt al nog 60 seconden en dat is voor de slotfase van Kortertillen Harkema op einde. Johannes Douma.
6: Nou, scheidsrechter Hamster had krek voor het einde fluiten. 4 minuten blessuretijd gaan we hier spelen. Beide ploegen hebben nog mogelijkheden gehad om die wedstrijd te beslissen. Nou, en als je dan heel reëel bent, dan is dit eigenlijk ook wel een terechte eindstand. Beide ploegen hebben mogelijkheden gehad. Beide ploegen hebben bepaalde fases van de wedstrijd beter best. Dus, Sadewaan, dat denk ik, dat beide ploegen wel tevreden wijze kennen met een 2-2 liekspel.
0: Dat gaat op weer omschoen worden en dat doen we dadelijk nijfjouweren bij die wedstrijd constateren. Harkema op einde, Johannes Daumers zei dat. Bedankt van over voor die live verslag, de reacties komen dadelijk. En we binnen natuurlijk ook nog bij de wedstrijd bezig. Colm Oranje Nassau, Oostergo Holvert, Samaritaanse Woord en VNV 68 in Friese Boys. Dat doggen we al jaar na het nijs en de reclame van Fjouweren. Graag ondadelijk.
7: Roenwij Sport wordt mij mogelijk maken toch ondernemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Colm.
8: It's getting hot in here.
9: Wat een stoo, jong.
8: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
9: Oh?
8: Ja, van het gas.
10: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
12: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
11: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
10: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum, West de Geest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Bakken. Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen cryptomijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de vierde cryptomijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
11: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
15: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het heen.
13: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
16: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Ah, goeie. Rijtje hier. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
18: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
19: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
20: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
19: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
17: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
21: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: 3 jaar garantie.
22: We want more. We want more.
2: 5 jaar garantie.
22: We want more. We want more.
2: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
23: Roen Wijspart wil mij mogelijk maken toch ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: We denderen richting het einde van de tweede helft van de live wedstrijd die we live brengen op dit moment bij Roewij Sport op RTVNF op deze sneeuw 12 september 2026. Wat is in de Aronde 6 een hele minuut gebeurd tijdens het Nijs in de boodschap? Maar jij dat nou van u zijn verslag, jouws. Om te beginnen bij columns hier in Oranje Nassau. Daar zit Bauke Bosma.
3: Trainer Hans van der Ploeg van Oranje Nassau die het zijn ploeg sommeert om het tempo te verhogen en de intensiteit. Hij heeft een aantal wisselstappen. Daar lezen natuurlijk dan in de omschakeling mogelijkheden voor Kalm. Maar voorlopig is het nog maar nog 12 officiële minuten 1-0 voor Kalm.
2: Vierde klasse C, VNV 68 Friese Boys, wordt versleend door Jelle van der Wal.
4: Het is hier 2-0 voor de tussenclub. Het weer op en neer een penalty van Albert-Jan Albada die de tussenclub op 2-0 zet.
2: Helemaal duidelijk. Dan gaan we naar de 5e klasse C. Oostergoots in Holvert, Ronnie de Wit.
5: Nou, de heer Holvert die alles op alles zet om die 2-0 maar voor te krijgen. En dat reduceerde ik in een aantal kansen. Maar daar vertel ik je maar eens meer. Nee, het is Holvert die scoort. Het is 2-1, want het is Jordi Minema die de bal een keer voor de voeten krijgt. En die scoort. Dus het stond je 2-1.
2: Nou, dat zag je de cliffhanger. Maar 2-1 is natuurlijk ook altijd lekker. Helemaal goed. Dan is het nog maar een lead staan voor de leaguemaker. Laten we hopen dat het voor Holvert in ieder geval nog lukt. En dat Oostergoot door de streeplokken kan. Zo maart sinds ze wat in diezelfde klasse. 5e klasse C. Hier de pre.
6: Ja, hier inmiddels is het hier 2-1. We zitten in de 22e minuut. Het weer in de zon, 60e minuut, weer een corner. En weer die elke hoekstra die scheidt die bal uit die corner waar je in één keer bent. En hier kreeg het nog verder kans, omdat het nog een keer. Want het is de 5e corner in de 2e helft voor Samar. Je had die bal kred klaarlijn en die leidt er nog. En die komt echt weer vlak bij de goal. En die komt in de peel om, ja. Dus dit levert nog even, je krijgt de bal wel even om, maar het is gewoon 2-1 na 23 minuten voetbal.
2: Nou, helemaal duidelijk. En dan zeg ik bij Jaap, wat gebeurt er op de orenvelden?
7: Ja, bij Boetenpost VVV is het snel achter elkaar 2-0 achter voor Boetenpost worden. En 4-0 is het bij de wedstrijd Dokkum SSS 68.
2: Helemaal goed, we hebben daar weer vanop de hechten. Betekent dat we echt beginnen gewoon dus om de slotfases van al die wedstrijden.
0: Dit is Roemwij Sport.
1: Bij RTV NOF.
2: Maar we gaan nog één keer even ziek, Helje, mij een plaatje om de energie erin te brengen. Dat doen we met deze classic uit de 90's. Dit is The Sign van Ace of Base bij RTV NOF op Roemwij Sport.

0: Ace of Base op RTV NOF. I saw the sign, het teken van boven, of in hier van de goals, of net, Colin Moraya Nassau, Bauke Bosma.
1: Ja, dat teken van boven. Nou, deze keer de verkeerde kant uit, Jere. Want het wordt hier 1-1 in de 81ste minuut. Krijgt Oranje Nassau een vrije trap. Een meter 4 boeten de 16. En Mart Bloeming gaat achter die bal staan. En die veegt hem in de linker boppenhoeken. En Marcel Kempen naar die zegen. Nou, het zit 1-1. En nou zitten we in een fase in de wedstrijd dat het ik nog wel de verkeerde kant uitvallen kan. Maar het is kalm dat de laatste minuut er toch weer even uitkomt. Nou, ik in de aanval is. Nou, dat vertellen ze net dat ze dit. Ze wist het nog verliezen, maar ja, ze kennen hem ook nog wel winnen. Maar ik vind de eindpaas net goed op deze tijd. Ze komen er soms aardig doorheen en dan een hele beroerde eindpaas. Of iemand die het in de voort naspelen wordt, dan komt er iemand tussen. Dat gebeurt dan heel opzichtig. En dan kan nou Oranje Nassau er weer uit. De rond is weer wat groter paas nou, naar de linkerkant. En kopt iemand van Kolm, die kopt hem weer in de voort van iemand van Oranje Nassau. Dat nou weer bouwen kan. Maar dat gaat ik net goed. Want dan is het Kolm dat er tussen komen kan, een speler. Maar dan is het een jeppebal van Oranje Nassau weer. Het gaat even heen en weer. Maar dat is dan bij buitenspel. Dus dan kan Kolm nou misschien weer bouwen. Maar in ieder geval terecht van de middenlijn onder de achterkant. Wordt de bal even inspelen. En dan is het Alke de Wit die ingooien moet. Want via voort van Oranje Nassau gaat hij over de zijlijn. Dan wordt hij ingooid naar... Tieme Brandsma heeft nou de bal en die plaatst hem weer om. Dan krijgt Tieme Brandsma weer nou op middenveld. Dan plaatst hij naar links. Nou luidt er rond aan de linkerkant. Dan kan dit misschien een heel aardig aanval worden, maar er is net iemand die zich aanbiedt. Dan maakt ze weer hem. En dan geeft de bal toch goed. Je hebt in naar Mark Wijma, de invaller. Komt voor, maar kan krek voortwerken worden. Terug in van Oranje Nassau. We hebben nog op de klok. Zij span de minuten hier. De klok springt nu op 85. Het gaat heen en weer en heen en weer. En Ian is de stoel.
0: We zullen zien welke kant om het langste strootje lukt. Vierde klasse C, VNV 68 in Friese Boys, Jelle van der Wal.
2: Ja, hier liet de wedstrijd wel beslist. We hadden 83 minuten voetballen. Stone is 3-0. En dat is echt wel verzinnen. VNV hier de beste kans uiteindelijk. Zien een schot op de lotte van Jan Jouke Skiewink. En krijgt hier direct een goede kans voor Thomas Stelwagen. Maar hij scoort de bal naast. En dat zien we, wist Friese Boys nog wel een kans te creëren via Tristan de Bruin. Maar dat was uiteindelijk een prooi voor Wisjard de Vries. En ja, VNV dat constant gevaarlijk is, maar die lange bal, maar die rennende meesten. En uiteindelijk verzinnen ze dus ook nog die penalty na een overtreding op de Rijsbeck, Wisjard Mulder. En dat was de tweede penalty van de midje. En uiteindelijk beslist dat deze midje, want ik zie Friese Boys geen voes mee meiden. En ze spelen eigenlijk wat gelaten op dit moment. Ze liet het baltje wel gaan, maar echt fanatiek de onvalziekje, ja, dat zit er net meer in. We zitten hier dus in die slotfase, 84 minuten voetballen, staan 3-0 in het voordeel van VNV.
0: Dan gaan we naar de vijfde klasse, Oostergoots in Holvert, Ronnie de Wit.
3: Ja, het is hier echt Oosterhoorn naar die Holvert bedoel ik, naar die 2-1. Is het Holvert eigenlijk wat probeert die 2-2 te krijgen. Voor mooi voetbal is weinig praat. Het is een beetje, nou ja, ze zijn ze vroeger in Hatsenbadse Begonia voetbal. Het is wat lange ballen scoppen, van hier helpt naar de oren helpt. Maar ja, er zit meer veiligheid in nou bij Oosterhoorn. Nu is het echt wat dichter die daar even zijn lichaam erin zet. Bij Ooster, het senior speler van Oostergo. En die kort leden, ja, dat is echt nog zijn neef. Ja, maar dat ben neef, Durko Skriber en Egbert Dijkstra. En Egbert Dijkstra zet het even het lichaam erin. En dat betekent dat Oostergo hier een vrije trap krijgt. Maar het is Oostergo eigenlijk net als de eerste helft. Werd Oostergo herenmeester weer. Zakken het helemaal in bij Oostergo. Ze hebben eigenlijk de tweede helft, creëren ze helemaal niks meer. En het is Holvert dat nou, ja, die roept nou natuurlijk bloed. Want ja, die hij die twee maken. En die probeert nu alles en alles erop te zetten, maar ja, probeer die 2-2 te krijgen en dat gaat ook wel eens even over het rondje. Maar het stond hier nog steeds 2-1 voor Oostergo.
0: Ze Martin, ze wat dan, hier de Prins.
4: Ja, hier een hele cruciale actie van van de scheidsrechter, maar die hebben bal van Samar en de keeper die komt eruit en de speelde van Samar die tegen die bal eigenlijk over de keeper heen en de keeper die blokte die speelde en hij kreeg het oor net als een gele kaart. Ja, het is het ontnemen van het scorende van een scorekomst. Dus eigenlijk hier dat red. Ik vind het misschien ook wel een beetje belachelijk om dan red, ja, maar het is een wedstrijd waar eigenlijk huil nog niks gebeurd. In een gele kaart wie er tot nota vallen voor Arjen Hartholt. En verder gebeurt er eigenlijk niks. Ja, op dit overtreding van die keeper naar je en om dan echt voor naar Redian. Dat maakt me net. Je kreeg wel een vrije trap en ik zoen ze misschien nog wel eens even wat doet hij kennen. En even zien waar het de waanzel is. Er staat een stuk of twee of jou. Er staat de kleer Johan Akker, Van Akker staat erbij. En de Noordien die bal kleer leidt. Even zien waar die bal neemt. Ja. Je beheerde de mensen hier wel achter mee. Want je staat al je omwezings die aan wat er gebeurt. Maar het is net Van Akker. Het is, ja, een beste goal. Een hele beste goal. Het is... De noem het zien. Nee, zei de scheidsrechter. Wat hier nou gebeurt, weet ik niet. Maar hij keurt die goal om. Wat er gebeurt, weet ik net. En ja, wat dit is vreemd. Een fantastisch doelpunt. Een vrije trap die erin. Steven Kruisvloot. En hij keurt nou. Heel verschillend moet het spul. Dat hij erin gestegen had. Maar ja, die werd echt net in het spul. We trokken die bal weer op een goal schatten. Ja, Kevin misschien straks nog even een vrije hoe de Dorst jongen had, maar dit is wat vreemd. We gaan hier in ieder geval 83 minuten voetballen. We zitten in de 84e minuut hier en de stand is 2-1 in het voordeel van Sumar.
0: Het zijn een mooi gezicht wijzen. Hier de prins op onderzoek uit waarom had dat doelpunt daar gekeurd worden.
5: Ja.
0: Wat gebeurt er op de Orenfield?
5: Ja, Harkemaatse boys is het 1-1 worden. En boeten pas die wat waarom naar de 2-0 achterstand 1-2 werd. Maar het is spijtig genoeg vlak verteerd 1-3 worden voor WVV. En Vien Woorden is op 3-0 kwam.
0: Hartstikke mooi. Nou, dat liep het dan ook wel wat treinpunten hier in onze regio te blijven. Ja, we gaan het rondje mooi even aanmeiden, want er gebeurt nou wolf van alles en de spanning rent op. Had dat echt invloed op het spul? We jij het nou van uw verslag, jouw tweede klasse ook om weer mee beginnen. Colin Moraya Nassau, Bauke Bosma.
1: Ja, hier jongens, de minuut. De krachten vloeien voort bij Colm. Het is Oranje Nassau dat krijgt twee corners kregen. We hadden niks met die. Maar nou, ik werd een beste drukker van die van Oranje Nassau. Dat is Ruendel Martina. En dan krijgt Colm de vrije trap. 10 meter van de middenlijn. Maar er binnen een aantal jongens die rennen op het torsvlees. Ja, dat krijgt Max de Jong. Die al even de Sint-Jan vielde van... Die moest er even rijocht lopen vanzelf, want die kramp in het jen. En Johan Schat, hobbelt er ik een beetje bij nou. En het is nou een beetje zo dat Colm overleven moet in die laatste minuten. Ze hebben bal bezit, dus Oranje Nassau voor die wedstrijd nog proberen te winnen. En ik vind net dat ze daar rijocht op hebben op 3 punten. Maar goed, de wedstrijd gaat nog even terug. Blessure tijd inmiddels. Kan er nog een voorzet komen van Colm? Dat kan er net. Bal gaat over de sidelijn. Hier ben we in blessure tijd in de 1-0. Minuut, 1-1 de stoon.
0: 1-1 derde stoon. De wedstrijd tussen VNV 68 Friese Boys. Ja, laat toen we de laatste keer bij de win zijn. Vannacht, dat is wel clear en beslist. Maar dat win nog net genoeg voor VNV, Erik.
2: Nee, het is nog pijnlijker weer voor Friese Boys. Het was 4-0 Jan. Het was Albert-Jan Plantinga. Die van Arantje 16 inskeert. Jesse Komerij wist nog te redden. Maar de rebound weer voor Reinder van Ens. En hij maakte dus de 4-0 voor VNV 68. En voor Safir het nog net beslist wie je dan is dat nou wel definitief natuurlijk. Na 89, inmiddels 90 springt het scoreboard op. Minuten voetballen. Dus het is hier roem beslissen. En een schitterend resultaat voor VNV 68.
0: Nou, misschien hebben we die net meer in ieder geval. Dan zien we dat. Dan is dat in ieder geval de einduitslag. Verhoor het dat nou wat, dan vertellen we die dat natuurlijk. Oostercoach in Olvert, van hier Ronnie de Wit.
3: Ja, inderdaad, we zitten echt in een hectische fase. We krijgt Holvert die een kans kreeg. Een hele dikke kans. En jawel, daar is het Holvert die de traje 12 maakt. Ik zal hem even weer om in. Maar dat was Holvert die een heel dikke kans kreeg. Lange bal die kwam boeten het strafgebied. En dan wie de keeper van Oostergo die hands maken boeten het strafgebied. Nou, je meent die wie dat altijd naar Erik had. Maar deze scheidsrechter Jout Geel, Egbert Dijkstra, de spits van Holvert, wie ten heb meer is. En die kreeg echt Geel wegens praten. Dan is het even letter is het, nou ja, Hobbit wat druk eigenlijk, ondrukt. En dan is het een van de zeldzame uitvallen van Oostergoed. Het is Bert-Jan Dijkstra die op linkercontrol komt. En die leidt de bal weer waarom op Rinke Kingma. En die Rinke Kingma, die maakt het de traaien in van. Dus dat wie traaien in verhoofd. Dan dacht ik zelf dat de wedstrijd in het slot zit. Maar nu is het correct. Hobbit weer in

0: Een gele kaart. De scheidsrechter die strooit wat met kaarten nou. Het is ook wat grimmiger, wat hutter. En mooi voetbal is weinig praten, maar het stond hier het draaien voor Oostergo.
1: Op het Toskluis, Boukenbos, maar zij is toen ze krijgt.
2: Ja, maar het is op het Toskluis achterin gewoon een keer, maar het is twaalf voor kalm worden. Maar nou een uitval en het is Aurum. Het is Aurum hier in de 94e minuut krijgt Kalm nog een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Maar levensspelers in die 16 van beide ploegen. Max de Jong die draait hem in en er zit net een aan de keeper op een verkeerde voet en het draait hem zijn in de vierste hoeken. En dat betekent dat het 2-1 wordt voor Kalm. En de minuutletter fluit het de scheidsrechter houden. Dus de eerste treienpunter is voor Kalm en dat is prachtig. En ik zei het valt misschien naast net nog de verkeerde kant uit, maar het valt de goede kant uit voor Kalm. Drie punten, 2-1 winnen zij de Eerbrengswedstrijd. Chin Orion Osso. En dat is een mooie opstekker.
1: En reden genoeg om naar te praten. Dus dadelijk de nijpeteren ik daaruit. Ja, bloedstollend spannend dus. In Droentje Wiek Bleun bij Ierde Prins. Loepzuiver doelpunt liekende te wijzen. Vanuit een vrije trap, maar toch al kut. Ja, wat is daar nou bad hier?
3: Nou, die grensrechter die zie je niet bij mij. En toen laat je het spul krijgen even stappen. Toen had ik hem vregen. Maar die werd het echt net. Hè. Dus... Ja, er is helemaal niemand die het weet waarom wat er dat in had. En dat is scheidsrechter. En die kan je nog net even rijden, want die rent je nog steeds in het veld om. Dus, maar dat aan, Skevaanse Nijden was die, kijk hem wel eens even jaren hoe het wordt. En misschien had een van de trainers dat ik wel weet wat er gebeurd is. Maar ik had net jongen. Het is wel de Samad die de tweede helder de hoeveelheid had. Die had al 6 corners zo. En Superkred wie het ook weer een poging van Jaap Pietersma die invaller die bal die een meter koerde goal in de scherp, maar ook weer een mogelijkheid. En nu zitten we in het slot, we hadden nog 12 minuten, ja, zeg maar 1 minuut nog op de klok te staan. En nu kregen we nog een corner voor zijn woord. De tweede corner in de tweede helft voor zijn woord. Misschien had dat nog wat mij oplevert. Even zien, je steen kleren om die bal te nemen. Scheidsrechter die al vrij en daar komt de ongeval en er wordt er 3 schatten en nee, het is dezelfde nummer 16 die Nitske die bal krijgt oorschat. Dat is Jaap Pietersma die bal nu eigenlijk voortbrengt door het net. En nu schiet er sinds je eigen spul erom en dan gaat die bal weer over de achterlijn en een meisje wordt voor de derde keer een corner nemen in die tweede helft.
1: Die pakken we dan zo dadelijk even mee, want ik wil heel gauw even naar Jelle van der Wal, want 4-0, het is dat kleren, hè?
4: Het is gebeurd, het is 4-0, Jan, in het voordeel van Griep, VNV 68. Ze hier net een optimale voorbereiding, hier een dwarpsfeest. Ze had zich wel omlutsen in het bekertoernooi, maar uiteindelijk had het al geen invloed gehad op de eerste competitiewedstrijd, die ze met klinkende cijfers 4-0 wisten te winnen. Het zijn een tjefvallend Friese boys, dat zijn niveau net helle joert, moeite hier met het veld en lang hun niveau net helm. We zullen aan even jaren bij beide trainers hoe ze deze wedstrijd besjoen haar.
1: Helemaal
4: dus,
1: goed.
4: Dat komt straks.
1: Ondadelijk Jelle, ondadelijk. Sjoerd en bij Oostergon Holvert, want daar komen we echt de laatste minuten in. Ronnie de Wind, hoe wordt het daar?
0: Ja, het is hier heel hectisch. Het is echt voor Oostergo is het alle hands aan dek. Want het is Holbert dat komers op komers krijgt. Ik denk ongeveer een 10 minuten wie het een scrimmage voor de goal. Die Egbert Dijkstra, keeper liet de bal los. En het is Egbert Dijkstra van heel dichtbij die de bal er maar net in krijgt. Daarna is het weer Holbert die een komers krijgt. De spieter van de ploeg op middenveld. Die de bal stekt naar de rechterkant. Dat is Jordi Minema. En die zet de bal voor. En het is weer diezelfde Egbert Dijkstra die een millimeter van zijn hier tekort kwam. Om die bal erin te kappen. Het is hier nou echt, zoals ze het hands on deck, de hele organisatie bij Oostergo is wat voort. En daar wordt weer een bal weer inbracht in die 16 van terug Holbert. Holbert die heeft nou de bal, nee, het over de bal. Ja, die bal wordt weer rondgebracht. Die komt weer rond bij en die bal wordt er weer inpompt. Nee, het is Oostergo. Nee, ja, het is Holbert toch. Oostergo die de bal kwijtrekt. Nou, zoals zei, het is Holbert die er alles en alles erop zet om die draaien erin te krijgen. Maar dat stond nog steeds.
1: We verlieren Ierde bij die corner die nog nam worden moest. Ierde.
3: Ja, niks, leverde niks op. Ja, nu is er weer een speler van Samad die het even een gele kaart kreeg. Want die tikt even een bal voort. En dat is volgens mij de nummer 16. En dat is Jaap. Je zegt hier wie de nummer 15. En dat is Haaien Hoekstra. die een gele kaart opbrengt.

0: mooi dat de mensen ook even meisje horen. Dat ze die heren dan kennen die ook voor dat even, even herstellen was fout door. Maar nu is het een vrije trap in de laatste minuten zetten we voor je. Want ik zit al 12 minuten in blessure tijd. Nou, en we hebben één of twee keer lidse blessure gewoon. Eigenlijk geen verzwarring. Dus, maar hier houdt gewoon toe maar, speel je maar die bal. En hier is ontellen. Ja, dat wordt lang. Hier wie ontellen en dan wordt die bal net nam. En dan mij door de kant uit. Dus dan één keer voor zijn woord om eruit te gaan. Maar ze die bal vol naar voren te brengen. Ja, en dan wil je weer een overtreding maken. Dat werkt eerlijk uit. En die is voor Johan van Akker. Er binnen nu in de laatste kwartier ben er wel een stuk of 5-6 gele kaarten vol. En daarvoor huil dan ooit in. Het ben al hier wat domme overtreding dit meintje. Maar ja, die tel ik mij. Ik weet net dat er 4 naar wedstrijd binnen, maar.
1: Ja, die binnen wel zeker. Dus dan gaan we even naar de andere kant. Want we zitten nog bij een peerlijfwedstrijd, meintje. Dat even. Nou, Ronnie de Wit, Dirk in de slotfase, Oosterke Holwert.
2: Ja, zeker. En Sakkel zei, het is Holwert dat de koning het, maar het is scheidsrechter Dreugen die no fluit het voor de wedstrijd. Die fluit het voor de laatste keer op zijn fluit. En het is hier traaien wabbelen. Het is de eerste helft. Wie Oostergo, herenmeester, maar mooi voetbal, dit en dat. En kun je mij 2-0 de rust zien. En de tweede helft, die Holwert het op vechtlust, op het tosvlees, om probeer je die traaien te krijgen. Maar die traaien valt helaas net. Misschien op basis van die tweede helft hier dat misschien wel verzinnen was dat Holwert die traai maken hier. Maar ja, dat gebeurt helaas voor Holwert net. Dus het hier eindigen in traaien 2 voor Oostergo.
1: Straks de reactie zeg ik van dat veld bij de string uit hier. Ja, hier dan bist ook nog niet enige. Het wordt dus wat grimmiger had ik het zo met jij maar al die kaarten.
0: Ja, dat is wel. Ja, maar het is echt maar 2 hier. Hè. En dan, ze proberen van alles om in ieder geval een puntje mee te nemen naar zijn woord dan. Maar ja, het moet dan ook even lukken. En, dan moet ik zelf ook even een beetje onder de kant gaan, want nou, ben ik het doelwit hier. Maar het is niet gooi voor Samar en dan is het een van de verdedigers die hier even heen komt om die ingooi te nemen. Had het inmiddels die in en dan kan het terug in bij de lijnloos. En dan wordt die bal die wordt blokt en dan is het weer zijn woord die probeert die bal naar voren te brengen. Maar dat komt er eigenlijk net. En dan is het zijn mat die weer de bal. Zo steeds gewoon op balbezit voetballen. Maar je probeert je naar mensen nu te spelen. Nu komt die bal voor de goal. Nee, via een speelde van zijn woord Gotti over de achterlijnen. Dat wie je de noemen treden. Arjen Hartal die tikken die bal over de achterlijnen. En hem mij van corner nemen. Dat is even zien wat dat is niet die keur erin. Wat is, weet ik net. Volgens mij weet de nummer 4. Ja, ik kan eens kwart nam. Nog net al te snel zo zeggen, hou die bal bij. Maar je wordt wel weer voor, jongen. En dan gaat er huilen voor de goal langs. En dan is er net een meisje van zijn woord. En ik net een van zijn man die die bal oppakken kan. Gaat die bal huilen op de orenkant, over de zitlijnen. En dan. Nog mij, ja, die bal, ik ga net jongen wat omrekken, maar ze maar mij wol ingooien. Die jongen die voorzet ik en dan speel je die bal in de voet. Wie je van ze woord die bal naar voren trekt, maar daar stier ik niks meer. Dat is gewoon wat hartstikke hard voetbal. En nu is Mo Andringa, als die jongen de bal is, dan gebeurt er meer gelijk voor wat. Maar een harde bal verliest, want dat is. Ja, gewoon in gewicht, kende dat net aan, dan komt die bal voor. Wordt pakt door de keeper en dan, zei de scheidsrechter, dat het mooi was. Sumar, die wint in de 40e wedstrijd hier met 2-1 van zijn woord. Ik zal aan even zien of er bij de trainers even bij me komt en dan maak ik daar wel even een verslagje van.
1: Helemaal goed.
0: Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, onderdanig. Hoi. Vanuit de Heidkamp, Sumar, wie dat hier de prins. Hij zegt dus, nee, Samartien, Suwad, eindigen in 2-1. De treienplunten bleven dus thuis. De Orenvelden, Jaap.
3: Ja, Harkema's boys is uiteindelijk 1-1 worden. En het had een skoft worden, maar Burgum had al 2 keer scoord. 2-0 zit het er. En bij Vierwoorden, daar worden de punten echt voor Vierwoorden binnen. 4-0 is het er.
1: Zo. Nou, een lekker doelsaldo dan ik vond direct aan mij te beginnen in ieder geval. Kist toch weer nog gelijk naar hoe staan, hè?
3: Ja, nou, Burgum en Vierhoorn, ja, klopt.
4: Het is een beetje die hoekje, hè? Ja, goed.
1: Wij gaan eens opmeten voor de Nijpeteren, want de eerste reacties die stienen al voor de kleer. En dat doen we natuurlijk met de wedstrijd Koortster, Tilletje en Harkema bijna. Daar gaan we aan eerst mee beginnen. En ook de reacties van de oren trainers bij de wedstrijd die we die live brachten. Ha. En als nou denkt van ja, wat binnen eigenlijk het resultaat van alle ploegen uit de regio. Die krijgt voort direct. Nij 4 woorden, ben we het mee bezig. Alleen naar de muziek van Angel Eyes, Rock Your Music.

0: Cross and the Supremes, The Reflections. En daarvoor nog Roxy Music, Angel Eyes. Njoggetje en onnet, Njoggetje nog kwam die plaat uit. Brengt het hier op 4 minuten, oer je 11:05. De harkes nog steeds naar Roemwij Sport op RTV Noef. Hier en natuurlijk in het noordoosten van Friesland. Voor Achtkaspelen, Noordis Friesland, Tietje Extradeel en Dantmediel. Ja, de wedstrijd die we live brachten, die binnen ten einde kwam. We zieken je nog even de hoofdrolspelers erbij. Trainers en misschien wat spelers. Om eens even nij te praten over de wedstrijd die we live brachten. Een van de wedstrijden die jeder begon van de media dat we om 12 uur is de wedstrijd die hem afspelen in Kortstertillen. Tussen Kortstertillen en Harkema op einde. Ja, Johannes Douma die zeggen een enerverend duel. Hij eindigt in de league spul 2-2. Reden nog om even naar te praten. En doch dotter als eerste mij Sido Bouke Jonker, de trainer van Harkema op einde. Ja, zijn reactie op een enerverend duel van deze trainer.
1: Het was een mooi openingsduel. Ja, dat is helemaal gelijk in. Dat klopt. Ja.
2: Hoe zie je ons terug op deze wedstrijd?
1: Nou, een wedstrijd met meerdere gezichten. Die begon heel goed. Ik denk dat ik vrij snel op 1-0 kom. Een mooie afstand schat van Alex. En eigenlijk hebben we de wedstrijd dan in handen, vind ik. Wie dicteert het spul, de Kortstertillen zet net echt aan. En dan uit het niks, meintjes is eigenlijk van mij binnen 3 minuten zelfs 2 goals. Ja, en dan zelfs nog een kans op 3-1. En dan geeft mijn achterstand de rust in. Nou, dat voelen we op dat moment zeer onnodig. En dan hebben we in de tweede helft denk ik dat we er eigen rjochten gaan. En denk ik dat we een goede tweede helft spelen gaan. Dat we een verschillende punt pakken gaan. Misschien ziet er nog wel wat meer in. Dus van de andere kant misschien ook wel 1 of 2 kansjes. Maar dat het een leuke wedstrijd weer, dat vond ik wel. Ja.
2: Hoe kan het dat Jim eigenlijk de wedstrijd in handen had en in 15 minuten de wedstrijd ik zou maar helemaal verliezen kennen?
1: Nou, ik had het idee dat we een beetje zelf in sleep lieten sukkelen. We kregen op een moment even een keer geen druk. Twee keer een crossbal op die noemen Saan. Die is razendsnel en die had een goede individuele actie. En ja, twee keer zo'n moment, dan komt er voor. En dan valt er in één keer binnen. Dus dat is gewoon slapte op dat moment. En dat we nergens voor nodig, want wie straks zei, die in de wedstrijd in handen.
2: Jim had de voorbereiding draait. Had je iedereen volledig fit? En hoe stel je het verder in deze competitie?
1: In principe hebben we iedereen fit, ja. Paul van Rijden die kwam wederom van de blessure en die kwam in de tweede helft weer in. Sietse Wouda is er nog net, die had gehoord met tweede spelen, die had ziek, wist ik. Voor de rest stierven we er goed op, we hadden 20 man fit wat dat betreft. En ik denk dat we mij goed vertrouwen naar de volgende weekend tak kennen.
2: Aron hier, we hebben het krek net red via de na-competitie. Nou, ik denk dat je minimaal hetzelfde wedwan wil of net, in ieder geval na competitie.
1: Volgens mij hebben we dezelfde vraag voor die ik had bij de openingswedstrijd in de beker. Wie had ambitie, wie wil gewoon met de bovenste plakken weer meedoen. Ik denk net dat persoonlijk dat we de titelfavoriet binnen en dan maak ik het aan Shen. Maar dat we competitief binnen, dat wil ik wel. Ik denk, we zijn weer hier verder. De jongens zit ik in een goede leeftijdscategorie misschien al. Dus ik denk dat we voor iedereen een lastige tegenstand binnen werden hier.
2: Wie stelt al wat je Sido Bouke en heel veel succes komend seizoen.
1: Dank wel, bedankt voor je komst.
0: Sido Bouke Jonker zei dat in gesprek met Johannes Douma. Ja, wer dan de ene trainer een punt pakt, pakt de oren dat ik de thuisploeg echt zei Kortstertillen. Pakte dus ook een punt, omdat die wedstrijd dus eindigde in 2-2. En die trainer die harkert naar de naam Sjorik Bootsma. Ik zie een reactie bij Johannes Douma. Wie natuurlijk zijn eerste wedstrijd, officiële competitiewedstrijd. Hier pakt voor direct een punt. Even hoe hij die wedstrijd had ervaren.
3: Allereerst vond ik het een hele sportieve derby met heel veel intensiteit. En daarnaast heb ik wel een tevreden gevoel met 2-2. Je wil hem altijd winnen, maar gezien het wedstrijdbeeld is 2-2 denk ik ook terecht.
2: Oké. Harkema komt op 1-0. Uit het niets wil ik niet zeggen. Ik vond ze wel een beetje beter. Maar afstandsschot gaat erin. Prima goal. Daarna pakken jullie het heel goed op.
3: Ja, ik moet zeggen, zij scoorde 1-0. Ik vond hem wel wat uit het niets. Wij stonden goed zoals we willen, verdedigend, maar ook in de aanval. Hè. We kwamen al een paar keer voor de goal, met schoten op goal. Ja, en na de tijd, na de goal, blijven wij ons spelletje wel spelen. En we komen beter in de wedstrijd. En dan zie ik doelpunten waar we het ook over hebben gehad. Ook op trainen, ook in de wedstrijdbespreking. Dus ik vond dat we de wedstrijd heel mooi kantelden. En dat ook terecht was in de rust, 2-1.
2: Jullie hadden vlak voor rust ook nog op 3-1 kunnen komen.
3: Ja, dat is een goede mogelijkheid. En, niet alle kansen kunnen erin natuurlijk, maar dat was wel heel lekker geweest, ja. Ja.
2: Tweede helft komt Harkema toch terug. Wat een veldoverwicht, dus ze scoren 2-2. Toen kregen beide ploegen nog mogelijkheden op 3-2.
3: Ja, en dan hoop je dat hij aan de goede kant valt. Zij drongen iets meer een slotoffensief af, denk ik. Ik vind dat wij toch wel wat moeite hebben om grip te houden in zo'n tweede helft. De intensiteit zakt wat weg, afstanden worden wat te groot. En het voetbalgedeelte weten we ons wel goed onderuit te spelen, maar ja, komen niet echt tot een kans. En dan zou het heel lekker zijn dat je de 3-1 maakt. En dan zie ik ook wel dat het klaar is. Maar goed, je houdt hun in de wedstrijd. En dan is het 2-1. En dan kan die 3-2, wat je zegt, beide kanten opvallen. En ja, 2-2 vind ik wel een terechte uitslag.
2: Hoe is het hier in de Waarden?
3: Ja, ik vind het machtig mooi. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ik vind een leuke sfeer bij de club. Ik vind het goed geregeld. Ik heb bewust gekozen voor een stap naar een echte Friese club. Ja, dat bevalt heel goed.
2: Mooi. Wat zijn de doelstellingen dit seizoen?
3: Nou, we hebben ook met elkaar afgesproken. We kijken eerst de eerste 5-6 wedstrijden hoe we ons ontwikkelen. Hoe de speelwijze tot uiting komt. En op basis daarvan gaan wij een doelstelling maken. Maar we willen in ieder geval in het linkerrijtje spelen.
2: Een hele leuke doelstelling is dat. Heel veel succes hoor ik. En we spreken elkaar weer.
3: Gaan we doen. Dankjewel.
0: Nou, dat is dan mooi dat je bewust voor zo'n club kiest en dan gewoon vinden wat je zocht dan. Dat is hartstikke mooi. Dus Jorik Bootsma, de nieuwe trainer hier in ieder geval van Kostertil. Een heel soort succes. Ik vanuit hier bij Tawenske. Wij gaan dadelijk nijpraten via de roerde wedstrijden. VNV 68, Friese Boys, Colm, Oranje Nassau. En we wachten ook nog op reacties van Oostergoots en Holwert zien. Of Oostergo en Holwert en Zuurmeer zien Zuurwoord. De dobbel in naar de muziek van Neil Diamond.

0: Al miskenbaar nu natuurlijk het geluid van Mr. Neil Diamond en de Sweet Caroline. Ja, dat is hier bij RTVNF Roenwijsport. Ja, de reacties die komen langzamerhand binnen, die gaan we die natuurlijk al hier brengen. De reacties houden we gewoon bij Koster Tille en Harkema op einde. Johannes Dauma, die praten met Sido Bouke-Jonker en ik, de trainer van, mag ik even heel goed zeggen, Koster Tille natuurlijk. Sjorik Bootsma, de nieuwe trainer, die hebben we gehad. We gaan eerst even naar het interview wat we kregen van Bouke Bosma. Bouke Bosma zegt van een beetje naar de wedstrijd column in Oranje Nassau. Martijn Smit is daar nou de trainer. Ja, dat is toch wel even een rolverdeling natuurlijk. Daar praat er aan ik verder over. Maar zo'n 2-1 winst op Oranje Nassau, dat is natuurlijk wel een lekkere opstekker. Ook voor de trainer.
1: Ja, we staan hier nu heel snel na de wedstrijd. En ik heb ook wel een beetje een onwerkelijk gevoel dan. Hè. Hoe gaat zo'n wedstrijd? Die beleven natuurlijk in fases. En uiteindelijk in de blessuretijd maken we de winnende goal. En dat is euforisch dan, zeker.
2: Ja, beter kan niet in de laatste seconde scoren. Dan gaan we even terug naar het begin van de wedstrijd. Want jullie beginnen met geweldig goed druk zetten. En dat levert ook een hele goede kans op het team met Brandsma. Maar die moet er eigenlijk gelijk in, vind ik, op dit niveau.
1: Op welk niveau dan ook, zo'n kans moet er natuurlijk in. En in de rust zijn we hier ook op teruggekomen dat we het best wel over details mogen hebben. En dan zijn dit momenten, die moeten erin. Dan moet je jezelf belonen voor, dat is ook een beetje het verhaal in de eerste helft. We hebben een hele goede helft gespeeld, maar beloon jezelf dan ook maar.
2: Ja. Want die kans van Max de Jong, die was eigenlijk nog mooier.
1: Dan moet je me even helpen.
2: Bal vanaf rechts, van Olke de Wit. En bij de tweede paal heeft hij voor het intikken.
1: Ja, en we hadden het voor de wedstrijd over het veld hier. En dat het misschien wel eens in ons voordeel kon werken tegen Oranje Nassau als voetballende ploeg. Maar daar zat het veld ons echt in de weg. Want goede voorzet, goede aanval en eigenlijk voor open goal speelt hij hem naast. En hij zegt zelf, ja, het was een polletje.
2: Ja, nou hij gaat er dan niet in. Dan kun je in de rust even de boel op zaken stellen. En dan begin je gelijk weer goed die tweede helft. Met als gevolg die hele mooie goal.
1: Nou, dat gevoel hadden wij ook. Een hele mooie aanval. En ook daarvoor al een paar momenten in de tweede helft. Dat we het eigenlijk ook al konden maken. We komen op 1-0. En beter uit de rust kun je eigenlijk niet komen.
2: Dat was op dat moment verdiend. Ja, dan vloeien de krachten van het weg en dan wordt het uit die schitterende vrije trap 1-1. En dan wordt het nog even lastig.
1: Ja, waanzinnig mooie goal. Wel ver van de goal af. Dus ik moet het ook even terugzien. Nou, we filmen dan, dus dat kun je natuurlijk terugzien. Of zo'n bal erin mag. Ik weet het niet. Het was inderdaad een fantastische vrije bal. Ik zeg dat wel vaker, een wedstrijd beleef je in fases. We begonnen heel goed een uur. Maar na die 1-1 was het Oranje Nassau wat beter was. En was het eigenlijk overleven. Het gelijk spel eruit halen. Tot wij in de blessuretijd dan toch de winnende goal maken.
2: Ja, want dan kom je er nog één keer uit. Aan de linkerkant krijg je die vrije trap. Ja, en dan Max de Jong. Die wil hem iemand op het hoofd leggen, denk ik. Niemand doet wat. En hij valt er lekker in.
1: Ja, dat is natuurlijk een kracht van Max. Een hele goede trap heeft hij. Zat wel tegen kramp aan het laatste kwartier. Dus het is dan besluiten. Laten we hem staan. Want hij kan op alle momenten toch nog het verschil maken. Nou, die keuze maken we dan. En hij draait die vrije bal heel mooi in. En volgens mij wordt hij inderdaad niet geraakt en valt hij binnen. Ja.
2: Mooie driepunter. Het beker in de bekerpool. Super gespeeld. Die eerste drie wedstrijden. Nu de eerste overwinning. Gaat lekker. Hoe bevalt het je bij Colm?
1: Uitstekend. Eigenlijk in alle opzetten. Hele warme en betrokken vereniging. Randzaken goed geregeld. Mooie eerste selectie. Met ook een goed tweede elftal daarachter. Die vanochtend ook super hebben gespeeld. Ja, we hebben een goede flow te pakken, zoals we dat zeggen. En die moeten we zo lang mogelijk vasthouden.
2: Ja, dan heb je dan een ervaren trainer als Ron de Boer ook nog naast. En daar heb jij zelf voor gekozen, had ik begrepen?
1: Ja, wij zijn in gesprek gekomen toen Colm op zoek was naar een assistent. En ik ben bij Ron op de koffie geweest. We hebben een goed gesprek gehad. Kijken of er een klik was. Nou, die klik is er. En Ron die vindt het fantastisch in de rol die hij nu heeft. Wat minder moeten, wat meer mogen. Daar plukken we de vruchten van als vereniging.
2: Op naar Gorecht volgende week. Weer een lastige wedstrijd wordt dat. Mooi begin. Dankjewel dat je even voor de microfoon wilde komen, Martijn. En heel veel succes dit seizoen.
1: Heel goed, dankjewel.
0: Top. Martijn Smit, de trainer van Colm dus. Mij daarachter, Ron de Boer. En die win in gesprek, mij Bouke Bosma. Colm wint dus mij 2-1 van Oranje Nassau.

0: Barbra Streisand, wie dat, Woman in Love op RTV Neuf, Roen Wij Sport. Het is de laatste muzikale bijdrage die we draaien in dit treduren van Roen Wij Sport. We gaan nog één oerke beginnen en dan gaan we daarin nog nijpraten over de wedstrijden die we nog net in hadden. Dus reden genoeg om harkje te blijven en ik de uitslagen van alle ploegen die actief binnen uit deze regio. Heel graag onze dadelijks Night Nice in de boodschappen.
1: Roen Wij Sport werd mij mogelijk maken toch onnemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een sto, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
9: NOFPC.nl.
8: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voerstrum.
3: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
2: Herbergvoerstrum.nl.
4: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
5: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 5 oeren.
11: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt, zegt ze in de Telegraaf. Ze is sceptisch over de effectiviteit omdat raddraaiers volgens haar toch illegaal vuurwerk blijven afsteken. Terwijl de politie juist hoopt op minder incidenten tijdens de jaarwisseling, vindt Van der Plas dat het verbod vooral goedwillende burgers treft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
13: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
14: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
13: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
15: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
16: De Friese Motorfiets!
15: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
17: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
18: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
17: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
15: Wij hebben haal- en brengservice.
19: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
20: Zo, dat ziet er gaaf uit.
19: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
21: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
19: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
22: Roen Wijspart wordt mij mogelijk maken toch ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: Een hele goeie meentje, welkom bij Brom. Het is 4 minuten en 18 seconden oer 4. Van dit is het vierde en laatste uur van Roewij Sport. Het is RTV NOF West nog steeds op inschakelen best. Thuis of onderwijs. Ik ben benieuwd West wij Harkes. Het is altijd wel interessant om te weten. Natuurlijk meisjes dus altijd weten letten. Via de social media kanaal, WhatsApp, via de app. Vinden we al hier prima. Want daar haast ik het laatste nice en sportnice in de gaten. Via je site rtvnof.nl of download onze app op die iPhone of op die Android-telefoon. Het kin alle jaren. Het laatste uur, wat willen we daarin doen? Zo dadelijk gaan we eerst naar een oesje Jan van de uitslagen van de ploegen hier uit de regio wij. En we gaan ook nog nijpraten, want we waren nog interviews meestal voor die klaarsteen. Ierde Prins had de trainers bij hem steen. Jelle van der Wal had nog het in en neer oren klaarsteen. Dus genoeg om nog even naar te praten. En verderop in het oer om kwartier verzeizen door we nog even alle uitslagen van de eerste competitieronde van de pools waar onze regio ploegen bij belutsen binnen. Alhoewel de hogere ploegen natuurlijk ook al wat langer bezig binnen. Maar voor de meeste ploegen is het in ieder geval wel de eerste competitieronde. Dus wat dat betreft, reden genoeg om Harkje te blijven hier naar RTV NOF. En we beginnen natuurlijk zoals altijd met muziek. En dus ik deze keer even een Harkje naar Garland Jeffries. Dit is Matador, het jongetje onder 80.
0: Dit is Roewij Sport
1: bij RTV NOF.

0: Het jongetje om de 80, Matador, Garland Jeffries. Dit is RTVNF Roemwijk Sport. We hebben in afwachting binnen van de regio-uitslagen. In ieder geval de uitslagen van de ploegen hier uit de regio. We hebben achter de schermen het werk om die al hier voor elkaar te krijgen. En we konden ze dadelijk eerst de ploegen even dwan die blutsen binnen uit de regio. En later kregen we dan nog wel wat meer uitslagen. Daardoor waren we een kwartier voor zijn natuurlijk. Biert volslijnen oersug amateur voetbal. Nou, we zijn nog net heel in de Alse vier, dus betekent dat we nog even een plaat draaien gaan en daarna gaan we even nijpraten. Nee, laten we dat eerst maar even doen, want ons erin wat uitgetierd en we gaan nog een paar interviews doen, dus we goed om daar in ieder geval eerst maar aan de gang te gaan. Dan komen we het even haven over de wedstrijd van VNV 68, het zijn de Frieske Boys. Ja, het wie een duidelijke wedstrijd dat je het houden scorebord journalistiek, want het waard 4-0 in het voordeel van VNV 68. Jelle van der Wal die praat naar mijn trainer Gerrit de Boer van VNV 68. Ja, dat is toch wel een droomstart voor zo'n trainer.
1: Ja, dit is zeker een heel goed begin. Ik zei al, het is een beetje geen westjeest, de promoveerst. Friese Boys uit het algemeen en toch wel een beetje midden motiveerde klas. Geen beker draait, wel traint. En dan is dit het moment en dan pak ze hem zo. Ja, dan kan ik alleen maar super trots wijzen op de ploeg.
2: Ja, wat zei je, de voorbereiding weer net optimaal, hè?
1: Nee, ze hadden hier een dorpsfeest en die is best wel belangrijk. Dat betekent dat we eigenlijk net die beker draaien konden. We konden gewoon het roem krijgen om wedstrijden te verplaatsen. Ja, dan is de ideale voorbereiding is eigenlijk een beetje fort. Maar goed, tot nu toe als Joert, dan zeg ik het. Hè? Dus ik ben hartstikke tevreden.
2: Het lijkt het wel dat VNV 68 budgetten kan in deze vierde klas. Ik het zelfs vanmiddag zien.
1: Ja, het is in je wedstrijd. Hè. Wie moet ik nou protoleren? Het is een jonge ploeg. Won protoloopvermogen, wel karakter. Het is echt een team, dus daar kunnen we natuurlijk een heel eind mee komen. Maar ik zie eigenlijk nog wel verbeterpunten. Ik denk dat we die komende periode gewoon die laatste 30-40% nog pakken. Dan, wat weet. Maar weer een mooie start.
2: Ja, wat ging er goed, Joert? Waar wist tevreden hoor?
1: Nou, vooral de teamafspraken. Hè. Hoe zes druk, hoe zit het centraal, hoe bouwst het op, al dat soort dingen. En ook de snelheid waarmee het gebeurt, ging alweer sneller als vorige weken. Ja, dat is toch wel belangrijk. Komst in de afspraken ten eerste, dat dienen we. En hoe lang haast het vol, die afspraken? En nou ja, dat hadden we toch wel zo'n minuut volhouden. Dus daar ben ik gewoon ontzettend blij mee. Ja.
2: Ja, maar zei er zit karakter in de ploeg. Is dat ook de voornaamste kwaliteit?
1: Nou ja, we hebben wel wat intelligente spelers ertussen. Die moeten op de juiste posities komen te staan. We winnen hier ook nog net eens compleet. Dus we gaan ook nog wel wat oren mogelijk in. Vooral aanvallend nog meer. Dus en daaromheen zitten werkers. En die werkers die door ik in balbezit worden ze steeds beter. Ze trainen volle bak. Ja, dat is juist gewoon. Ik ben jonge jongens, die kunnen al leren. Dat is fantastisch. Ja.
2: Nog even kwart naar de wedstrijd. Die hem kregen 12 penalties. Voest het terjochten?
1: Die twarren, dat hier dat wie een beetje ongelukkig. Volgens mij zo ze spelen wat naar Binta. En dan weer er meer de bal ertussen. En weer een beetje een ongelukkige vol. Scheidsrechter stier wat vier over. Maar goed. Ja, uiteindelijk Joutrum. En soms hij mij een beetje geluk gehad. En die eerste vroeg ik voorbeeld terecht. Die waard echt duidelijk beethoven en hij is heel, en daarmee ontneemt er een scoringskans. Dus die vond ik wel echt terecht.
2: Nou, hoe dan ook een geweldige start. Ik wens hem nog heel soort succes. Zet dit terug en we zien elkaar weer.
1: Ja, dankjewel. Ik hoop dat we hier vaker zitten met deze uitslag.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn natuurlijk, want dat je zou winnen en dat doe je een peker vaker, dan is dat natuurlijk best genoeg. Maar ja, we hadden hiermee 4-0 wint, kreeg er een 4-0 onder de kont. En dus moesten we ook even Delby trainer Wietse Cuperus. Ja, dit is echt net de start die hij tocht hier om samen 4-0 eruit te gaan.
3: Ja, dat klopt. Ja. Dat was echt een cultief faal. Dat was, van tevoren hebben we alles al uitgepland en hoe we het dwaas doen. En dat voelde echt de verkeerde kant op.
2: Ja, zowel voetballend als qua strijd, weer net best.
3: Vooral de strijd miste ik heel goed en het voetballend wie gewoon net goed genoeg zijn VNV. Ze winnen volle veller, volle meer op de bal en dat liet me nee.
2: Ja, hoe je de voorbereiding dat nota?
3: Nou, dat wie net best. Nee, dat viel me aankeurd. Dus we moesten niet een keer uitwijken. Dan naar Noord-Burgum in het begin, toen naar de Westerijn. Ja, het is wat het is. Hè. We kennen het alleen de veld de schuld. Ja, we maken het bosje al in het veld. En ja, als de strijder het is, dan gaat het er aan.
2: Ja, uiteindelijk verliezen we met 4-0, mede door 2 penalties. Voest die penalties te jochten?
3: Nou ja, wat ik net heb, hier net terecht. De eerste wie sowieso een fout van onze keeper. Hè, die gaat in de mist in en dan probeert ze te corrigeren en dan wordt er verstel. Ja, terecht een panel. En de tweede, ja, dat vond ik wat ouder dat een panel weer. Maar goed, de grensrechter zei ik al dat het een andere situatie weer dan een panel. Maar goed, dat is wat het is. Hè, dat het nou 2 of 3 of jouw deel is, ja, dat. Ik gewoon terecht de winnaar en zie hij gewoon zelf in dat ze op dit moment er beter op staan dan wie.
2: Nou, je hebt hier een grote moeite, maar daarin de meesten. Hoe hard is dat proberen op te lossen?
3: Nou, we zullen bij jou of jou 2 beginnen. Met 2 jongens die altijd op flanken staan. En dan probeer je om in ieder geval de centrale verdedigers net een lange bal te gaan. Nou, dat misdaden. En toen hebben we het heel snel overzet naar jou het treden. En dat doet dan wel iets beter. Tweede helft heb ik wel even zijn dat er meer agressie in moest. Dat ging eerst wel even goed, maar de shots gewoon. Het is weer reactief voetbal, zo neem ik het. Het is net hoe we het hebben. Hè? We hebben duidelijk gewoon hoe we voetballen wonen. En dat heb ik goed net zo, helaas.
2: Dus de puzzel leidt nog net, maar hoe krijg je die puzzel zo snel mogelijk lissend?
3: Nou ja, goed, we hebben blessures en ik heb mijn laatste man er ook uithalen. Tenminste, die had net spelen, want die wie eigenlijk aan de voorkant al blesseert. Ja, dan Maas Wesco. Ik probeer hier gewoon wel de aanvallende voetbal erin te houden. Mijn protobal bezit. Alleen dat de rende meesten, dat maakt gewoon beter. Hè. Zonder bal maakt gewoon meer in positie komen. En dat zijn we net. Je hoort echt relatief voetbal.
2: Conclusie, een afday?
3: Ja, of een afday is. Laten we daar maar vanuit gaan. Want over week dan zit weer een wedstrijd verkleer. En dan mogen we gewoon een shell hebben waar we binnen. Maar in ieder geval wel in de innovatie tabberen, want zat je ken wie dat ken echt naar.
0: Ja, dat is een duidelijke taal. Dan is er dus genoeg om naar te praten. En dat zei de trainer Wietse Cuperus van de Friese Boys in gesprek met Jelle van der Wal. Nou, we hebben een technisch probleempje, maar het is slagen.
4: Dit binnen de regio uitslagen van het amateurvoetbal.
0: Want Sas Wendbist wordt direct Nijvieven. Dat is een paar minuten letter, maar dat maakt niet. Want we hassen al je wol op een rietje, zodat je wist hoe het in eigen ploeg het dien had. Jaap, vertelt hij de ploegen, de uitslagen van de ploegen hier uit de regio.
5: Ja, de trainer divisie A, Harkemaatse Boys, Tjin Staphorst, is 1-1. Worden. De eerste klasse H, Boetenpost, WWV is 3 worden. De tweede klasse O is Kolm, Oranje Nassau is 2-1 worden. De tweede klasse N, Hurdegriep, Sint Sneekwiet Zwart is 2-3. Tweede klasse B, Geelwiet Vooruit 0-1. VC Trinwoorden, Sint Anneparochie is 3-1 worden. De tweede klasse C, Noord-Burgum, Sint Oerterp, 3-0. De vierde klasse C, Lions zijn 60, Sint Marum, 0-0. Dokkum, SSS 68, 6-0. VNV 68, Sint Friese Boys, 4-0. En Oude Siel, Anjem, 2-1. De vierde klasse D, daar hebben we Kortse Tille, Harkema, Alpijn, de 2-2. Droegham, Rotvolle, 2-2. De Lauwers, Twizel, 0-3. OMB, ASV, AC, 24, 3-1. En SV, RWF, Jestemaar, 1-0. En in de vijfde klasse C, tabbesluit, is GC, GSVVV, Tjin, VCR, 0-3. Semaar, Zwoord, 2-1. Blije, Rob de Boys, 4-2. Oostergo, Hovert, 3-2. En Vierwoorden, Tjin, Tenaat, 4-0.
6: Live verslag, interviews, muziek en nog volle meer.
4: Want zij zoeren, roeien wij sport.

0: Even een partijtje vrolijkheid op de radio. Love and Spoonful weer dit, mijn Daydream. Met Jochtje 166. Het is 21 minuten 04. En dit is Roemwijk Sport nog steeds op RTV NOF. We hagen krijgen het Oersjog amateurvoetbal al mee. De uitslagen van de ploegen die in uw regio actief binnen. En we binnen ik bezig met de nijbeskogings. We hagen nog een wedstrijd te gin. Bij ik helaas vermelden dat het bij Oosterwolhof het net lukt is om de nijpeteren terug te sturen. Er ontstond een technisch probleem helaas. We terug dat het net meer lukte om voor Ronnie de Wit om de interview op te sturen. Dus helaas, misschien kreem die nog eens een keer via zijn website en onze volgende week beter. We zullen de stekker al hier even naar en dan komt het vers goed. En daar hebben we dus nog één wedstrijd te goeden. Dat is de wedstrijd tussen Suyameer en Suyawoude. De Suus, oftewel de Suyas. Ja, hoe is dat ik maar zeggen wat. Speelt hem al hier in de vijfde klasse C. Hier op eens die daar van beetje live verslag van een einduitslag, want dus 2-1. Als eerste de reactie van André Jager, de trainer van Suyawoude. Zien analyse op deze wedstrijd.
1: Tweede helft hebben wij te veel de lange bal gehanteerd, waardoor wij de tegenstander beter maken.
2: Ja. En dat die lange bal, dat die ze maar in de eerste helft.
1: Ja, maar ik denk dat wij voetballend, met alle respect voor de tegenstander, maar we hebben wel stappen gemaakt en we zijn beter aan het worden. Dus ik denk dat dat de goede kant op gaat. En dat we dit echt wel tegen de tegenstander kunnen opleggen.
2: Dat had het publiek niet, want de eerste helft toen hier we dus eigenlijk een klein beetje meer verdienen dan die hier niet.
1: Nou ja, in mijn ogen een penalty ontnomen. Of het buitenspel was de eerste goal of de tweede goal, dat weet ik ook niet. Ja, en dan zit het net als afgelopen jaren, ja, dan zit het ook niet even mee.
2: Maar je bent wel bezig om er een klein beetje voetbal in te krijgen, verneem ik voor. En dat jij kijkt wel van de supporter.
1: Ja, nou ja, goed, weet je, dat is mijn visie dat je het met voetballen beter kan doen dan alleen maar die lange halen. Je loopt dan te veel en te vaak achter de bal aan. En ik denk niet dat daar de kracht van ons ligt.
2: Nee. Dus dan komt uit zijn woord, hè, dat is een plekje onder het water, het is een klein plekje. Grote vrienden om die heen, Hurrik Riep, Burgum en Riep Tjerk en neem maar op. En als het nog wat beter wordt, kist ik nog richting Leeuwarden, dus daar is al hier in het vier voor. Gaan we daar een prudel les van?
1: Nou ja, weet je, het is denk ik dat we eerst ons eigen gezicht moeten laten zien dat we uit die onderste regionen kunnen komen. En dan denk ik dat we echt wel wat spelers ook eerder de kans krijgen, of de kans gaan. Ja, hoe moet je het even zeggen? Dat ze dan misschien wel eens een keer voor ons kiezen. Hè, bij ons krijg je een kans. En ook jeugd, nou ja, daar zijn we nu mee bezig. Als je vandaag kijkt, we hebben twee buitens die amper 18 jaar zijn. Dus dat is denk ik alleen maar mooi voor de toekomst.
2: Ja. Dus jezelf wel perspectief in zijn woord?
1: Ja, zeker zie ik daar perspectief. En anders was ik de uitdaging ook niet aangegaan.
2: Okay. Nou, hartstikke mooi. Wat is de doelstelling dit hier dan?
1: Nou, de doelstelling is in eerste instantie onszelf verbeteren en ja, we kunnen heel hoog van de toren afblazen, maar nou ja, ik denk dat er echt wel, als je vandaag ook kijkt, dit is een gelijkwaardige tegenstander en ik denk dat je ja, zulke wedstrijden wat vaker over de streep moet trekken, maar dat begint en, wel met ons eigen spel.
2: Ja. Ik kan die net feliciteren, maar Bol met het spul, was Sjernlis met de ploeg. Zit wel voetbal in, zet dat erop en dan komen de punten wel. En dan hoop ik je hem nog een keer wedstrijd te zien.
1: Ik hoop het ook, dankjewel.
0: Okay. En dat is dus Ierde Prinses en Sint-André Jager, de trainer van Suyawoude. Ja, die verlenen dus mij.

0: 2-1. Want Zuurmeer won. Ronnie de Jong stiert ek bij hier. Die zei van de Varen voordat het interview begon. Het is net een prater. Maar hier de prins die zocht aan de lijn. Toch dan wel heel wat oors gebeuren.
1: De vliegende trainer krijgt honger. Stiert de wendende trainer Ronnie de Jong. Stiert je naast me. Ik ben net een prater, zei hij, maar ik ga het aan de lijn. Ik heb het wel genomen. Hè. Toen kon ik wel praten.
2: Maar dat is oors, hè? Dat is met minder spanning. Dat is gewoon het voetbal. En het voetbal, ja, dat is gewoon geweldig om dat te coachen.
1: Ja. Ja, ik ga die een paar keer, Jet en Sean en doe best van oh, de eerste minuut best eigenlijk bezig om die ploeg vooruit te sturen.
2: Ja,
1: best daar eigenlijk vanaf van het begin al mee aan de gang?
2: Daar ben we wel mee aan de gang. Alleen dat wij hebben, ik zou de meeste ploegen steeds een hoop blessures. Die nu word ik 4 jongens uit mij. Die daar heel belangrijk in binnen, maar ik wil eigenlijk ook gewoon dat volhouden. En dus als gewoon de jongens die nou mij matten, dat die het eigenlijk net helemaal goed invullen kennen. En dat is op zich geen ramp, maar dan moet ze leren. En dan geven we gewoon stug mee terug. En dan gaan we wat betere ploegen treffen, dan zullen we het wel wat lastig krijgen. Maar we proberen het gewoon vol te houden. En dat brengt aan vanzelf een punten op.
1: Ik vond trouwens de eerste helft, vond ik zijn woord, voetballend iets beter dan je met de tweede helft draaien met om, dan voetbal je beter.
2: Dat klopt.
1: Is dat in de rust dan omzet? Of?
2: Nee, we hadden in de rust verder niks omzet. Ja, we hadden een spitswissel. Hè. We hadden 10 minuten gang eruit en dan kwam een jaarvriend en die kreeg wat meer kriegen ervoor in. En dan waren ze die bal ook wat sneller te spelen. En dan geest ik meer voetballen. En in het begin konden ze de bal dan eigenlijk niet kwijt en dan jij ze alles met de voren en dan werd het van die hutter in wedstrijden.
1: Ja.
2: Ja, en daar wie ze waren gewoon volle beter in de zus. Die ben gewoon fysiek en qua mentaliteit op dat front verder de zus. Dus en toen gingen ze de tweede helft voetballen. Ja, en dan kreeg je gewoon zien dat we wat voetbal je kennen. Ik zeg maar dat het de top weer. Maar dan kreeg je wel zien die vlagen dat er gewoon een hele leuke combinatie bij zit. En dat we leuk best wat bal je kennen.
1: Ja, het eerste wat er eigenlijk gewoon ontbrut is het hoormeidje.
2: Ja.
1: Toen kreeg je die tweede goal uit een cornerwijk, wat lullig. En, maar hier kreeg je een doelpunt uit een vrije trap. Waar die wat perfect binnenschatten in de kruising.
2: Ja.
1: Waarom werden die ook weer?
2: Volgens de scheidsrechter stier onze spits te dicht op een keeper en die hinderen hem te bord. Dat schijnt een nieuwe regel te zijn. Ik ken hem nog niet, maar dan ga ik hem voor het eerst jet.
1: Ja, maar als ik dan zo werd ze die vrije trap nemen en waar de keeper stier van de keeper stier op een lijn. Ja. En dan stier volgens mij net een speler van JMB.
2: Die stier er 1-2 meter af. Ja, dan valt met mij dat gewoon. Mijn kleren, dat is de optiek van de scheidsrechter, die geef je er net in. Tjernien, want de man is baas.
1: Ja, dat was zo, maar het zo sneu werd als dat punt verliest. Natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Dat wie er nog net jeetje was. Maar Claire, we hebben nog de 3 punten binnen. En we kunnen hiermee verder. En we hopen dat we binnen qua de spelers al even fit krijgen. En dat we dan echt beginnen kunnen. Dat voor u de competitie dan ook echt begint.
1: En wat er dan die doel met Samar?
2: We hopen op een periodetitel. En als we heel reëel zijn, dan hebben we gewoon een ploeg die in de middenmoot mee kan. En misschien dat we een paar goede weken achter elkaar hadden. We met de boppers de 4 mee kennen. Maar als we reëel zijn, dan gewoon middenmoot. Dan doet het heel knap. Dan denk ik dat ze maar heel blij werden mij.
0: Nou, duidelijk antwoord denk ik toch. Iedere prins die praatte met Ronnie de Jong. Ze won dus met 2-1 Zuurmeer van Zuurwoord. Hier bij RTVNF Roemwijsport Jerrestad.

David Garrick, wie dat zijn, I Found the Love. Hier op NTVNF, Roen bij Sport is een minuutje oeren, Jelwe Seizen. Wagen de Nijpeteren al hier hoorn en de live verslagen die zitten er natuurlijk ook al hier op. Dadelijk zo'n kwartier voor Seizen. Jouw weer nog één keer het oersje amateurvoetbal. Ja, dat is natuurlijk wat een bijzonder oerzicht, omdat het de eerste competitieronde is in de meeste pools in ieder geval. Want ja, Stan, die dochten dat echt toch. Je haalt treien in of nul punten in ieder geval. Maar we nemen die wel even mee, want ek de uitslagen van de orenploegen die in die pool zitten, werd regen bibelutsen is dat wat we natuurlijk ook hier aan letten. Dan in tijd draaien we nog even wat muziek en de volgende is wel een bijzondere. Als het vanmiddag naar de weekend nieuws show hebt, dan haast je dat het deze maand de maand van de dementie is. En vorig jaar had Snelle, de rapper, daar alles een noemer uitbracht. Ja, dus eigenlijk begin dit jaar alles west. Laat het licht aan. Yes, no, Jerebi. Roemwijsport op NTVNOF.

Do you think I'm sexy? Jochtje 128, muziek. Ja, dat is van Rod Stewart op RTV NOF. Goed dat je er nog steeds bij bent. Maar nog een liedje, 18 minuten te gaan in deze sturing van Roemwij Sport. En over een paar minuten is het zover. Dan gaan we de toersjog van het amateurvoetbal dan. We hadden hegere klassen weer natuurlijk al wat meer uitslagen west binnen. Maar ik alle uitslagen van de orenklassen waar regioploegen bij belutsen wist. Yes, heren. Allereerst.

0: een van de saffolle hits hè, van Robbie Williams. She's the One. Op RTV Neuf, Roen bij Sport. She's the One. En Robbie Williams jongt eruit tot precies kwartier voor seizoen.
1: Dit is Roen bij Sport. Met het oersjoch amateurvoetbal.
0: En zoals we binnen om kwartier voor seizoen vertellen we je altijd de uitslagen en standen van de competities waar ploegen uit onze regio voorbij kan binnen. Nou, in je winstwaarschuwing alvast even, want we hagen een ploeg waar wel wat meer, of een pool waar wat meer uitslagen op west binnen. Omdat we daar al wat ronde zitten binnen. Maar 4 uur de meeste zitten we in de start van de competitie. En wie het duurt de eerste ronde, dus hoe standen, is natuurlijk heel weinig te zeggen. Maar we beginnen bij de trainer divisie A, want daar zitten we inmiddels wel in de 5e ronde al. En dit wie in de uitslagen. Geen hem uit, zien SVZW 3-0. Excelsior Jun 30 in Purmerstein, 1-1. ACV in Eemdijk, 4-1. Arkham Asse Boys in Staphorst, Bin Liek, 1-1. Dovo in Hogeveen, 1-4. SVTEC in DVS Ermelo, 4-4. En Sparta Nijkerk in Hercules, eindigen in 1-2. Daar terug Gene Muiden op dit moment bovenom, met 15 uit 4. ACV is Twadde met Tretjen uit 4. En Arkham Asse Boys vinden we daar. Ek met Tretjen uit 4. Maar die hagen een behoorlijk slechter doelsaldo. En dus die nog wel op de tredde plak. Dus dat is mooi top 3. En de list wordt je sluiten met 1 punt uit 4 wedstrijden, toch SVZW.
2: Ja, de sneuwers eerste klasse H. Boetenpost WWV is 2-3. Achilles 8-4, Velocitas 18-9, 1-1. HZVV VKW 3-1. Workum Zuustveen 0-0. Blauw-Wiet 34, PKC 83 is 3-1. Bob Indus 3 clubs die het woen hebben. Blauw-Wiet 24, HZVV WVV, al je 3 punten. Zuustveen 1 puntje en Boetenpost onderin 1 punt.
0: Helemaal goed.
2: 0 punt.
0: 0 punten, ja. Tweede klasse, O, daar winnen 4 wedstrijden. Pijzit zien VV Gorecht, 1-4. SC Stadspark zien GRC, 3-2. SV Marem zien SVB, we eindigen in 4-1. En Colm, we hadden live jaren kind van Bauke Bosma. Een kraker, 2-1 Watot. Ja, dan zijn er dus 4 ploegen die 3 punten scoort. Dat binnen SV Marem, Gorecht, Stadspark en Colm. Dus dat is een heerlijke start in deze tweede klasse O.
2: Ja, de tweede klasse N, Jouwere Heerenveen 2-2, Stienjes Zeerobben 1-2, voor de Griep Sneekwiet Zwart 3-3, VVI LNC 98, 4-1, FC Lemmer Sportclub Bolsward 2-1 en Burgum Tien Gordiek Waard 2-2. Bob in dus een 4-tal ploegen die het woen ha. Geen een van de regioploegen, maar ja, de VVI, Sneekwiet Zwart, Lemmer en Zeerobben hadden winst. Burgum 1 puntje en de Griep verleer dus. En dat is een van de ondersten.
0: Ja, geen punten helaas. Dan gaan we naar de tweede klasse C. Drachten zien Zuidhorn 0-1. Noord-Berchem zien Oerterp 3-0. ONR zien de Westereen. Ja, dat wie een kraker. Dat had hem geen trein eerst in. We eindigen in 4-4. Op Hendert zien SV Oosterwolde 4-4. Bikwik Dokkum zien Niekerk 1-2. Gruttegos zien VV Adua 2000 2-1. En VEV Zon 60 zien ONT eindigen in 1-2. We terugen er op dit moment een onderploeg een treien punten na. Noord-Berchem, Gruttegos, Niekerk, ONT en Zuidhorn. Die delen dus het eerste plakje. En een league speeltje. Dus 1 punt voor ONR op en de Oosterwolde en de Westereen. En de rest mat nog van de nul al. Kom maar.
2: Ja, ik heb even van de waarom van de tweede klasse C naar de tweede klasse B. Ik krijg hem oors verdeeld. Geel Wit vooruit 0-1. LVV Friesland tegen Leeuwardia en Leuter Derby 2-1. Halingen AVC 2-1. VC Trienwoorden Sint-Anneprochie 3-1. GAVC Minnescha 1-2. Leuter Zeltjes in Riepcerk 4-0. Daarmee is Leuter Zeltjes de koprenner met dit doelzaal. Volgen toch Trienwoorden. En zullen we even de oren vrienden uit de regio. Geel Wit 0 punten en Riepcerk 0 punten.
0: Dan komen we naar de vierde klasse D. Boornburgum in de Zwerg 3-1. SC Kortstetil dat zien Harkemaap einde 2-2. Drogeham in Rottevallen 2-2. De Lauwers zien SC Twiesel 0-3. ONB zien SVAC 75 3-1. En SVRWF zien Jestermar eindigen in 1-0. Vier ploegen pakken de volle winst. Dus 3 punten voor Twiesel, Boornburgum, ONB en RWF. Een lief speeltje dus een punt voor Drogeham, Harkema, Rottevallen en Kortstetil. En op de 0 helaas Jestermar de Zwerg. A AC Vierwezandig en de Lauwers.
2: Ja, de vierde klasse C, Lions 65 in Marum 0-0. Bellicum Wikkelshalm 1-2. Dokkum SSS 68 6-0. VNV 68 Friese Boys 4-0. FC Bedaard Fiat 1-3. En Oudsiel Anjem 2-1. En in deze klasse is het lik verdeeld. 6 ploegen met 3 punten. En 6 daaronder, onder woorden Dokkum Fiat en VNV 68 gaan dus de volle punten. Wikkelshalm ek de punten. En Friese Boys Verlen en Marum zit onderaan. Anjem ek 0 punten.
0: Ik ga hier meer. Is toen nog rond?
2: Ja, ik ga nog in.
0: Nou, doe maar.
2: Ik ga de vierde klasse C. GSVV, het zijn VCR 0 treien. Sumar Zwoord 2-1. Blijer Rob de Boys 4-2. Oostergo Hovert 3-2. Vierwoorden Ternaat 4-0. Vierwoorden ken mij de winst lekker het feest in Joen. Blijer VCR, die had ik de punten. Het is alle keer 1 treien of 0 punten. Dus geen leuk spel in deze regio. Tenaat onderaan, omdat het een 4-0 verleer.
0: Dat is ze. Ben we op hoogte. De kop in de raam, de competitie is van start.
3: Altijd op de hoogte van de sport uit jouw eigen gemeente. Roemwijk Sport is het sportprogramma van RTV NOF. Elke sneur en snijn van 12 uur op jouw radio.
1: Roemwijk Sport.

0: Een van de persoonlijke favorietjes op dit moment. Dus ja, daar maak ik dan ook wel mee afsluiten. Dus ik kan Stella Lefty, een hit is op dit moment. Haar zit al wekenlang in de Nederlandse top 40 uur 2026. On a Train Back to Boston. Dat weer de laatste muzikale bijdrage die is die eerst op Roem Wij Sport. En dat betekent, hoe lang of hoe sneu het ook is, dat het erop zit. Roem Wij Sport, de laatste uren is voorbij. Het zit erop, Fjouwer Roer, de Roem Wij Sport. Hebben we vanmiddag bij die bracht mij live wedstrijden in de 12e klasse O. Columns in Oranje Nassau. Bouke Bosma die daar verslag van. 4e klasse C, VNV 68 in Friese Boys eindigen in Fjouwer 0. Jelle van der Wal vertelde de Roer. Column won trouwens ik met 2-1. 4e klasse D, Koorts vertelde in Harkemap einde eindigen in Liekspul. 2-2 vertelt terug Johannes Dauma. Ronnie de Wit zegt nee, de wedstrijd in de 5e klasse C tussen Oostergo en Holvert. Bij Oostergo krijgt nog langs de eindluts. 3-2 Waterter en Suur. Meer sinds je wat 2-1 van het er. Hier opeens die daar van beetje verslag van. Man, tige dank daarvoor. Hier in de studio zit ik van beetje met Jaap van der Laan voor de steun en toeverlaten redactionele werkzaamheden.
1: Zeker.
0: Smoor er ook gewoon van een beetje.
1: Ja. Weer dat we er even in komen. Nou, Saffel hier op het oorzee, altijd op snijden, maar dit is even een krek wat oorzee invullen van de uitslagen. Maar alle keren zullen het wat beter gaan.
0: Ah ja, dat zullen alleen maar weer goed komen. En Lidwijk net vierde, we hebben gewoon ontzettend volle ploegen die hier in deze regio actief binnen. Dus wat dat betreft, mij er ook wel wat gebeuren natuurlijk. Ja, Roem Wij Sport zit er daarmee op. Zoals het wist, helaas dit seizoen geen Roem Wij Sport op Snijmeer. Maar na weken sneuren ben we er gewoon weer natuurlijk tussen 2 en 6. Dadelijks Nijsijzen, de Jastines, met de Hollandse toppers van 6 tot zo'n erbij. Die dan non-stop muziek tot het zien oren. En dan denk ik dat Dickie Denkers met de hit tijdmachine de boel ik wil alleen maar omslingert. Tige dank voor het harkje en voor nou. Een heel noffelijk weekend nog en heel graag op mijn weekend.
2: Roem Wij Sport werd mij mogelijk maken door ondernemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoel, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Baken, zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Er komt maandag tijdens overleg in Oman waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Dat zegt een hoge Iraanse functionaris. Iran en de Golfstaten praten over afspraken voor de scheepvaart door de belangrijke olieroute. Daarbij ligt onder meer de vraag op tafel of Iran geld mag heffen van passerende schepen. Het dodental door de brand op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. De kustwacht vond nog eens 41 lichamen aan boord. De boot vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Ruim 40 mensen zijn gered. In totaal waren er 134 mensen aan boord. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Het weer. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
15: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
16: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
15: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl. Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
20: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
21: Wij hebben haal- en brengservice.
22: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker eten.
23: Marinus Keukens?
22: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
24: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
25: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
22: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.

Dat is het blad van Bernard Brink. Goedenavond, u hangt naar de Hollandse Toppers op de zaterdagavond. Dan zullen we maar wat pratenmuziek tussen zij en nacht natuurlijk. En vind je nog tot klok van zomer, want wat in voor, hè? Mocht je een plaatsje van je willen kennen, natuurlijk, telefoon is 05-11-44 en dan de 12-02, dus 05-11-44-12-02. We gaan eerst even op de tender naar Marokko. Ja, de meeste Marokkanen die komen hier, maar wie gaan daarheen, hè? Op de tender.

0: Ongedwongen Radio van seizoen 8. Op volle kracht. Tinus Kempenaar, RTV NOF.
1: Het programma waar alles mij. Tussen 6 en 8 is dit Hollandse toppers mij Tinus.

0: in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
6: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
9: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
5: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
7: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
6: Baarsmazitcomfort.nl.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: 3 jaar garantie.
12: We want more. We want more.
11: 5 jaar garantie.
12: We want more. We want more.
11: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op zo'n oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen, die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot, waardoor het dodental is gestegen naar 76. Het schip met 117 passagiers en 17 bemanningsleden strandde 7,5 kilometer voor de kust na brand tijdens de reis van Manila naar Palawan. De lichamen worden overgebracht naar de haven van Coron. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. En dan nog even het weer. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
16: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
17: De Friese Motorfiets!
16: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
18: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
19: Right here, bij Marines Keukens in Burgum, weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
20: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
16: Wij hebben haal- en brengservice.
19: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.

0: do.
1: Spreek je ook Hollands?
0: Honey for you.
1: Het leek of mijn dromen uit zouden komen. Spreek je ook Hollands?
0: Honey, I do.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: NofPC, NofPC.
2: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
2: nofpc.nl.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
8: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
11: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
12: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
11: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, een Nederlandse zakenman die voortvluchtig was, is overleden. Hij werd in 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, waarbij hij VN-embargo's schond. In Amsterdam trokken duizenden mensen mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De deelnemers eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De 2,5 kilometer lange mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, met organisaties als Milieudefensie en Extinction Rebellion. In 2023 waren er 85.000 deelnemers. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven binnen korte tijd geadopteerd, nadat er 6 jaar lang een aanmeldstop gold. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het adoptieproces met het kopen van festivaltickets en ontving na 20 minuten een bevestiging. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
17: Agoeie, rijdt ze hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens del bij Marines Keukens. Daar wordt alles kreeg van A tot Z voor die regelen.
18: De pannenkoektrein.
19: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
18: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
20: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.

S'ochtends krijg je scheepsbeschuit en een kopje thee op bed. Dan komt de eerste officier met zijn vinger aan zijn pet. Hij zegt: meneer, ik stoor toch niet? Hier is

Maar dan komt het mooiste moment van de hele dag. Ja, als je me 's avonds in onze kooien duikt. Want dan komt onze commandant hoogpersoonlijk binnen en heeft voor iedereen een vriendelijk woord over. Zoals, Nico, hoe staat het met je verkoudheid? En jij, vergeet jij je moeder niet te schrijven, Karel? En Jan, mijn jongen, zal ik jou nou eens lekker toestoppen? Ach, ach, ach, wat heb je toch een droge hoest. En hij besluit met een

0: lef heeft om één keer zijn laadklep open te doen, die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Is dat begrepen?
1: Ja, commandant.
0: Mooi. Dan wens ik jullie wel te rusten.
1: Wel te

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Was die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
6: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
5: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
3: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
2: NOFPC.nl.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
5: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijf in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
14: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker eten.
15: Marinus Keukens?
14: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
16: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
18: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
5: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Love PC.
10: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, daar kun je wat mee.
10: NOFPC.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op, tsien oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. De Nederlandse kustwacht is weer volledig bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal, nadat er een storing was door geplande onderhoudswerkzaamheden. Gedurende de storing namen vrijwilligers van de KNRM de bewaking van kanaal 16 over vanuit hun boothuizen. Reddingsboten bleven bereikbaar via telefoon en het C2000-netwerk. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlegner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
17: De pannenkoektrein!
18: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? De pannenkoektrein.nl

0: You Got Your Troubles is een nummer van de Britse band The Fortunes. Het verscheen op het debuutalbum The Fortunes uit 1965. In oktober van dat jaar werd het uitgebracht als eerste single van dat album. Nou, dit was een singeltje, dat heb ik de afgelopen week ook opgescharreld. Als je ziet, als je hem opzet, de naald die gaat wel een halve centimeter op en neer. Zo'n slag zit erin, maar hij draait helemaal perfect af. Dus. Nou, het is 10 uur geweest. Dat betekent...
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers. Music power on the music machine.
0: Vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede avond toegewenst. Vanuit een druilerig Hantemhuizen. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan heerlijke muziek weer draaien vanavond. Heerlijke jaren 60 en jaren 70. We hebben een mooie drieluik. Nou, volgens mij is dat wel weer even een puzzeltje. En er zijn verzoekjes. Ja, verder weer een druk weekje achter de rug, maar... Ik zit weer lekker ontspannen achter mijn mengtafeltje. En het eerste verzoekje, dat moest ik van Afke draaien. Ik zal even de app erbij pakken. Dat gaat om een plaat van Nana Moscuri. En die moest ik even verdraaien voor haar lieve zusje Sita. En dat gaat om het nummer Only Love. En Sita die is dinsdagjarig. Dus hier komt hij aan.

Only Love, gecomponeerd door Vladimir Kosma en de tekst van Norman Gimbel. Nou, ze heeft het dus ook gezongen in het Frans, het Spaans, Duits, Italiaans en ga zo maar door. Maar in ieder geval, het is een nummer dat werd gebruikt als titelmuziek voor de miniserie Mistral's Daughter. Die was gebaseerd op de gelijknamige Rodin-roman van Judith Kranz. Nou, dat was het eerste verzoekje van deze avond van Aafke. En nou, de volgende is eentje van Hendrik. En Hendrik die draagt dit plaatje op aan alle luisteraars van de Hittijdmachine. En iedereen die luistert. Het gaat om een nummer van de Righteous Brothers. You've Lost That Love and Feeling. En ik heb hem hier vanaf vinyl. You know.

You Lost It, Love and Feeling, een nummer uit 1974, geschreven door Phil Spector, Berryman en Cynthia Weil. Nou, Phil Spector gebruikte het natuurlijk voor zijn mooie wall of sound techniek. Het werd in 1965 een bekende hit in de versie van The Righteous Brothers. In 1988 gooit het nummer opnieuw hoge ogen in de hitlijsten nadat het gebruikt is in de film Top Gun met onder meer Tom Cruise. Ja, dat singeltje komt dus ook uit 1988. Dit is, maar het mooie van deze single is, het is een mooie Polydor uitvoering. Op de andere kant, op de B-kant, staat Unchained Melody. Dus ik heb ze, nou beide weer hier in mijn discotheek staan. Dus prachtig. Goed, het verzoekje van Romy uit Dokkum. Romy wil graag een nummer horen van Genesis. En gaat om het nummer Follow You, Follow Me uit 1978.

Follow You, Follow Me is het eerste single van het trio Genesis dat Steve Hackett en de band had nadat Steve Hackett de band had verlaten. De muziek van het nummer werd geschreven door de gehele band, dan nog bestaande uit Tony Barnes, Phil Collins en Mike Rutherford. Terwijl de tekst enkel werd geschreven door gitarist en bassist Rutherford. Net zoals de rest van And Then They Were There, is het langzamere nummer een koerswijziging ten opzichte van hun periode als een progressieve rockband en bevat een simpele melodie. Romantische teksten en coupletten die worden afgewisseld door refreinen. Aangezien de band merkte dat zij vooral mannelijke fans hadden, werd de liefdesballade geschreven om deze balans te herstellen. Nou, ik heb een verzoekje gekregen van Sita. Ik zal even de app daar even bij pakken. Ik moest eerst even een plaatje draaien voor, even kijken, voor deze wil draaien voor haar schoonzusje Margreet. Die is vandaag jarig. Dus Margreet, van harte gefeliciteerd. En het gaat om een nummer van Rubens, de Jukebox Drive.

De Jukebox Jive was dat. Het is de eerste single van hun tweede album Weekend Do It. Het is geschreven door het vaste schrijversduo van de groep Wayne Bickerton en Tony Waddington. Bickerton had ook de productie van het nummer in handen. Jukebox Jive was een van de 4 demo-opnames opgenomen door sessiemuzikanten en zangers in oktober 1973 die geleid hebben tot de oprichting van de Rubbets. De 3 anderen waren Sugar Baby Love, Tonight en Sugar Candy Kisses. Het nummer scoorde de groep een nummer 1 hit in de Veronica Top 40. Ja, was in de laatste week van de Veronica-uitzending in augustus 1974. Stond hij erin, ja. Goed, nog een verzoekje van Sita. En dat is een nummertje, dat moest ik voor iedereen draaien. En voor onszelf. Nummer van Gary en de Pacemakers. You'll Never Walk Alone uit 1963. When

strijdlied natuurlijk van Feyenoord. Allemaal bekend van Lee Towers. Nou, het is ja, in principe 3 minuten voor half 11. Dat is over de aanval op de Twin Towers gezien. En toen dacht ik, ik wil Imagine van John Lennon in de drieluik hebben. En dat is gebeurd. Imagine, een onderdeel van de drieluik, 1972, Imagine.

Prachtig nummer. Het lied Imagine werd als single in de Verenigde Staten uitgebracht op 11 oktober 1971. Het is een beroemd soft rock lied met utopische tekst van de Engelse zanger, muzikant, ex-Beatle en vredesactivist John Lennon. Nadat het een maand eerder op 9 september 1971 was verschenen op zijn tweede soloalbum Imagine, Lennon bespeelde de piano en werd begeleid door de Plastic Ono Band. Het gebruik van strijkinstrumenten en akoestische echo-effect kunnen mede worden toegeschreven aan co-producer Phil Spector. Ja, die noemde ik al eerder vanavond. De tweede van deze drie luik is nummer van Dusty Springfield, I Close My Eyes and Count to Ten. En dat komt uit 1968.

I Close My Eyes and Count to Ten is geschreven door Cliff Westlake en geproduceerd door John Frans, die hier op de hoes overigens geen vermelding voor kreeg. Het nummer werd op 1 juni 1968 opgenomen in de Chapel Studios in Londen. Het groeide uit tot een van haar grootste hits in haar thuisland. Met een vierde plaats als hoogste notering. Ja, dat was de tweede alweer in de drie luik. Ja, het waren allemaal een beetje korte nummertjes, dus het gaat heel snel. Maar ik heb er nog eentje en dat is eentje van Mama Cass. It's Getting Better uit 1969.

De derde alweer in deze drie luik. Getting Better van, of It's Getting Better van Mama Cash Elliot. Nou, ik zal ze alle drie nog even opnoemen. Ik krijg allemaal verkeerde antwoorden binnen. Dus het is even een doordenkertje. Maar het eerste nummer dat was Imagine van John Lennon. Het tweede nummer was I Close My Eyes and Count to Ten van Dusty Springfield. En het derde nummer dat we net horen was It's Getting Better van Mama Cash Elliot. Goed, puzzel nog maar even verder. Ik kom straks wel even met wat tips. Ik ga eerst een plaat draaien van The Bee Gees. En dat gaat om het nummer World.

prachtig nummer van Of World van de Bee Gees, het Britse trio. En ja, het kwam in 1967 van hun album Horizontaal. Ze namen tegelijkertijd het nummer Words op in die tijd. Nou, ik krijg nog steeds allemaal verkeerde antwoorden binnen. Het zijn een heleboel gokjes. En ja, ik kan de eerste tip wel even geven. Dan moet ik even de mail erbij pakken. Nou, tip 1. De teksten zijn deze keer niet van belang. Ik ga verder met een nummer van, even kijken, Barry en Arlene. Komt uit 1975, If You Go.

het originele nummer was Tutti Va. In mei 1975, toen Tutti Va in Frankrijk op nummer 1 stond, bracht het Engelse duo Barry en Aline een Engelstalige cover van het nummer uit met de titel If You Go, die we net hoorden. Het koppel was een jaar eerder naar België verhuisd, waar zij door muziekproducent Roland Uitendalen werden ontdekt als zangduo. De opname werd in een aantal Europese landen als single uitgebracht, maar werd alleen in Nederland en België een succes. Het werd een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Even over de drie luik. Ik heb die tip gegeven en er zijn direct twee goede antwoorden binnengekomen. En de eerste, dat was van Hans en Mieke, onze grote puzzelaars. Even kijken. Allen zijn of waren leden van een groep. Nou, dat is in principe. En in deze nummers zijn ze solo. Nou, dat klopt helemaal. En Bert en Gea waren er net even achteraan. Hebben alle drie in een band gezongen. Beatles, Mama's en Papa's en Springfields. Klopt helemaal. Dus allebei van harte om dit uit te puzzelen. Ik geef even de andere tips ook nog even. De tip 2 was, soms wordt het over een andere boeg gegooid. En tip 3 was, op eigen benen staan. Nou, dat zijn allemaal dingen die er wel mee uit. Maar in ieder geval de overeenkomst die Pieter en ik geven, solo-artiesten die eerst in een band hebben gezongen of gespeeld. Nou, klopt helemaal. Hans en Mieke en Berge, jullie weten wel wat jullie mogen doen. Dan wacht ik dat even af. Ik heb hier eentje van de Beatles. Trouwens, Pieter en ik, bedankt voor deze mooie drieluik. Want de tip moest er wel bij, want anders was het niet boven water gekomen. Want ik kreeg allemaal antwoorden over, ik kan wel even dingen noemen nog. Moet ik even de appjes erbij pakken. Nou, dromen, toekomst, hoop. Wat hadden we meer? Herdenking, vrede. Nou, allemaal van dat soort dingen. Dus, maar dat belde ik al. Dat waren niet de goede antwoorden. Maar in ieder geval bedankt, Pieter Jekke. En ik heb hier de Beatles met Ticket to Ride.

prachtig nummer van de Beatles, Ticket to a Ride. Het is 11:05. Ik kan er nog eentje doen. Ik heb trouwens een Nederlandstalig nummertje opgezocht van Boudewijn de Groot. Gaat op nummer Jimmy.

0: Nou, het eerste uurtje zit er alweer op van de hittijdmachine van vandaag de 12e september.
1: 5 van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet de tiert op Olve Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Op de Big Stop in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlegner, legde bloemen op de plek waar donderdag een Oat touringcar verongelukte in het Zwitserse Sus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, allen ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

Roy Black was een van de populairste Duitse slagerzangers. Zijn echte naam was Gerhard Hollerich. Zijn artiestennaam had hij te danken aan zijn zwarte haren en het feit dat zijn idool de Amerikaanse zanger Roy Orbison was. Dit was het nummer Guns in Weiss. Nou, ik heb het eerste verzoekje van Bette Gea binnengekregen. Gaat om een nummer van George Cash, 1969, Nightingale.

Het nachtegaaltje kwam uit 1969. Heeft op de 10e plaats in de top 40 gestaan en stond er 8 weken in de tijd. Ja, ik zie nou het hoesje hier voor me. Dat komt me heel bekend voor uit 1969. Toen had een schoolkameraad van mij had deze single. Ik heb hem zelf nooit gehad, maar wel een hele mooie plaat. Bert en Gea, bedankt voor deze mooie tip. Ik heb ook het verzoekje van Bert en Gea inmiddels binnen. Nee, dat was deze. Van Hans en Mieke binnengekregen. Onze superpuzzelaars. En gaat op een nummer van Steve Harley en Cockney Rebel. Het nummer Make Me Smile uit 1975.

Steve Harley en Cockney Rebel met het mooie Make Me Smile uit 1975. Aangevraagd door Hans en Mieke die als eerste het goede antwoord hadden van de drieluik. De Small Faces nummer, ik zit op het jaartal te kijken, maar dat, 1966 is dat. Gaat op het nummer All or

All or Nothing is de vijfde single van de Britse rockgroep The Small Faces. Dit door Steve Marriott en Ronnie Lane geschreven liedje werd op 5 augustus 1966 door Decca Records uitgegeven. Ook de B-kant Understanding werd door Marriott en Lane geschreven. Don Arden verzorgde de muzikale productie. De single werd een nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. De eerste plaats in de Britse lijst werd gedeeld met de Beatles liedje Yellow Submarine. In Nederland bereikten de Small Faces met All or Nothing de tweede plaats in zowel de top 40 als de Parool top 20. Ik heb even een verzoekje binnengekregen. Dan zat ik even te zoeken om een nummer. Ze vroeg om een. Het gaat. Margie die vraagt om een nummer van. Mario Marti. En ja, ze vraagt om het nummer Jumping Dance. Nou, die kon ik vinden in een heel slechte kwaliteit. Maar ik heb een ander nummer opgezocht van hem. Een synthesizer nummer. En die is wel in 320kbps. Gaat om het nummer Rhythm Party. Het is een instrumentaal synthesizer nummer.

Lieberly met het nummer Little Arrows. Ja, er staat me iets van bij uit de 60's. Dat er in de tijd een soort televisie, ja, een soort videoclip bij was. Met allemaal pijltjes en dingen. Maar ik heb hem eigenlijk nooit meer gezien en ook nooit meer kunnen terugvinden. Maar het was in ieder geval het nummer Little Arrows uit 1968. Ik heb hier speciaal even voor Pieter en Jikke Patjule Clark met het mooie nummer My Love uit 1966.

Bent u er klaar, Kenneth? Mooie My Love. Kwam uit 1966. Heeft, even kijken, 8 of 9 weken in de top 40 gestaan. De hoogste positie was nummer 13. Ik heb hier een nummer van de Classics op de draaitafel liggen. Singeltje heet My Lady of Spain.

kijken. Het kraakt lekker aan het eind. Maar de single zelf klinkt perfect. Ja, ik heb hem in 1972 zelf gekocht, deze. My Lady of Spain, het nummer van de Nederlandse band The Classics. Het verscheen van hun debuutalbum Yellow Song of Ecuador. In juli 1972 werd het uitgebracht als de eerste single van dat album. My Lady of Spain werd de eerste hit van The Classics en zorgde ook voor de doorbraak van de band in Duitsland, Oostenrijk en België. Hij bereikte plaats 21 in de Veronica Top 40 in de tijd. Ik heb hier eentje van, ja, Le Poppies. Nono Riena Josie.

Non, Rihanna José. Het was een hitsingle uit 1971 van de Franse jongensgroep Les Poppies. De plaat werd uitsluitend een hit in het Franse en Nederlandse taalgebied. In thuisland Frankrijk bereikte de plaat de nummer 1 positie. In Nederland werd het nummer een gigantische hit. Het stond 2 weken op nummer 1, op de nummer 1 positie in de Veronica Top 40 van Radio Veronica. En bleef 25 weken in deze lijst genoteerd. Het is 5 minuten over 11:30 hier bij de hittijdmachine in Studio 1 in Hand op Huis. Ik heb hier eentje van Charlie Ritz.

Charlie Rich en het mooie The Most Beautiful Girl uit 1974. Ja, ik was even aan het zoeken en ik denk, hey, die plaat is al afgelopen. Dat ging heel snel. Mooie van ja, Manfred Mann heb ik hier op de draaitafel liggen. Vanavond aardig vinyl in de aanbieding. Gaat op het nummer Theme of the Junction.

0: Op Fontana Records. De oprichter Manfred Lubowitz brak met zijn band door met zijn derde single in de tijd 5-4-3-2-1. Ze scoorden een aantal nummer 1 hits in Engeland zoals Do What Diddy, Pretty Flamingo enzovoorts. De heren gingen in 1972 verder als Manfred Band's Earth Band. Dit was het nummer Team Up The Junction. Ja, dit is ook een hele mooie. Ik heb de keuze uit twee hele mooie hier voor me. Gaat om eentje van de Beach Boys en eentje van Brad. Nou, ik doe eerst die van Brad. En komt uit 1977, begin 1978. Dus net in de kerstperiode en oud en nieuw. Gaat om het nummer, even kijken, Lost Without Your Love.
1: De Gouden Glans trapt af van onze antenne bij deze
2: hit tijdmachine.
1: Gouden ouwe of flashback.

Last Without Your Love is geschreven en geproduceerd door zanger David Gates. Hij groeide uit tot een van de grootste hits van Brad. Het was de eerste hit van de groep na bijna 4 jaar geen nieuwe muziek te hebben uitgebracht. In de tussentijd was Gates een solo carrière begonnen. De single stond 16 weken in de Amerikaanse Billboard Hot 100, langer dan hun andere hits, met uitzondering van de nummer 1 hit Make It With You uit 1970. Ik heb hier eentje van, ik zei net al, de Beach Boys. Die ga ik dan ook eerst maar even draaien. Mooi nummer, California Girls uit 1965.

California Girls, een nummer van de Amerikaanse band The Beach Boys. Het nummer werd uitgebracht op hun album Summer Days and Summer Nights uit 65. Het nummer werd op 12 juli van het jaar uitgebracht als de tweede en tevens laatste single van dat album. Ik zit even met drie keuzes weer. Ik heb in ieder geval op twee draaitafels mooie singles neergelegd. Ik wou eerst maar even deze draaien van Pieter Sarstedt. Where Do You Go To My Lovely?

Dit mooie nummer van Pieter Stastedt kwam van zijn gelijknamige debuutalbum uit 1969. Het nummer gaat over de fictieve vrouw Marie Claire. Die opgroeide in de achterbuurt van Napels en later een rijke dame in Parijs werd.

Een heerlijk nummer om de avond mee af te sluiten. De My Reason was dit van Demis Roussos. Nou, de uurtjes die zijn weer omgevlogen. Nou, ik hoop dat de muziek wat naar genoegen was. En bedankt voor alle vele verzoekjes die er tussendoor kwamen. Wat de hittijdmachine betreft ben ik er aanstaande zaterdagavond weer om 10 uur. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Een 76-jarige surfer overleed zaterdagmiddag bij Noordwijk na een vermoedelijk ongeval waarbij hij niet terugkeerde aan wal. De politie start een zoekactie met helikopter nadat getuigen hem op het water hadden gezien. De man werd gevonden en uit het water gehaald, maar reanimatie aan wal mocht niet baten. De identiteit is nog niet bekendgemaakt.
3: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müsselechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OHA touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.